0: ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
7: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
8: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
9: Oké, doei!

0: In 1960 ben ik op een haringdog gegaan, toen was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Je moet een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: En nou moet ik zeggen, ik kan heel goed mensen lezen. Dus voor mij is het niet zo heel moeilijk om, ja, om dat te doen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik ben meer iemand inderdaad van eerst iemand leren kennen voordat je op uiterlijk oordeelt.
3: Ja, ik kan bij sommige mensen wel eens denken dat ik denk, dat ze een nek. Maar dat is zonder dat ze het ooit... Ja, zeg eerlijk, ja.
2: Je weet nooit wat de binnenkant van een boek is natuurlijk.
0: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal.

0: In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente

0: wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele week, Amazing 80.3 FM.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten.

0: En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele week, Amazing 80.3 FM.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Ja, lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Elke zondagmiddag op Radio West, als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
3: Alleen maar jaren 80 vandaag in West wordt wakker en sowieso op Radio West. Maar het nieuws is wel van nu en ook van Reinhard Roemer.
4: Het OM eist 21 jaar cel tegen een 43-jarige man uit Katwijk voor de moord op een 35-jarige vrouw. Hij had zijn ex-vriendin met meerdere messteken in haar woning om het leven gebracht. Aan de Saturnus in Berkel en Roderijs is gisteravond een drugslab ontdekt. Na een melding over een vreemde lucht trof de brandweer in een huis jerrycans met middelen aan. De 51-jarige bewoner is aangehouden. 13 huizen in de buurt zijn ontruimd. En de gemeente Wassenaar en de zogenoemde Beheersstichting staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank over de toekomst van de renbaan Duindicht. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de paardenrenbaan in ere wordt hersteld. Meer regio nieuws, 6:30 nu, het andere nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot

0: onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De hele week, Amazing 80's.
8: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Het zal je maar overkomen dat je grootste hit eigenlijk een nummer is die helemaal niet bij de band zou passen. De gitarist van Katrina and the Waves die schreef dit, maar Katrina zelf die vond het helemaal niks.

0: Ik moet er even mijn tas erbij pakken, hoor. Maar ik heb een opdracht meegekregen gisteren.
1: Oh jee. Ah, ja, een hele belangrijke opdracht.
0: Ik heb het mee.
1: Wat goed.
0: Ja, ik geef het vast aan jou, want anders vergeet
1: dank
0: ik het.
1: Dank je wel.
0: Ik heb 3 wekkers gezet vanmorgen met neem dit mee.
1: Ja, heel goed.
0: Toen nog dacht ik, oh wacht, ik moet het niet vergeten.
1: En het niet vergeten is altijd dodelijk. Je moet het onthouden.
0: Ja, ik moet wel, maar... ja, dat zeg je altijd. Hè. Als je het vergeet, dan ga je het ook vergeten.
1: Dan ga je het meteen vergeten. Maar je hebt het onthouden, geweldig. Dus mijn onderwerp na 7e kan doorgaan. Praten over het eten in de jaren 80.
0: Ik heb bakpapier meegenomen. En ja, eten en bakpapier, dat betekent dat er gewoon iets gemaakt gaat worden.
1: Er gaat hier live gekookt worden.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Gewoon een ontbijt, gewoon hier in de studio. Ja, dan moet je wegkwent, dat is toch ook niet
1: leuk? Ja, dat is wel heel sneu voor je. Ik bak er voor jou ook wel één voor als je terug bent, lieve.
2: Oh, Glenn. Heel graag. Ja. Ja. Ik kijk er nu al naar uit. Ja.
0: Wat staat er bij jou op het menu vandaag?
2: Genoeg? Ja, ik neem je gewoon weer lekker aan.
0: Nee,
2: mee.
0: Ik bedoel, eten.
2: Oh, nou, ik heb echt heel lekker ontbijt voor mezelf gemaakt. dus daar kijk ik nu al naar uit om dat op te eten.
0: En wat is het?
2: Een broodje met kaas, sriracha mayonaise en komkommer.
1: Oeh, lekker.
0: Oh, wat goed,
1: lekker pittig. Heerlijk.
0: Helemaal hip ook.
1: Ja.
0: Dat soort bijzondere soorten mayonaise. Ja. Dat is hele, kom je overal tegen.
1: Dat
0: online.
1: Is helemaal 20 inderdaad.
0: Ja, dat
1: 20's.
0: Is helemaal niet jaren 80. Dus dat mag helemaal niet deze week.
2: Oh shit, ja. Nee, ik laat het wel in mijn broodtrommel zitten.
0: Ja. Want jij gaat wel echt iets jaren 80 maken.
1: Ik ga echt iets jaren 80 maken. Iets met fruit en hartig.
0: Ja, fruit in eten.
1: Ja.
0: Ja. Ja, we gaan het er uitgebreid over hebben. Want als jij in de jaren 80... of andere herinneringen natuurlijk. Laat het even weten via 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. Wat zat er op jouw boterham?

0: voor één hier in de studio werd gezegd... hey, is het niet de zanger van Frankie Goes to Hollywood?
1: Ja, en dat is het wel.
0: Ja, dat is het zeker inderdaad. En hij heeft solo dus ook een hitje gehad. En dat was deze Americanos.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, we gaan het ook even hebben natuurlijk over het nieuws van vandaag. Reinoud is er ook bij vanmorgen in de studio. Goedemorgen, Rijn.
1: Jorin, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Ik begin met de Telegraaf en ook het Leids Dagblad schrijft erover. Opletten geblazen, oplichters die duiken massaal op de overgang van iDEAL naar het nieuwe Europese betaalsysteem Wero. Het aantal nepmails neemt fors toe, schrijven de kranten vanmorgen. De fraude helpdesk ziet het aantal phishingmails explosief stijgen. Aan het begin van het jaar ging het nog om enkele per dag. Maar in juli liep dat al op met een piek tot zo'n 100 van die mails per dag. In zo'n mail staat dan bijvoorbeeld dat Wero al actief is en dat consumenten nog geld tegoed krijgen. En dan moet je waarschijnlijk op een linkje klikken en dan trekken ze je hele bankrekening leeg als je pech hebt. iDEAL waarschuwt dat mensen geen links hoeven aan te klikken, ook geen pincodes hoeven in te voeren. En de overstap is ook nog niet gebeurd. Het is aan het einde van dit jaar staat het gepland.
4: Dat gaat gewoon automatisch.
0: Hoef je niks voor te doen.
4: Nee, het voordeel is dan dat je dan straks in het buitenland met je eigen rekening ook kan betalen.
0: Ja, dat is makkelijk. Ja, is dat nu niet zo dan met iDEAL?
4: En blijkbaar is dat wat
0: misschien
4: ingewikkelder.
0: Niet in elk land misschien. Ja. Nou, ik ben benieuwd.
1: Slaan we even de bladzijde om en dan komen we ineens bij de Telegraaf. Afro Tros trekt zich terug vanwege de deelname van Israël aan het Songfestival. Dat was gisteren volop in het nieuws. Maar nu Afro Tros het Songfestival niet organiseert, bekijkt de NPO de alternatieven. Welke omroep geeft het Songfestival bijvoorbeeld een nieuwe kans, vraagt de Telegraaf zich af.
0: Dan hoor je dit, hè? Ik zou het toch wel weer missen.
1: Ja, of niet. Hè? Dat is de vraag of horen we dit of niet.
0: Nee, nou, precies, ja.
1: Nu hoor je het niet, want ik praat er doorheen.
0: Oh dus. Ja, oké. Toen hoorde ik het niet.
1: Oh, oké. De tijd dringt voor Nederland. Er ligt een deadline in oktober. In die maand moeten de deelnemende landen zich namelijk hebben aangemeld voor het festival. Nou, er zijn in ieder geval al twee omroepen die niet meedoen. KRO, NCRV en BNNVARA hebben allebei laten weten geen plannen te hebben om het Eurovisie Songfestival over te nemen. Maar, tadaa, Omroep Max, het zal Omroep Max eens een keer niet zijn, liet eerder weten wel interesse te hebben in het Songfestival. En om dat eventueel over te nemen als Afro Tros ermee zou stoppen.
0: Ja, vorige week hoorde ik toch Jan Slachter zeggen dat hij er niet op zat te wachten.
1: Nee, nu zegt Jan Slachter van Omroep Max dat hij eerst wil afwachten waar de NPO mee komt. Dat zegt hij in de Telegraaf, dus het is waar. Voordat hij daar verder op ingaat.
0: Oké, nou ja, ik ben benieuwd. Ik zou het in ieder geval wel graag willen zien. Ja, je kan ook de bel gaan zetten natuurlijk. Maar...
1: Of de BBC.
0: Of de BBC, inderdaad.
4: Maar jij wil gewoon een Nederlandse kandidaat
0: hebben. Ik wil het liefst, ja natuurlijk. Davina Michel wordt genoemd.
1: Dat staat weer in een andere krant.
0: Ja, precies. Dat is toch hartstikke... Dat is toch fantastisch als
1: ze er klaar voor.
0: Ja.
4: Ja, dat denk ik ook. Ze is een potentiële kanshebber als ze meedoet. En anders moet ze Belgisch worden. Dan kan ze ook nog meedoen. Fabrikanten verkleinen nog altijd hun verpakkingen zonder dat de prijzen even hard meedalen. En dat noemt de Consumentenbond krimflatie. En ze zien het steeds meer. En veel fabrikanten doen het wat slinkser, want ze geven de kleinere producten ook nog een nieuw uiterlijk door een andere verpakking. En je ziet dan dus wel een verandering. Alleen geeft de fabrikant dan niet duidelijk aan, er zit minder in. En soms gaat dit nog achterbakser, slinkser. En valt het verschil nauwelijks op, stelt de Consumentenbond. De nieuwe inhoud staat dan alleen heel klein op de achterkant vermeld. Ik sta dan inderdaad ook wel eens in de supermarkt om iets te vergelijken. En dan moet ik ongeveer vergrootglas hebben dat ik een foto maak met mijn telefoon. En die foto dan vergroten voordat ik überhaupt het gewicht kan zien.
0: Je hebt gewoon een leesbril nodig.
4: Ja, dat weet ik. Of langere armen. Maar
1: meer, jij zegt slinks en achterbaks. En je kijkt er ook een beetje zo bij. Maar je hebt wel gelijk, want het is ook eigenlijk gewoon de boel bedonderen.
4: Nou, dat is het dus ook. En Sandra Molenaar, de directeur van de Consumentenbond, die roept dus ook op dat fabrikanten verplicht zijn om duidelijk op de verpakking te vermelden als er dus minder inhoud in zit. Of, zegt ze, laat de supermarkten hiervoor waarschuwen bij het schap, zoals dat in Frankrijk wettelijk verplicht is. Daar beschermt de overheid consumenten wel tegen stiekeme krimflatie.
0: Ik zag wel eens een filmpje van iemand die was chippies aan het eten. Ja. En dat was best een aardige zak, gewoon qua volume.
4: Ja.
0: Maar daar zat dan 12,5 gram in. Dus hij deed hem open en dat was echt een heel klein laagje.
4: Oh, wat teleurstellend.
0: Ja, dat was echt heel teleurstellend inderdaad. Ja.
4: Maar ik ben soms zelfs zo dat als er twee weegschalen staan in de supermarkt, ik ook even kijk of ze goed geëikt zijn.
0: Oh.
4: Ja, maar dat kan soms ook 2 gram schelen.
0: Ja, dat is ook zo.
4: En op de lange termijn
0: betaal je toch meer. Ja, dat heeft het ook echt een Hollander. Ja. Ik pak nog even het Leidse Dagblad erbij. Een beetje een vervelend verhaal vanuit Katwijk. Want de Leidse buitenschool, daar is een vlooienplaag aan de gang. Er is al flink schoongemaakt. Maar in controle zaten de vlooien nog altijd op het terrein van de school. Daarom beginnen de leerlingen aan het begin van het schooljaar in de Shalom school. Want die staat toch leeg. De gemeente Katwijk die meldt dat er geen gevaar is voor de gezondheid, maar toch was lesgeven niet mogelijk. Ja, waarschijnlijk zijn het dieren uit de buurt die voor die vlooien zorgen. Bijvoorbeeld steenmarters of muizen, ratten en ook vossen. En via een wildcamera wordt nu gekeken welke dieren er daadwerkelijk zijn. En dan kan de Katwijkse gemeente ook maatregelen nemen.
4: Gaan ze al die dieren vangen en vlooienbanden geven?
0: Ja, ik denk het, ja.
1: Ik vind het zo onzin. Ik zeg go with the flow.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
4: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
8: Goedemorgen, het is precies 6:30. Je luistert naar Westort Wakker en naar het nieuws van Reinhard Roemer.
9: Goedemorgen, Jorinda. En goedemorgen, Meer.
10: Goedemorgen.
9: Het Openbaar Ministerie eist 21 jaar cel tegen een 43-jarige man uit Katwijk voor de moord op zijn ex-vriendin Luna. De 35-jarige vrouw werd in april 2023 in haar huis met meerdere messteken om het leven gebracht. Na zijn daad zat hij op de 12e verdieping van een flatgebouw in Katwijk. Hij was klaar om naar beneden te springen, maar zijn moeder weerhield hem daarvan. De twee hadden een relatie, de man en de vrouw, met veel ups en downs. En begin 2023 brak de vrouw definitief met hem. De verdachte kon dat maar moeilijk verkroppen. De rechter doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. Bij een woning aan de Ravelstraat in Delft is midden in de nacht brand geweest bij de voordeur. De twee bewoners, beide op leeftijd, konden volgens lokale media hun huis moeilijk uitkomen door de brand. Uiteindelijk zijn ze in veiligheid gekomen en raakte niemand gewond. En onze verslaggever Gwen Ouwehand is onderweg naar het huis in Delft. In Berkel en Roderijs zijn gisteren aan het begin van de avond 13 woningen ontruimd. Voor het merendeel gaat het om families met jonge kinderen. In hun huis aan de Saturnus was kort daarna een drugslab ontdekt. Dat gebeurde na een melding over een vreemde lucht. De 51-jarige bewoner is aangehouden. En de brandweer voerde metingen uit en deed samen met de politie verder onderzoek in de woning. En de gemeente Wassenaar en de zogenoemde Beheersstichting staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank over de toekomst van renbaan Duindrecht. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de paardenrenbaan in ere wordt hersteld. En straks in West wordt wakker praten we over Duindrecht.
8: Ja, en dan gaan we naar het weer met die andere Reinhard, Reinhard van der Born. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Jorinda.
8: Wat een fantastische dag was het gisteren qua weer.
11: Heerlijk was het. 21 tot 23 graden, heel veel zon, niks mis mee. De wind die trok wel wat aan naar het oosten. En die merken we vandaag dus wat meer. Op dit moment is dat een windkracht 4 en aan zee af en toe een windkracht 5. Dat blijft vanmiddag ook zo. Maar dat is de enige verandering ten opzichte van gisteren. Want ook vandaag krijgen we weer heel veel zon. Misschien later wat hoge bewolking, maar dat is het dan. Het blijft droog en de temperaturen gaan nog wat verder omhoog. Het wordt vanmiddag 24, lokaal 25 graden. Dus op en top zomerweer, zou ik zeggen.
8: Nou, heerlijk inderdaad. Blijft dat nog een beetje deze week?
11: Het duurt tot donderdag, zou ik zeggen. Morgen plaatselijk 27 graden met veel zon. Dan blijft het droog. Er is wel iets meer bewolking dan vandaag. Ook donderdag hoge temperaturen, dan tot 28 graden. Beide dagen nog steeds die oostelijke tot zuidoostelijke wind. En dan pas donderdagavond. En dat wordt waarschijnlijk laat vanuit het zuidwesten de onweersbuien die een einde gaan maken aan de warmte.
8: Ja, kan het dan echt flink gaan spoken?
11: Het ziet er nog steeds naar uit dat dat hele forse buien zullen zijn. zijn een groot complex vanuit Frankrijk. Nou ja, daar hadden ze het gisteren al. Dus daar was het ook goed raak. Dus wat dat betreft is dat wel iets om in de gaten te houden.
8: Ja, gaan we doen. Dankjewel, Reinoud. En Dennis Moore die is er al vroeg bij de ANWB.
10: In de regio rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten lang onderweg.
8: Dankjewel.
9: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Als je meer wilt weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: West wordt wakker.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Frank Stallone. Ja, waar ken je die naam toch van? Hij was niet alleen acteur, maar maakte ook muziek. Dit was zijn enige hit, Far From Over. Het was de soundtrack van de film Staying Alive. De film was een soort familiebedrijf, wat de regie was in handen van die andere Stallone, Sylvester. En dat is zijn broer. Ja, inderdaad, ja. Dus ja, een heerlijk, ja, helemaal jaren 80, zo'n filmklassieker.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Je hoort hem niet zoveel meer op de radio, maar je hoort het er helemaal af dat het uit de jaren 80 komt. Leuk. We praten hierbij over het nieuws van buiten onze regio. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond van zich laten horen over de asielopvang in Engelen. De gemeente wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen. De plannen leiden al maanden tot onrust in het dorp. Een paar keer moest de ME er zelfs aan te pas komen. In de rechtszaal ging het er rustig aan toe.
2: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp.
3: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
4: Geef ons alstublieft ons dorp terug. Geef ons alstublieft onze veiligheid terug.
0: 31 inwoners mochten hun verhaal doen aan de gemeente en die gaat nu een beslissing nemen.
1: En in Nieuwsuur ging het over vuurwerk in voetbalstadions. Want gisteren werd er een onderzoek gepubliceerd waarin staat dat de aanpak om vuurwerk uit voetbalstadions te weren nooit van de grond is gekomen. Je hoort de voorzitter van het team, Michel Bezuijen.
5: Wat mij gewoon opviel ook in het hele verhaal, was de creativiteit die daarmee gepaard gaat. Dus men weet iedere keer weer een nieuwe strategie, een nieuwe methode te vinden om dat vuurwerk in dat stadion te krijgen.
1: Nu worden meer mensen gefouilleerd voordat ze het stadion ingaan, maar volgens Bezuijen volstaat dat niet.
5: In ons onderzoek blijkt gewoon dat fouillering op dit moment gewoon onvoldoende is. Dat werkt niet. Fouillering die stewards mogen doen is zeer oppervlakkig, waardoor het blijkt dat het heel lastig is. Wij hebben geconstateerd dat de fouillering echt beter zou moeten. Daar hebben we ook aanbevelingen voor gedaan. Bijvoorbeeld, ga nou eens naar de technologische kant kijken. Bijvoorbeeld handscanners of scanpoorten, waarbij je dus op veel strengere manier dat kan controleren. En de pakkans, want dat is denk ik heel belangrijk. Die pakkans is op dit moment heel laag. En als je die wil vergroten, moet je op dat soort dingen ook meer energie gaan stoppen.
1: Aldus Michel Bezuijen, die we natuurlijk ook kennen als burgemeester van Zoetermeer.
0: Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone. Gemiddeld rond hun 12 of rond hun 10e. Hoe oud was jij toen je een telefoon kreeg?
1: Zo volwassen?
0: Ja, want toen, ja, het bestond natuurlijk gewoon niet. In de jaren 80 had je dat nog niet.
1: Wij gingen gewoon zelf op pad.
0: Ja, ik was wel 12 toen ik mijn eerste telefoontje kocht. Ik moest dat dan nog zelf kopen en was dan helemaal hip. En ik kon ook bijna niemand bellen, want nog niemand had een smartphone. Of een telefoon überhaupt. En ik volgens mij ging studeren dat ik mijn eerste smartphone kocht. De tijden zijn wat dat betreft natuurlijk heel erg veranderd.
1: Anders, ja.
0: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft er een enquête over gehouden. De helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. En toch vertellen ze dit niet altijd aan hun ouders uit schaamte of angst voor een boze reactie. De staatssecretaris wil opnieuw aandacht daarvoor. Hoewel ze ook wel weet dat de online wereld ook kansen biedt.
6: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn. En dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn. Maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
0: Ja, er komt daarom een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afspraakkaart kunnen invoeren. Om te bepalen hoe ze dan omgaan met zo'n telefoon. Nou, vind ik wel goed.
1: Ja.
0: In ieder geval goed om erover na te

0: Ja, op een singeltje hoor je natuurlijk een mooi liedje op de B-kant te hebben. Maar Soul Sifter die zette daar een kortere en instrumentale versie van dit nummer op. The Way to Your Heart. Het singeltje kostte daarom maar de halve prijs. Maar wel werd het een enorme hit. En daarna ging natuurlijk die prijs ook flink omhoog.
1: De Buitenpost.
0: Ja, de Buitenpost die is op dit moment in Delft. Er is vannacht namelijk bij de Ravelstraat een brand geweest. Twee bewoners die konden hun huis moeilijk uitkomen daardoor ook. Gwen, jij ziet de schade daar. Het was ook echt letterlijk bij de deur, hè? Dus het was lastig om naar buiten te gaan.
2: Ja, inderdaad. Ik sta nu op de Ravelstraat. En het huis waar het om gaat is een onderdeel van een rijtjeswoningen. Een rijtje rijtjeswoningen. De grens van de voortuin is aangegeven met een heg. Maar die voortuin valt eigenlijk niet meer te betreden. Want de ingang ervan is afgezet met rood-wit lint. De deur staat er nog in. Maar daar is ook alles wel mee gezegd, want die is helemaal zwart geblakerd door het vuur. En dat zwart geblakerde, dat is ook een beetje uitgebreid naar boven, zie ik nu. Verder zie ik van de gepaste afstand waarop ik sta niet heel veel schade aan de voortuin. Lokale media meldt ook dat er tijdens politieonderzoek, dat vannacht al heeft plaatsgevonden, een fles is gevonden met daarin een mogelijke brandbare vloeistof. Dus die is meegenomen voor verder onderzoek. Maar verder kan ik er niet zo heel veel over kwijt, want het is heel rustig hier.
0: Ja.
2: Ik heb geen mensen kunnen spreken die er iets van hebben meegekregen. Maar je ziet wel dat er iets heeft plaatsgevonden. Dat is in ieder geval vast en zeker.
0: Ja, de bewoners die zijn waarschijnlijk ook even ergens anders verder gaan slapen. Om weer even bij te komen. Want dat is natuurlijk wel schrikken als er zoiets gebeurt. En je kan ook gewoon daadwerkelijk je huis even niet uit. Dat is allemaal wel goed gekomen. Hè? Ze zijn gewoon uiteindelijk door de brandweer eruit gehaald.
2: Klopt, er is niemand gewond geraakt, dus dat is heel erg fijn. Maar ik kan me voorstellen dat ze heel erg zijn geschrokken, dat wel.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Gwen, dankjewel voor je update daar even. En we horen je later vanmorgen natuurlijk nog terug.
2: Zeker.
0: Alleen maar liedjes uit de jaren 80. En je kan je er ook tegenaan bemoeien. Je mag gewoon verzoekjes doen bij ons. Via 070-307-8080. En westwordwakker@omroepwest.nl kan je ook naar mailen. De Pet Shop Boys hadden een grote hit met deze West End Girls.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Mirjam is weg uit de studio. Er gaat iets gebeuren met eten uit de jaren 80. Ik ben benieuwd.
4: Dus over de datum toch?
3: Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik hoop het niet. Nou, je gaat het straks horen. Maar is het nieuws, Reinoud?
4: Bij de voordeur van een woning aan de Ravelstraat in Delft is midden in de nacht brand geweest. Er vielen geen gewonden. De twee bewoners, beide op leeftijd, konden met wat moeite in veiligheid komen. Het Openbaar Ministerie eist 21 jaar cel tegen een 43-jarige man uit Katwijk voor de moord op een 35-jarige vrouw. Hij had zijn ex-vriendin met meerdere messteken in haar woning om het leven gebracht. En de gemeente Wassenaar en de zogenoemde Beheersstichting staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank over de toekomst van renbaan Duindicht. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de paardenrenbaan in ere wordt hersteld. Meer regionieuws om 19:30, nu het andere nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
6: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
5: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
7: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
5: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij de ANWB zit Dennis Mooi.
8: In de regio rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten langer onderweg.
9: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha.

0: Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is

Het was een enorme hit voor Rockwell. Het was wel zijn enige helaas. En je hoort het met hulp van Michael Jackson. Die hoor je in het refrein. En op de achtergrond zingt Jermaine Jackson ook nog een moppie mee.

0: We zitten volop in de jaren 80. Krijgen ontzettend veel verzoekjes ook binnen via 070-307-8080. Die verzamelen we, want vrijdag is onze verzoekdag. En daar gaan we er zoveel mogelijk van draaien. Dus geef ze snel door, hè. 070-307-8080. Daar kan je naar appen. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Ja, en onze hoofdeten die heeft bedacht dat er elke dag iets over eten verteld moet worden uit de jaren 80. En meer. Gisteren praten we er alleen over, maar je bent gewoon bezig op dit moment.
1: Ik ben gewoon bezig, want ik ga namelijk een heerlijke toast voor jou maken. Oh. Met ham en kaas. En dan typisch voor de jaren 80. Ananas uit blikkerdijn.
0: Ananas uit blik. Ik heb nog
1: ananas
0: nooit...
1: Ananas uit blik.
0: Een tosti met ananas.
1: Nou, het is dus niet eens een tosti, want de tosti is dus met de bovenkant ook brood.
0: Ja.
1: Maar hier is de bovenkant is de gesmolten kaas die je dan over de ananas landt. Dus ik ben hier druk bezig met alles te pakken. De plakjes kaas pak ik. De ham natuurlijk. Het blikje met de ananas. Ik heb hem net opengemaakt, het sap afgegoten in een lekker glas. En dan ben ik dat nu allemaal aan het landen, zogezegd, op de witte casino boterhammen. En dat gaat zo in de grill.
0: Ja, nou, het klinkt wel interessant. Wel fris ook, hè, met die ananas erbij. En we hebben toevallig een collega nog aan de lijn, Marijn Kramer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lijkt het je wat? Een ananas-tosti-achtig iets?
2: Nou ja, net als dat ananas niet op een pizza hoort, mag het ook niet op een tosti. Maar nee, meer, moet ik het nou zien als een soort pizza dan? Met de pizza, of is met de kaas er dan zo overheen?
1: Ja, dat is meer het idee. En dan maak je het af met een klein beetje rode jam.
0: Nou, wat een rare combinatie.
1: Ja, ik had aten bij in de jaren 80.
0: Ja, ik weet niet of ik hier nou tegenop zie of naar uitkijk. Maar we gaan het straks proberen. Succes daar, meer.
1: Joep.
0: En we gaan naar Marijn, want die hangt natuurlijk niet zomaar aan de lijn. De toekomst van renbaan Duindicht hangt opnieuw samen met de rechtszaak. Vandaag staan de gemeente Wassenaar en de beheerstichting tegenover elkaar. En de vraag is, wie bepaalt straks de toekomst van de renbaan Duindicht? Nou, verslaggever Marijn Kramer houdt niet van ananas op zijn tosti, maar volgt wel deze zaak. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, inderdaad.
0: Ja, de toekomst van Duindicht die hangt eigenlijk al jaren aan een zijden draadje. Het gaat financieel niet goed. Er was dan een reddingsplan. Hebben we al een tijd geleden over bericht van Villa Betty, heet die organisatie. Nog even kort, wat willen zij nou doen met Duindicht?
2: Ja, dat reddingsplan dat ligt er inmiddels alweer sinds 2023 alweer.
0: Zo ongeveer. Lang. Ja,
2: zo lang. Dus drie jaar inmiddels alweer. Wat Stichting Villa Betty wil, dat is, dat is een organisatie van een Amsterdamse zakenman, Niek Zandman. Naar de gelijknamige villa, zeg maar, in Amsterdam. Die wil de renbaan heel erg graag renoveren. Nu is het natuurlijk een renbaan die enigszins in verval is. Hè. Kijk, het was natuurlijk een heel groot, die rensport en die goksport in de jaren 80. Nu is dat toch iets anders. Maar ja, ze willen het wel weer in ere herstellen. En dat geld dat willen ze bij elkaar krijgen door ook woningen te bouwen op delen van de grond van de renbaan. Nou ja, en met dat geld van de woningen zou dan die renbaan zeker weer 10 jaar door kunnen en mogelijk zelfs langer. Want Villa Betty draagt de sport een warm hart toe en wil dat ook daar houden.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk heel erg positief, maar toch wil de gemeente zelf de regie houden. Waarom?
2: Nou, de gemeente wil eigenlijk voorkomen dat de grond in handen komt van vastgoedspeculanten. En dat is ook hoe de gemeente Stichting Villa Betty ziet. Die ziet hen als een vastgoedspeculant, gezien ze ook willen bouwen daar zo. En heel simpel gezegd wil de gemeente eigenlijk zelf kunnen bepalen wat zij doen met alle opties en mogelijkheden die er zijn voor de grond. En dat zijn er nogal wat. Er werden namelijk in januari ook toekomstscenario's gepresenteerd. Nou, daaruit werd duidelijk dat er nogal wat mensen zijn die wel interesse hebben in de grond. Bijvoorbeeld de omwonenden die zien een park voor zich. En het Rijksvastgoedbedrijf die ziet bijvoorbeeld voor zich dat daar een internationale organisatie wordt gevestigd.
0: Ja, veel ideeën. Wat staat er uiteindelijk op het spel vandaag in de rechtbank?
2: Nou, vandaag gaat het in de rechtbank over het voorkeursrecht dat de gemeente op de grond heeft gelegd. En dan neem ik je even mee naar vorig jaar. Toen was natuurlijk die renbaan echt in zwaar weer. Er was bijna een executieveiling die uitgevaardigd werd. Maar die werd op het laatste moment voorkomen. Om die executieveiling eigenlijk te voorkomen, had de gemeente gezegd van, nou ja, wij willen eigenlijk het eerste recht om die grond te kopen. En dat is precies wat dat voorkeursrecht eigenlijk is. Die grond die had eerst aangeboden moeten worden aan de gemeente Wassenaar, zegt de gemeente Wassenaar. Maar Stichting Villa Betty die zegt van ja, hallo, allemaal leuk en aardig, maar de verkoopovereenkomst die wij hebben gesloten, die hadden we al in 2023 gesloten. Dus dat voorkeursrecht dat had eigenlijk helemaal niet uitgevaardigd mogen worden. Dus die ziet graag dat dat voorkeursrecht eigenlijk vernietigd gaat worden. En dat wordt dan vandaag besproken in de rechtbank.
0: Ja, wat ik ook wel opvallend vind is dat de mensen achter dat reddingsplan bang zijn dat als de gemeente de grond krijgt, dat het dan ook gelijk het einde van die renbaan betekent. Is dat nou een reële angst? Want ja, de gemeente Wassenaar die vindt Duindicht toch ook bijzonder, lijkt mij.
2: Ja, zeker. En kijk, in de gemeenteraad gaan natuurlijk ook gelijk heel veel geluiden op van ja, moeten we het behouden? Wat moeten we nu eigenlijk met die grond? Maar het is eigenlijk de grote vraag wat er gaat gebeuren op het moment dat de gemeente de grond krijgt. Feit is namelijk wel dat de renbaan natuurlijk nog steeds in financieel zwaar weer verkeert. En dat voorkeursrecht kan er eigenlijk voor zorgen dat de gemeente dus meer opties kan verkennen dan alleen het in stand houden van die renbaan. Maar dat is dan wel weer het interessante. Onder die toekomstplannen die zijn gepresenteerd zit ook het plan van Stichting Villa Betty met woningen en ook natuurlijk met het renoveren van ja, die renbaan. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat de gemeenteraad zegt van joh, laten we die renbaan lekker behouden. Nou ja, de andere plannen die kunnen dan de prullenbak in. Maar ja, dat is dus echt de grote vraag van wat er gaat er gebeuren met de grond. En nou ja, dit is dan een rechtszaak die er eigenlijk voor moet zorgen dat de gemeente maar één optie heeft. En dat is het behouden van de renbaan. En als de gemeente de grond zou krijgen of aangeboden zou krijgen, ja, dan zijn er meer opties. En dan zijn we nog steeds niet, weten we nog steeds niet wat er gaat gebeuren.
0: Nee, nou, spannende rechtszaak dus dat uiteindelijk. Zeker voor de mensen die Duindicht lief hebben, in hun hart hebben gesloten. En volgens mij zijn dat heel veel mensen. Ja, we gaan je later vandaag vast nog horen over hoe dat is geweest. En de uitspraak komt ongetwijfeld later.
2: Zeker, absoluut.
0: Dankjewel, Marijn.
2: Yo.
3: De dag begint en ben je druk of vrij?
0: Ja, hartstikke druk.
3: Best wordt wakker, we praten je even bij.
0: Ja, ik ruik al wel wat hoor. Volgens mij is die bijna klaar.

0: I Don't Want to Live Without You van Foreigner. Er ligt iets op mijn bordje, meer.
1: Ja.
0: Waarom eten we dit ook alweer precies?
1: Wij duiken in het eten van de jaren 80 tijdens deze heerlijke Amazing 80s Week. En niet alleen muziek, maar ook de gerechten die komen door je radio heen. En vandaag heb ik een... we hebben het al een beetje over gehad. Maar we gaan kletsen over eten met fruit. Want dat is typisch iets voor de jaren 80 voor mij.
0: Ja, je hebt een heerlijk oud receptenboek meegenomen. En daar staan echt gewoon allerlei soorten gerechten met fruit. Bijvoorbeeld, we kennen de pizza Hawaii natuurlijk. En waar Marijn dus van gruwelt. maar we hebben hier ook de kalkoensalade Hawaii. De garnalensalade met avocado. Nou, avocado is wel weer helemaal hip natuurlijk.
1: Zeker.
0: Terug van weg geweest. Dan blader ik even een beetje
1: maar
0: terug.
1: Maar die kalkoensalade die wordt dus ook heel mooi opgediend in een open gewerkte ananas. Dus ze hebben de ananas door twee gedeeld, dan hebben ze hem uitgehold. Dan is daar dan die kalkoensalade ingedaan. En daarbovenop liggen dan heel charmant gepresenteerd 3 mandarijntjes uit blik. Want dat was wat wij mooi vonden.
0: Ja, en veel uit blik inderdaad. Ja.
1: Heel veel uit blik. Ja, dat is denk ik vooral de gruwel die de mensen hebben als ze daar aan de jaren 80 terugdenken. Dat fruit uit blik. Ja. Bijvoorbeeld gehakt brood met persik, een dikke plak gehaktbrood met een halve persik uit blik eroverheen.
0: Waarom de persik?
1: Ja, dat was dan leuk, dat was dan lekker. En dan een beetje van die cocktailsaus die je dan ook maakte. Dat was dan ook helemaal hip en happening. Of varkensgoulash met mandarijn.
0: Ja, hier staat nog kalfsmedaillons met gevulde kiwis.
2: Jeetje, wanneer beginnen we?
0: Is dit aantrekkelijk voor jou? Gaat dit terug naar de jaren 80, jouw brein?
2: Wat meer zegt is helemaal waar. Dat blik, dat wij maakten altijd eigen sorbets. Hè? En dan met vruchtjes uit blik.
1: Ja.
2: Ik kan de naam zo noemen, doe ik niet. Maar ik zie ze zo vormen. En dat waren toch vruchtjes. Want je denkt, ik doe iets gezonds. Ja. Maar uit blik dus... Hoeveel vitamine C daar nog in zit?
1: Geen idee.
0: Volgens mij dat het niet zoveel uitmaakt, zeggen ze altijd.
2: Dat is mooi.
0: Gevulde kiwis met avocado. Ook een rare combinatie gewoon.
1: Ik heb hier voor me ook weer zo'n foto liggen van een hele kreeft die ze mooi hebben, rood hebben gebakken. En die is dan aan de bovenkant versierd met een bernaise saus, ook nog goed. En daar dan ook weer die plakjes kiwi op. En ook nog stukjes druiven. En daarnaast dan ook weer een opengesneden ananas die ze vulden. En dan de kroon van de ananas er nog aan. Want dat was dan toch ook wel van het vers fruit dan hip en happening. En dan hebben ze bijvoorbeeld ook zoete exotische delicatessen. Aten we dan als toetje. En dan waren er gewoon halve bananen werden gepresenteerd. Meloenen was ook makkelijker verkrijgbaar. Het was natuurlijk, het fruit was opeens kwam ons al onze kant op. Dat was daarvoor veel minder. Kokosnoten die gehalveerd werden en dan gevuld met zoete dingen.
0: Ja, alles werd ook gevuld.
1: Alles werd gevuld, ja. We gaan morgen verder nog over gevulde dingen praten. Maar inderdaad, alles werd gevuld.
2: Het is nog niet eens half 8, jongens. Goedemorgen.
0: Ik heb ook nog een tip van Tilly Vertuin. Die stuurt een appje naar 070-307-8080. En die stuurt een recept met persik. Ook zo lekker doormidden gesneden. Dus een halve persik. Ja. En dan gevuld met zalmtartaar. Koriander, een beetje chili erbij. Ja, het ziet er wel heerlijk uit, moet ik zeggen. Maar ook weer een rare combinatie.
1: Ja, nou ja, koriander en chili is denk ik wat meer eind jaren 80, begin 90... dat die kruiden hun opmars maken echt in onze mooie keuken van de jaren 80.
2: Zeg, mijn tosti koelt af.
1: Ja, is precies, daar wilde ik het. Geen tosti, een toast. Dat is dus getoast brood met boter.
0: Ja, want het is ook maar één brood. Dus
1: het is
0: nog
1: één boterham.
0: Er komt er nog één op, maar dat is dus niet zo.
1: Dat is, nee, want het ziet het er juist zo leuk uit. Dat is dus boterham, daarop een plakje ham, daarop die ananas, daarop de kaas. Die kaas is mooi gesmolten, neem jullie maar een hap alvast.
2: Het is een tosti-tas toe, een toast-tas toe.
0: Een hele schijf met ananas en daarin zit dus nog
1: rode jam.
0: Rode jam.
1: Mocht ook een kers zijn, als de kers op de appelmoes, maar dit is dus de, en ik zie ze smikkelen en smullen.
0: Nou, het valt me alles mee eigenlijk. Nou, wel lekker.
3: Ik val mij ook niet tegen. Nee.
0: Ik heb nog geen jam. Wacht even. Neem even een liks jam.
1: Yes. En Tilly zegt ook nog... Ja, de Picasso-vis. Dat was ook vis met fruit inderdaad. Wat geserveerd werd. Maar inderdaad, uitblik aten we het. Ik maakte ook nog een hele goede chili, waar ook inderdaad een heel blik perziken doorheen ging. En op een gegeven moment heb ik het een beetje afgeleerd. Mijn man noemde het namelijk altijd slappe vruchten. En dat is niet leuk als iemand dat over je eten zegt.
2: Ja, maar die aardbei is wel lekker. Dat is verrassend.
1: Ja, ja. Die gelei eroverheen.
2: Dat zeker.
0: En de ananas valt me ook alles mee eigenlijk. Ja, want hij is natuurlijk lekker warm. Is een beetje onderdeel van het gerecht.
1: Het is gewoon tijd voor een revival van de jaren 80 eten.
0: Ja, op naar de ananas. Ja.
2: En de shawarma.
1: Dus dan, is het nou ananas of ananas?
0: Ja, alles. Ik vind het allemaal
2: pineapple.
0: Goed. Pineapple, ja. Morgen meer eten. Ja. Amazing 80's. 80's, inderdaad.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Van Albert Heijn.
11: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: Zo, de buikjes zijn hier weer vol. We kunnen weer rustig gaan luisteren naar het nieuws van Reinhard Roemer.
15: Het Openbaar Ministerie eist 21 jaar cel tegen een 43-jarige man uit Katwijk voor de moord op zijn ex-vriendin Luna. De 35-jarige vrouw werd in april 2023 in haar huis met meerdere messteken om het leven gebracht. Na zijn daad zat hij op de 12e verdieping van een flatgebouw in Katwijk. Hij was daar klaar om naar beneden te springen, maar zijn moeder weerhield hem daarvan. De twee hadden een relatie, de man en de vrouw, met veel ups en downs. En begin 2023 brak de vrouw definitief met hem. De verdachte kon dat maar moeilijk verkroppen. De rechter doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. Bij een woning aan de Ravelstraat in Delft is midden in de nacht brand geweest bij de voordeur. De twee bewoners, beide op leeftijd, konden hun huis moeilijk uitkomen door de brand. Uiteindelijk zijn ze wel in veiligheid gekomen en raakte niemand gewond daar in Delft. Vrijwel de hele oppositie in Den Haag is kritisch over een geplande versoepeling van de handhaving op verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavis Partiman van Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil hij de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad is nu bang dat de positie van huurders door zo'n maatregel verslechtert. In Berkel en Roderijs zijn gisteren aan het begin van de avond 13 woningen ontruimd. Voor het merendeel gaat het om families met jonge kinderen. In een huis in de buurt aan de Saturnus was kort daarvoor een drugslaboratorium ontdekt. Dat gebeurde na een melding over een vreemde lucht. De 51-jarige bewoner is aangehouden en de brandweer voerde metingen uit en deed samen met de politie verder onderzoek in de woning. En de gemeente Wassenaar en de zogenoemde Beheersstichting staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag over de toekomst van renbaan Duindicht. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de paardenrenbaan in ere wordt hersteld, maar de gemeente Wassenaar heeft het voorkeursrecht op de grond. Marijn Kramer over de rechtszaak die vandaag dient.
16: Nou, vandaag gaat het in de rechtbank over het voorkeursrecht dat de gemeente op de grond heeft gelegd. En toen was natuurlijk die rentbaan echt in zwaar weer. Er was bijna een executieveiling die uitgevaardigd werd. Maar die werd op het laatste moment voorkomen. Had de gemeente gezegd, nou ja, wij willen eigenlijk het eerste recht om die grond te kopen. En dat is precies wat dat voorkeursrecht eigenlijk is.
15: Als de eigenaren van Duinlicht de grond zouden verkopen, dan heeft de gemeente dus als eerste het recht die te kopen. Later vandaag dient de rechtszaak over het voortbestaan dus van de renbaan Duindicht.
14: Dan gaan we van de ene Reinoud naar de andere. Goedemorgen, Reinoud van der Born.
17: Goedemorgen, Jorinda.
14: Ja, we kunnen niet klagen met het weer. De zomer is weer een beetje terug.
17: Ja, de zomer is zeker weer een beetje terug. En tegelijkertijd is het ook een potje armpje drukken op de weerkaarten. Want het mooie weer ligt dan bij ons. Maar verder naar het zuiden, richting Frankrijk, liggen de regen en de onweersbuien. En ook de veel vochtigere lucht. Nou ja, die gaan het uiteindelijk winnen. Maar dat gaat maar heel langzaam. En dat gaat pas donderdag bij ons gebeuren. Dus vandaag niks aan de hand. Veel zon, een stevige oostelijke wind. Je ziet wel eens wat hoge flarden met bewolking vanuit het zuiden. Dat heeft dan met die buien in het zuiden te maken. En de temperatuur vanmiddag 3, 24 graden. Nou, morgen van hetzelfde laken een pak, alleen wat hogere temperaturen. Het kan dan plaatselijk 27 graden worden. En dan gaan we donderdag die vochtige lucht in. Dan wordt het echt benauwd buiten de deur met plaatselijk 28 graden. Overdag al kans op een regen- of onweersbui. Maar we zeiden het een uur geleden al, het echte onweer komt in de avond. En dat moeten we in de gaten houden.
14: Ja, je zei al even Frankrijk, hè? Die tornado. Ja. Met veel mensen die gewond zijn geraakt. 40 mensen volgens mij minimaal. Dat is wel heftig, hè?
17: Het was een heel indrukwekkende tornado op een plek waar die bijna nooit voorkomt in het zuidoosten van Frankrijk, het dorpje Poma. En ook als je de beelden ziet, ja, die mensen hebben daar hele angstige momenten doorgemaakt. 300 huizen totaal verwoest in dat dorp. Echt indrukwekkend. Wonen maar 1000 mensen. Ja. Dus dan kun je je indenken wat voor een impact dat heeft.
14: Ja, je ziet ook echt inderdaad op beelden zo'n enorme trechter ontstaan.
17: Onvoorstelbaar. Een hele grote trechter, hè, die over de droge grond daar gaat. Dus je ziet ook een enorme stofwervel op dat dorp afkomen met grote kracht. Ze schatten dat de windstoten tot zo'n 250 kilometer per uur gingen. Ja, en die verwoest eigenlijk alles wat in zijn baan kwam. Zeer imposant. Zoek maar eens op die filmpjes op internet. Dat zie je gauw genoeg.
14: Ja, gaan we doen. Dankjewel, Reinoud.
17: Graag gedaan.
14: Dan gaan we nog naar de ANWB. Dennis Mooi.
18: In de regio West 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg. En ook op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn is het druk. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 betekent dat 5 minuten extra reistijd.
14: Ik hoor net dat Dennis Mooi is veranderd in Rijn Baartmans, dus bij deze. Dankjewel.
15: Ook had nog niet gehoord, ja. leuke radio, laat altijd wat aan je fantasie over. Rijn Baartmans dus. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: West wordt wakker.

0: Uit 1983 is dit David Bowie en Let's Dance. Ja, je kon er bijna niet omheen de afgelopen jaren. Het hele wagenpark van Hartvoort Den Haag. Een stadsbus hadden ze, een Engelse dubbeldekker en een limousine. Allemaal natuurlijk in het groen-geel om campagne te voeren voor de partij. Maar ze staan te koop. Zo kan je de limo voor €6.500 kopen. Inclusief de karaoke-installatie en de feestverlichting. Nou, we hebben natuurlijk ons grootste zangtalent even langsgestuurd bij de limousine, Gwen. Ja, kan je een moppie zingen?
1: Nou, zoals je wel hoort,
0: ja, de auto
1: die limo die staat te ronken hier. Oh. Dat is echt niet normaal. Prachtig ding om te zien. Jelle.
2: Goedemorgen, Gwen.
1: Raadslid van Hartvoort Den Haag. Waarom doe je dit weg?
2: Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar er zijn natuurlijk pas over 4 jaar weer verkiezingen. En we zijn altijd vernieuwend. Hè? We moeten weer gaan denken over nieuwe manieren om weer in de belangstelling te komen. We hebben het nu 8 jaar zo een beetje gedaan met de limo en de bussen. Maar je kent ons natuurlijk. Wij zijn altijd bezig en op zoek naar weer nieuwe leuke dingen om in de aandacht te komen.
1: Dus de volgende optie wordt een koets in de kleuren?
2: Zou zomaar kunnen, of misschien voor het zeer een tram, wie weet.
1: Dus dat kan ook, dat kan ook. Zullen we eventjes een kijkje nemen hier binnen, want het is toch wel echt heel bijzonder. Ja. Kun je wat vertellen over waar deze uitstamt, uit welk jaar?
2: Ja, het is een Lincoln Towncar, hij is uit 93. Het is gewoon altijd een limousine geweest, alleen ja, ik heb hem natuurlijk een beetje omgebouwd. Dus we hebben hem voorzien van een hele dikke geluidsinstallatie. En als je hier dus in gaat zitten, dan kan je natuurlijk lekker meezingen. Er zitten 2 microfoons bij. Het is niet een blikkerig geluid, het is echt een behoorlijke sound. Het geluid, je waant je ook echt een zanger als je die microfoon in je mond houdt.
1: En hoe vaak hebben jullie hier als Hartvoort Den Haag een moppie gezongen?
2: Oh, zo vaak. Er zijn ook filmpjes in, dan moet je maar kijken. Ralf Sluis met Richard lekker aan het zingen, waren we op weg. Waar waren we weer naar een of ander muziekprogramma? Of we waren met Pound zijn we aan de slag geweest. Hebben we rondgereden. We zijn natuurlijk naar de rechtszaak gereden. We zijn naar de... God, noem het maar op. We zijn overal met dat ding geweest. Ja, geweldig. Heel veel leuke dingen meegemaakt. Heel veel herinneringen.
1: En nu staat hij dus te koop. Hoeveel willen jullie daar dan voor hebben?
2: Ja, 6,5, daar zetten we op in. Dus,
1: 1.100?
2: Ja, nee, 100. €650, dat zijn de banden waard. Maar dus 6.500. Ja.
1: En zijn er al een beetje belangstelligen ervoor?
2: Ja, zeker. Ja, heel veel. En zeker, het is ongelooflijk hoeveel belangstelling dit geeft, de verkoop. Het was gisteren ook nog bij Editie NL. Dus dat is wel grappig. Dus je ziet dat het, de reclame het nutte bewijst zich al, zelfs nu als je ze verkoopt. En gisteren kreeg ik dan de vraag, is er ooit in gerookt? En ik denk, ja, een auto uit 93 zou best wel een sigaretje in gerookt zijn, denk ik. Huh?
1: Ja, terwijl hier staat dan ook...
2: Ja, heb ik ingebouwd. No smoking. Je kent ons, hè. Hartstikke groen. Niet te veel rook. Dus no smoking staat er. Ja.
1: Dus alle raadsleden van Hartvoort Den Haag hebben hierin niet gerookt?
2: Zeker weten, zeker weten. We zijn een zeer gezonde partij.
1: Oh, hier gaat iets mis met mijn apparatuur.
0: Ik hoor je nog wel, hoor je mij ook?
1: Even kijken.
0: Nee. Hallo, Gwen. Nee, ik denk dat ze me niet meer hoort. Ik denk dat haar koptelefoon even eruit is geschoten in de limousine. Nou, ik neem aan dat er straks toch wel even wat gezongen gaat worden. Tenminste, dat mag ik toch hopen. Ik wil die muziekinstallatie wel even horen. Maar we gaan eerst zelf gewoon in de studio zingen.
3: Vrijdag verzoekdag.
0: Deze is aangevraagd door Hans Zwenger. Die wil De Dijk graag horen. Ja, en ik kan niet wachten. Ik draai hem gewoon vast voor je, Hans.

0: het is Hans al gelukt om zijn verzoekje te laten draaien. Binnen zonder kloppen uit 1985, schrijft hij erbij. Hans Zwenger dus, die appte naar 070-307-8080. En dat kan je dus ook doen voor vrijdag verzoekdag. Vrijdag gaan we zoveel mogelijk van die verzoekjes draaien. Dus app het alvast door. En je kan natuurlijk ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En gaan we even terug naar Gwen. Want je viel even weg van de lijn. Je hoorde zelfs cheert op de radio. Ja. Is dit te hobbyen, denk je?
1: Ja, misschien vanaf een afstandje. Dat zou best wel kunnen, ja.
2: Even voorbereiden voor als hij er dinsdag weer is.
0: Ik denk het inderdaad, ja. Maar je bent natuurlijk nog steeds in de limousine van Hart voor Den Haag, die te koop staat. Het is niet zomaar een limousine, hij ziet er prachtig uit.
1: Hij ziet er prachtig uit en hij is groen, geel met natuurlijk www.hartvoordenhaag.nl op de achterkant.
0: Ja, dat is natuurlijk de buitenkant, die kennen we wel, maar hoe ziet hij er aan de binnenkant uit?
1: De binnenkant, daar gaan we nu eventjes naartoe en Jelle die loopt aan de andere kant ook eventjes de limousine in. Leren bekleding, af en toe een beetje bij elkaar geraapt met tape, maar goed, dat snap ik ook wel, want het is een oude wagen.
3: Ja, dat klopt. Hij is natuurlijk uit 93. Maar hij zit er niet minder om, hè?
1: Hij zit heerlijk. Het is fantastisch.
3: Ja, het is echt luxe alom.
1: En houten details. Het is echt heel grappig, want hier heb je dan ook van die bekerhouders in dat hout. En dan in het midden natuurlijk een karaoke-installatie.
3: Dat klopt.
1: En omdat we natuurlijk in de week van de jaren 80 zitten, gaan wij eventjes lekker een jaren 80 hit zingen.
0: Ja, graag.
3: Dan gaan we natuurlijk eerst kijken of onze apparatuur het net zo goed doet als jullie apparatuur.
1: Ik hoop dat het beter werkt.
3: Ik hoop ook dat het beter werkt. Ik
1: moet dan even, komt hij hoor. En mogen jullie raden welk liedje dit is?
3: Even kijken. Ja. Oh, waar is hij?
1: Daar is hij. Ja, en play.
0: Oh ja, de Police.
2: Every breath she takes. You iemand.
3: Ja, jij mag ook meezingen.
1: Every move you make. Every bond you break. Every step you take. I'll be watching you.
0: Nou, dat klinkt fantastisch.
3: Altijd gezellig. West in de morgen.
1: Dit had ik vanmorgen niet verwacht hoor, toen ik mijn bed uitstapte. Dat ik met Jelle van Hart voor Den Haag in de limousine een karaoke liedje zou zingen.
3: Het is altijd gezellig gewend met Hart voor Den Haag.
1: Oh, can't you see?
0: Ja, nou ja, ik denk, ik zing lekker verder daar. We gaan toch iets anders draaien. Nou, als die limousine nu nog niet verkocht raakt, dan weet ik het ook niet meer. We hebben nog nooit zoveel reclame gemaakt voor een item op Marktplaats. Dat is Donna Summer. Kan iets beter zingen dan Gwen, zeg ik toch eerlijk. The Wanderer.

Na 8 uur gaat die prachtige mok er weer uit. Dan kan je voor bellen via 070-390-5454. Zet het nummer vast klaar. En dan ben je misschien straks wel de eerste beller. En dan ben je ook de goede beller. Het nieuws van Reinoud komt er ook aan. Maar dit is eerst nog AHA uit Noorwegen. En Take on me.

0: je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: We maken straks het tweede woord bekend voor de regio. De tweede finalist is het dan natuurlijk. En je kan ook stemmen. Maar eerst het nieuws, Reinoud.
9: Bij de voordeur van een woning aan de Ravelstraat in Delft is midden in de nacht brand geweest. De twee woners, een stel op leeftijd, konden zich in veiligheid brengen. Er zou bij het huis een fles met een brandbare vloeistof zijn gevonden. Het OM eist 21 jaar cel tegen een 43-jarige man uit Katwijk voor de moord op zijn 35-jarige ex-vriendin. Hij had de vrouw met meerdere messteken in haar woning om het leven gebracht. Daarna wilde hij zelfmoord plegen. Zijn moeder weerhield hem daarvan. En de gemeente Wassenaar en de zogenoemde Beheersstichting staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag over de toekomst van de renbaan Duindicht. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de paardenrenbaan in ere wordt hersteld. Meer regionieuws hoor je straks om 8:30. Nu het andere nieuws.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
11: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
10: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer 1/5 van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
12: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
10: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Rijn Baartmans, die zit bij de ANWB.
13: Op dit moment een aantal korte files op de A20 bijvoorbeeld, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie rijdt het langzaam over 3 kilometer... met 5 tot 10 minuten oponthoud. Ook op de N207

0: Alphen aan de Rijn richting Hillegom rijdt het langzaam. Dat is dan tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden. Ook hier heb je 5 tot 10 minuten oponthoud.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: probeer het maar eens te zingen. Everybody wants to go to war. Dat klinkt gek, hè?
1: Hè?
0: Ja, dat was eigenlijk het originele liedje.
1: Nee!
0: De originele titel van Tears for Fears uit 1985. Maar ja, ze vonden dat zelf eigenlijk ook niet zo'n goed idee. Toen hebben ze het veranderd naar Everybody Wants to Rule the World. Ja, het is zo ontzettend in je geheugen gegrift dat er gewoon kortsluiting ontstaat.
1: Echt, mijn hele hoofd ontploft nu.

0: telefoon ook ontploft. Want je kan bellen, hè, 070-390-5454. Want rond dit tijdstip geven wij altijd iets leuks weg. Gewoon om te bedanken dat je luistert.
1: Ja, en dat is deze week niet zomaar iets, maar een heel fijn hebben dingetje. Wat heel handig is, want je kan er een vloeistof in doen. Koude vloeistof, warme vloeistof, allebei. Je kan er een plantje in zetten.
0: Ja,
1: gisteren hadden we verzonnen ondersteboven, maar dat vonden we eigenlijk allebei niet zo'n geslaagd idee.
0: Soep.
1: Soep kan je erin doen. Ja, lekker. Ook soep. Je kan er toetjes in maken.
0: Ja.
1: En jij tegenwoordig
0: trifle.
1: Ook... Een trifle.
0: Is ook heel erg jaren 80, toch? Trifle.
1: Ja, volgens mij wel. Zo van die puddings.
0: Ja.
1: Puddings, puddingen. Puddings. Nederlands is ook een vak. Pudding, puddings, puddingen. Maar je kan er dus van alles mee doen. En hij drinkt vooral heel lekker. Want ik zie Jorinda er ook altijd genietend van drinken.
0: Lekker bakken
1: dus,
0: koffie.
1: Ja, het is
0: een 070-390-5454. We hebben al iemand aan de lijn. Goedemorgen, met wie?
2: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Maartje.
0: Ach, Maartje, hallo. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, is het een goedemorgen voor je?
2: Ja hoor, zeker. Ja.
0: Hoe ben je wakker geworden?
2: Altijd. Gewoon. Ik ben altijd vroeg wakker, dus.
0: Oh ja? En geniet je dan lekker van de jaren 80 week deze week bij Radio West?
2: Oh, heerlijk. Dat vind ik heerlijke muziek.
0: Ja. Ja. Ja. En waarom geniet je daar dan zo van?
2: Nou, dat is nog van vroeger natuurlijk.
0: Ja. En denk je dan ook gelijk aan alles wat je hebt meegemaakt in die tijd?
2: Nou, best wel.
0: Ja.
2: Je kinderen krijgen en dat is gewoon altijd heel leuk.
0: Ja. Was het
2: leuke tijd.
0: Ongecompliceerd? Dat hoor ik vaak. Want het is inmiddels altijd zo moeilijk met al die met dat internet en alles wat op ons afkomt en de sociale media. En ja, toen was alles nog heel erg overzichtelijk.
2: Ja, ja, je had geen telefoon. Je had alleen een huistelefoon. Dan voor de rest niks.
0: Ja.
2: Dus we hadden net aan de televisie. Een zwart-wit televisie had ik nog.
0: Oh, in de jaren 80 ook nog steeds zwart-wit?
2: Ja, ook nog steeds. Een klein televisietje had ik. Ja.
0: Ja. Ja, op het moment dat je dan voor het eerst een kleuren-tv ziet... Dan moest er wel een wereld voor je open gaan, Maartje.
2: En een groter beeld natuurlijk. Ja. Dus was heel leuk.
0: Ja, mooie tijd inderdaad. En veel nieuwe dingen natuurlijk ook zo in de jaren 70 en 80.
2: Ja. Ja, ja.
0: Nou, we hebben nu ook iets nieuws voor je. Dat is dan wel weer het voordeel van 2026. Want je krijgt die prachtige mok van ons van Radio West.
2: Nou, kijk eens aan. Hartstikke geweldig.
0: Heel veel plezier ermee.
2: Ja, oké. Dankjewel.
0: En fijne dag, hè?
2: Joe, hetzelfde werkt het.
0: Doei. Doei. Ja, en morgen gaat er natuurlijk weer zo'n prachtige mok uit. Dan gaan we naar het nieuws van vandaag. Er komen tienduizenden nieuwe woningen bij. Die moeten nog gebouwd worden. Maar de vraag is waar? Deze zomer praten we elke dinsdag over de strijd om de ruimte. En vandaag gaat het dan over recreëren. Want blijft er met al die huizen wel genoeg ruimte over om te relaxen in bijvoorbeeld de natuur? We praten erover met Jonathan Wegink. Hij is regiomanager bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe staat het ervoor eigenlijk op dit moment met de recreatieruimte in onze regio?
3: Nou, die ruimte staat op best veel plekken in onze provincie onder druk. Recreatieruimte is bijvoorbeeld, onder andere zijn dat natuurgebieden. Die staan onder druk. Mensen recreëren veel. Er wonen hier natuurlijk veel mensen in Zuid-Holland. Die gaan er ook op uit. En het is op sommige plekken best wel druk. En de natuur staat onder druk.
0: Ja,
3: en als het...
0: Zeg maar.
3: Ga je gang, hoor.
0: Ja, nou, een collega die is even richting Meijendel getrokken. Die heeft daar een bewoner gesproken die er vlak naast woont. Ja, die merkt dat ook, dat het erg druk is daar.
4: Merkt u dat het drukker wordt in recreatiegebieden zoals deze?
5: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook dat het komt omdat er zo weinig zijn hier in de buurt.
6: Het is hier zeker drukker geworden de afgelopen jaren. Ik vergelijk hem wel eens met de Laan van Meerdervoort. Hele drukke weg.
7: Af en toe heb je wel eens bij de parkeerplaats dat, het dan, dat je moet wachten. Hè? Dat gebeurt wel eens. Maar goed, dat weten we. Dus dan zorgen we dat we vroeg zijn en dan gaat het altijd wel goed.
0: Ja, deze bewoners dus rondom Meijendel. Ja, druk inderdaad hoor je. En het wordt ook wel gezegd, er zijn eigenlijk weinig gebieden waar mensen heen kunnen. Herken je dat?
3: Ja, zeker. Dat herkennen we wel. Zuid-Holland is natuurlijk een druk bevolkte provincie. En ook economisch natuurlijk erg van belang. Denk aan bedrijven, terreinen, havengebied en glastuinbouw. En dan de natuurgebieden die we hebben. Meijendel is daar een voorbeeld van. Nou, bijvoorbeeld duinen, plassengebied. Ja, dat ligt ook vaak vlakbij een aantal grote steden. En die mensen weten die gebieden te vinden om daar lekker te ontspannen en te bewegen. Dus ja, wij herkennen dat wel. Ja,
0: ja, dan moeten er ook nog huizen bij komen. Hoe zorgen we er nou voor dat er genoeg van die recreatieplekken blijven en dat ja, je dus straks ook misschien niet meer enorm lang hoeft te wachten op een parkeerplekje?
3: Ja, eigenlijk moet recreatie van meet af aan worden meegenomen als er plannen worden gemaakt om bijvoorbeeld huizen te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door een bepaalde norm te hanteren voor recreatieruimte. Alweer een aantal jaar geleden was er een programma dat heette Recreatie om de Stad. Dat is toen stopgezet, maar wat ons betreft gaan we dat weer van de plank halen. We moeten ook goed kijken of er koppelkansen zijn. Bijvoorbeeld als er natuur wordt aangelegd of andere dingen in gebieden aanpassen. Dat we daar ook recreatie, bijvoorbeeld denk aan paden en voorzieningen. Dus als er andere dingen in gebieden gebeuren, dat we daar meteen recreatiemogelijkheden aan koppelen. Ja. Dat zijn voor ons belangrijke dingen.
0: Ja, aan de andere kant, recreatie is soms ook niet goed voor de natuur. Ik bedoel, hè, de dieren die moeten ook een beetje in rust kunnen, nou, kunnen broeden en kunnen leven. Ja, is dat ook niet een vlak wat schuurt met elkaar?
3: Ja, zeker schuurt dat. Het gaat natuurlijk niet goed met de natuur in Nederland. En ook niet in Zuid-Holland. En met name de Natura 2000-doelen. Waar gewoon opgaven liggen om natuurdoelen te halen. Dat zijn ook de mooiste gebieden om te recreëren. Daar is het inderdaad een balans tussen natuur en recreatie. En we moeten oppassen dat die balans niet verstoord raakt. Want dan zou het misschien kunnen zijn dat natuurgebieden minder of niet meer toegankelijk worden. Dus ook dat is een reden om meer recreatieruimte buiten de kwetsbare natuurgebieden te realiseren.
0: Ja, is recreatie een ondergeschoven kindje op dit moment?
3: Ondergeschoven kindje, dat klinkt weer zo negatief. Ik zeg altijd, iedereen is er fan van en iedereen doet het ook. Dus ook politici en beleidsmakers. Maar je ziet dat recreatie bij overheden op verschillende terreinen liggen. Het heeft iets te maken met groen. Het heeft soms iets te maken met economie. Soms iets met ruimtelijke ordening. Dus niemand is er op zich op tegen, maar het ligt vaak heel versnipperd. Daardoor lijkt het soms dat het ja, van niemand is. En dat maakt het wel belangrijk dat als er plannen en beleid worden gemaakt, dat dus recreatie wel voortdurend op tafel komt te liggen als een van de belangen die moet worden meegenomen.
0: Ja, en zijn jullie zo'n belangenbehartiger? Zitten jullie daar ook aan tafel als er ja, bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk uit de grond wordt gestampt?
3: Ja, zeker. Wij hebben als ANWB bij de afdeling belangenbehartiging, die komt op voor de belangen van de ANWB-leden. We hebben 5 regiomanagers die in alle provincies met provincie en met gemeente praten. Als er bijvoorbeeld plannen of beleid worden gemaakt, dan proberen wij aan tafel te komen met bij provincies, bij gemeenten en ook bij terreinbeheerders. En dan denken we mee. En hebben we natuurlijk eigen expertise, maar we onderzoeken ook heel regelmatig wat leden graag willen en waar ze zorgen over maken en wat zij belangrijk vinden. Dus ja, wij proberen voortdurend aan tafel te komen als er plannen en beleid worden gemaakt.
0: Jonathan Weging van de ANWB, bedankt dat je even een uitleg wilde geven vanmorgen.
3: Graag gedaan.

0: En Aretha Franklin. En ik hoor mezelf ook, hij doet het weer. Ja, gelukkig.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, dat is toch onhandig als je microfoon het niet doet en je maakt radio. Martin is inmiddels trouwens ook in de studio. Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen, lieve meisjes.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn op zoek naar het mooiste woord van de regio. We hebben allemaal verschillende inzendingen gehad. We noemen ze nog even, want we hebben 5 finalisten. Schevenings bijvoorbeeld, kokenbak.
3: Kokenbak. Pannenkoek, ja. Betekent dat.
0: Lekker. Dan gaan we naar het Noordwijks. Keun.
3: Keun, dat betekent mooi.
0: Ja, Keunwoord. Haags hebben we natuurlijk ook. Gaat even in je sterfbed liggen. Ja. Leggen. Ik ben zo slecht in het Haags.
3: Ga even in je eigen sterfbed liggen. Ja, ik ben ook niet. Ik ben iets beter in het Haags, ja. Maar bemoei je er niet mee.
0: Kun jij dat zeggen eigenlijk, Martin?
2: Nee.
3: En dat betekent niet dat ik onaardig was tegen jou, Jorinda, maar ga even in je eigen sterfbed liggen. Betekent leggen. Betekent bemoeien er niet mee.
0: Ja, bemoeien met je eigen zaken.
3: Bemoeien met je eigen zaken.
0: Ja, en dan hebben we ook kietenkaaien, dat is Katwijks.
3: Ja, dat is zo'n lief woord. Dat betekent heimelijk knuffelen.
0: Oh, ja, lief. En we hebben ook nog een Westlands woord. En daarvoor gaan we naar Xander, want die heeft hem ingezonden. Xander, goedemorgen.
4: Mol, pak yo!
0: Ja, mol. Ja. Ja, dat mol is ook al super Westlands, hè?
4: Ja, best wel. Ja, behoorlijk Westlands is
0: ja.
4: Dat.
0: Ben je geboren en getogen Westlander?
4: Ik ben geboren en getogen in het Westland. En zoals je merkt, ik kan Westlands praten, maar ik kan inderdaad ook gewoon correct Nederlands praten. Dat moet ik ook uit vanuit mijn werk. Ik ben docent Nederlands.
0: Oh ja, dat is wel
4: maar,
0: belangrijk.
4: Ja, dan moet je eigenlijk ook correct Nederlands kunnen spreken. Ja. Maar ik ben inderdaad geboren en getogen in het Westland. Maar ja, mijn ouders kwamen niet uit deze regio, eentje uit Den Haag. Dus dat op je sterfbed leggen, dat kon ik op zich ook wel zeggen. En mijn vader komt uit Huissen, de Achterhoek. Dus ja, dan, maar ja, dus thuis moest ik inderdaad ook correct Nederlands spreken. Maar ja, op een gegeven moment waar je met je vrienden waar je mee omgaat. Daar spreken we op een gegeven moment daar toch wel gauw Westlands mee.
0: Ja, leer jij stiekem je leerlingen ook wel eens wat Westlands tussendoor? Tussen het Nederlands door?
4: Nou ja, de meesten kennen het gelukkig nog wel. En het is gewoon, als ik in de gangen loop van school, dan van moor, dan zeggen ze moor terug. En dat vind ik gewoon leuk en gezellig. Het is ook een beetje verbroederend samen, zeg maar. Ik vind het gewoon gezellig.
0: Ja, wat is nou echt typisch Westland qua klank of qua woorden? Dat je denkt, nou ja, maar dat is alleen, hoor je alleen maar bij mij in de regio.
4: Ja, nou kijk, ze zeggen het wel eens boers. Kijk, ik vind mezelf geen boer, maar het is de aai-klank, de mazaaik. En dan de klank wat langer maken.
0: Ja, maar beetje zangerig eigenlijk.
4: Ja, zo kan je het ook noemen. Maar het is meer, kijk, vroeger in de kassen was er werd geroepen van joh, van links naar rechts, van joh, wil je koffie? Of goedemorgen, dat goedemorgen duurt te lang en voordat het aan het andere eind van de kas is, dan werd dat niet verstaan. Dus was het ook mol, dat gewoon korter en dan de rest van het woord viel toch al eigenlijk weg. dus je merkt ook heel vaak dat woorden leggen in plaats van leggen, liggen, leggen en liggen, maar dat is algemeen in Nederlands een lastig woord dat mensen het verschil niet weten. Of verkeerd gebruiken, laten we het zo zeggen. Maar de laatste N uitspreken, dat vervalt ook. Dat heeft met afstand te maken, maar ook gewoon met een stukje gemakzucht. Dat weet ik even niet.
0: Ja.
4: Even niet.
0: Nee, even, ja. Wat is het woord wat jij hebt genomineerd?
4: Nou, ik heb genomineerd, officieel zijn 2 woorden, plucky all. En op zijn weg dan plucky all. Dat is eigenlijk de eerste uitdrukking als je elkaar ziet. Na mol, wat ik net al deed, is het plucky all. En eigenlijk officieel betekent het hoe gaat het. En ik zag inderdaad op de website... staat hier heel leuk genomineerd. Dus mensen stemmen als je het juiste woord wordt wat het meest bij je past. Of wat je het leukste vindt. Maar officieel is natuurlijk, hoe gaat het? Maar eigenlijk wordt het daarnaast ook gebruikt bij vriendengroepen algemeen. Hè. Heb je al verkering?
0: Ja.
3: Ja, mooi.
0: Ja, leuk. Ja, ik vind het een leuk woord inderdaad. En het is nu dus genomineerd. Het zit in de finale bij de beste 5 mooiste woorden. Vind je dat leuk? Vind je dat bijzonder?
4: Nou, in die zin, ik vind het wel leuk voor de aandacht voor het regionale woord. Dat vind ik sowieso wel leuk iets. En ik merk wel in mijn loopbaan als docent in het voortgezet onderwijs, dat ik een jaar of 10, 15 geleden was het gros wat dan in het Westland woont en naar school gaat. Nou, die kende genoeg Westlandse woorden. Maar ik merk wel dat de aandacht voor het woord van de regio of van waar je vandaan komt, dat soms minder wordt. En dat voornamelijk onder ouderen bekend blijft. Maar dat de jongeren toch meer, ja, je krijgt andere invloeden van straat al. Mijn eigen kinderen ook, die gebruiken rust een Engels woord in een zin. Ja, dat zal je mij niet zo snel horen doen. Ook niet vanuit mijn vakgebied. Maar ook, ja, dan moet ik, wat bedoel je? Oh ja, dat bedoel je. Dat taal verandert en er is helemaal niets verkeerd aan. Maar ja, toch aandacht hebben waar je vandaan komt, is toch altijd leuk. En dat geeft een beetje gewoon een goed gevoel, zeg maar.
0: Ja, er kan op jouw woord, of jouw twee woorden eigenlijk, kan er gestemd worden. Via omroepwest.nl/luister. Er kan ook geappt worden naar 070-307-8080. Nou, Xander, ik zou zeggen, doe een laatste stemoproep. Dit is je kans.
4: Nou mensen, doe even vooral je best en... Pluk u al, maak dat het woord van de regio, de mazzel.
0: De mazzel.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
9: Goedemorgen, het is 8:30 geweest. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden met hun ouders haatberichten voor.
11: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
10: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Bij de voordeur van een huis aan de Ravelstraat in Delft is vannacht brand geweest. De twee bewoners, beide op leeftijd, raakten niet gewond. Verslaggever Gwen Ouwehand toog vanmorgen vroeg naar de Delftse woning.
12: De deur staat er nog in, maar daar is ook alles wel mee gezegd, want die is helemaal zwart geblakerd door het vuur. Verder zie ik van de gepaste afstand waarop ik sta niet heel veel schade aan de voortuin. Een fles is gevonden met daarin een mogelijke brandbare vloeistof. Dus die is meegenomen voor verder onderzoek.
10: Ja, de politie doet onderzoek naar de brand bij de Delftse Ravelstraat. Het OM eiste 21 jaar cel tegen een 43-jarige man uit Katwijk voor de moord op zijn ex-vriendin. De 35-jarige vrouw werd in april 2023 in haar huis met meerdere messteken om het leven gebracht. Na zijn daad zat hij op de 12e verdieping van een flatgebouw in Katwijk. Hij was klaar om naar beneden te springen en er een eind aan te maken, maar zijn moeder weerhield hem daarvan. De twee hadden een relatie, de vrouw en de man, met veel ups en downs. En begin 2023 brak de vrouw definitief met hem. De verdachte kon dat maar moeilijk verkroppen. De rechter doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. En de gemeente Wassenaar en de zogenoemde Beheersstichting staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag over de toekomst van renbaan Duindicht. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de paardenrenbaan in ere wordt hersteld. Marijn Kramer hoor je nu over de rechtszaak die vandaag dient.
13: Nou, vandaag gaat het in de rechtbank over het voorkeursrecht dat de gemeente op de grond heeft gelegd. En toen was natuurlijk die rentbaan echt in zwaar weer. Het was bijna een executieveiling die uitgevaardigd werd. Maar die werd op het laatste moment voorkomen. Had de gemeente gezegd, nou ja, wij willen eigenlijk het eerste recht om die grond te kopen. En dat is precies wat dat voorkeursrecht eigenlijk is.
10: Als de eigenaren van Duindicht de grond zouden verkopen, dan heeft de gemeente dus als eerste het recht die te kopen. Later vandaag dient de rechtszaak over het voortbestaan van renbaan Duindicht.
9: Reinoud 1, dankjewel. Reinoud 2, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Jorinda.
9: Ja, we zijn natuurlijk helemaal verwend gisteren met dat heerlijke weer. En we kunnen er nog even van genieten.
14: Ja, en het lijkt zelfs iets langer en uitgesprokener te duren dan gisteren eigenlijk in de berekeningen zat. De buien waar we bang voor zijn, die komen eigenlijk pas vanaf donderdagavond en niet daarvoor uit al. Wel zien we af en toe wat hoge bewolking afwaaien van de buien die nu boven Frankrijk liggen. Maar verder schijnt vandaag de zon, waait er een vlagerige oostelijke wind en wordt het vanmiddag 24, plaatselijk 25 graden. Heerlijk zomerweer is dat. Dat geldt ook voor morgen. Eigenlijk lijkt het weer sterk op dat van vandaag, dus veel zon ook. Wel eens wat hoge bewolking, nog wat warmer, 6, 27 graden. En de warmste dag is nog altijd de donderdag, dan 28 graden. Een hoge luchtvochtigheid. En ik zei het net eigenlijk al, in de avond dan die stevige onweersbuien die vanuit het zuidwesten opkomen zetten. En die gaan we gewoon even goed in de gaten houden.
9: Gaan we doen inderdaad, dankjewel. En nu echt een bijzonder moment. Want we hebben dus al Reinoud en Reinoud 2 en dan hebben we ook nog Rijn. Bij de ANWB.
15: Ik wou er al op inhaken, inderdaad.
9: Dat is ongelooflijk.
15: Dat is ongelooflijk, inderdaad.
9: Ja. Waar staat het vast voor morgen, Rijn?
15: Onder andere op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer loopt het verkeer 10 minuten vertraging op. Ook op de A20 is het druk, Hoek van Holland richting Gouda. Dat is tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot nog de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Ik denk, ik hou die Rijn erin. Ja. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 doe je er ook 10 minuten langer over.
9: Alle Rijnen bedankt.
10: Ja, maar hoor ik jou die Rijn nou niet juist met een lange ei zeggen? Ja, je articuleert heel duidelijk te verstaan. Ja.
15: Maar de mijne is met een korte ei.
10: Oké. Ja, precies. Nou, rust, Reinoud, Reinheid, regelmaat, dat was er nog altijd. Ik werd altijd Breinhout genoemd op school en dan reageerde ik ook. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ik denk bij deze man vooral aan kerst, maar hij maakt ook andere muziek. José Feliciano.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, daar is hij gewoon weer in de studio. Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen, lieve meisjes.
0: En meer is er ook natuurlijk.
3: Goedemorgen.
0: En je moet je microfoon iets omhoog doen trouwens, Martin, want dan horen we je goed.
2: Zo.
0: Goed, ja, hi. Het is heerlijk weer natuurlijk, dus de scootmobiel kon het aan.
2: Jawel, met dit weer gaat het geweldig.
0: Geniet je een beetje van de jaren 80 op de Radio West?
2: Jawel, jawel.
0: Wat deed je in die tijd?
2: Wat ik in die tijd deed?
0: Ja, hoe zag je jouw jaren 80 eruit?
2: God, ja.
0: Je werkte, neem ik aan.
2: Even kijken, dan moet ik 54. Ja, ik weet niet meer. Ik ben nu 21 jaar, dus 21 jaar
0: gestopt. Ja, nee, dan zat je nog bij de post.
2: Dan zat ik nog bij de post.
0: Ja, ja. Ja, precies. En voetbalde je ook?
2: Ja, ik voetbalde bij Postalia, Oranjeplein.
0: Ja.
2: Ja,
0: dus je hebt nog wat benen gebroken in de jaren 80?
2: Nee, nooit. Nooit. Ik heb zelfs in die tijd een interland gespeeld.
0: Echt waar?
2: Ja, met het Nederlands marineelftal.
0: Dat is wel heel stoer. En tegen wie speelde je?
2: Tegen Engeland. In Den Helder hebben we gespeeld.
0: En gewonnen?
2: 2-1 gewonnen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, dat is logisch.
0: Ja, natuurlijk. Ja, stond natuurlijk
2: maar niet gescoord.
0: Oh, dus dat vond je dan jammer natuurlijk.
2: Dat was een minpuntje.
0: Ja, precies. Ja, ja, maar dat klinkt als een hele leuke jaren 80.
2: Jawel, maar joh, ik geniet iedere dag van mijn leven.
0: Oh, maar dat is goed om te horen. Dus. Ja. Laten we dan naar de sport gaan van de afgelopen dagen. Het WK hockey is natuurlijk in volle gang.
2: Ja.
0: En ja, het gaat goed. De mannen en de vrouwen zijn allebei door naar de halve finales.
2: Ja, maar het was afgelopen weekend wel bitsitteren en bibberen hoor. Want ja, de Nederlandse heren, ze moesten tegen Engeland. Het werd uiteindelijk 2-2. En die Engelsen moesten met 2 doelpunten verschil winnen om Nederland uit te schakelen. Nou, ze kwamen 1-0 voor de Engelsen. Die werden 2-1 van Nederland. 2-2 uiteindelijk.
0: Ja.
2: Maar het was bibberen hoor. Ja, het was echt spannend was het.
0: Ja, lieten de mannen hier zien dat ze misschien nog niet helemaal klaar zijn voor het kampioenschap?
2: Ja, ik weet niet. Je moet altijd uitkijken dat je geen onderscheid tussen vrouwen en mannen maakt. Want dan krijg je weer iets van discriminatie en al die gekheid.
0: Ja, maar de hockeyvrouwen zijn gewoon beter, toch?
2: Maar de hockeyvrouwen zijn geweldig. Die zijn echt geweldig.
0: Ja. Ja. Nou, we gaan het zien. Wanneer moeten ze de halve finale spelen?
2: Ze spelen vrijdag om 18:50 de halve finale. En tegen Spanje. En die hebben ook nog Duitsland. De andere halve finale is Duitsland tegen Argentinië.
0: Ja, dat zijn dan de mannen en de vrouwen moeten ook rond de tijd dan, denk ik.
2: Ja.
0: Ja. Spanje, zei je al even. We gaan ook naar Spanje, naar de Vuelta. Maar gisteren even stoppen met fietsen vanwege het noodweer.
2: Ja, ik had je vanmorgen een leuk dingetje gestuurd erover.
0: Ik zag het inderdaad,
2: Het was werkelijk onvoorstelbaar.
0: Je stuurde een filmpje door dat ze gewoon letterlijk een fiets wegspoelde.
2: Ja, dat was ongelooflijk. Ja. Ze waren gisteren in Fort Romé. En op de kalender staat dat het daar 300 dagen per jaar de zon schijnt. Ja. Nou, gisteren was het iets anders. Er kwamen hagelkeien van 9 centimeter naar beneden.
0: Zo.
2: En Pogacar, je weet, ik heb altijd wat bedenkingen bij Pogacar, de wielrenner. Maar gisteren was hij een held. Want hij sommeerde zijn fietsgenoten gewoon af te stappen. En ze zijn gewoon bij de mensen in huis gaan schuilen. Nou,
0: echt waar? Zo erg was het inderdaad.
3: Zo fantastisch dat hij dat heeft gedaan.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ja, ja. Gewoon niet je laten, gewoon de eigen veiligheid eerst in plaats van een paar mensen die achter in een autootje zitten te tuteren van doorfietsen. Gewoon nee, we doen het niet.
2: Kijk, jullie hebben er niet zoveel last van, maar er kwamen hagelstenen van 9 centimeter. Kijk, en ik met mijn dikke haardos. Ik had een hersenschudding opgelopen.
0: Ja, dat denk ik ook. Er zat een gaten in je hoofd, denk ik, ja.
2: Ja,
0: ja, heftig. Gaan ze wel weer verder fietsen?
2: Ja, ze gaan wel vandaag weer verder met fietsen.
0: Goed zo. Dan gaan we ook toch even terug naar dit weekend. We hebben het er gisteren ook wel uitgebreid over gehad. Maar dat was toch wel bizar. Feyenoord tegen Cambuur. Dat vuurwerk wat naar de familietribune werd gegooid. Het gezinstribune van Cambuur. Zelfs kinderen die gewond zijn geraakt. Ja, dat is echt een groot schandaal, hè?
2: 7 gewonden zijn er gevallen. En Feyenoord supporters. Nou, ik noem het geen supporters, want ze zijn criminelen gewoon. Maar het is werkelijk onvoorstelbaar. 7 mensen gewond geraakt omdat er een paar van die achterlijke vuurwerk in dat kidsvak en in dat familievak schieten. Ja, je zou eigenlijk moeten zeggen, de KNVB, geef Feyenoord gewoon 3 punten in mindering en laat Feyenoord maar een verhaal gaan halen bij de supporters. Want dit gaat alle grenzen te buiten.
0: Ja.
2: Ja,
0: en jij komt toch ook wel eens in stadions? En ik vraag me dat dan echt af. Die Feyenoord supporters die zijn gefouilleerd toen ze in Rotterdam de bus in gingen. Zijn ze weer gefouilleerd eenmaal in Leeuwarden toen ze daar weer aankwamen. En dan toch dat er zo ontzettend veel vuurwerk dat stadion binnenkomt.
2: Ja, maar ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Jules de Korte heeft gecontroleerd of ze wat bij er hadden.
0: Ja, en die ziet niet zoveel.
2: Goed.
0: Nou ja, ik hoop dat de KNVB nu voor een actie komt. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Dan ook nog een mooi moment bij de voetbal. ADO-speelster Nikki IJzerman die had een mooi moment.
2: Ja, ze is gehuldigd voor 100 wedstrijden voor de ADO-vrouwen. En wat denk je als beloning wat ze gekregen?
0: Nou?
2: Een 1-7 nederlaag.
0: Ach, oh ja, nou, dat is wel het slechtste cadeau ooit.
2: Dat is het slechtste cadeau ook. Maar het is wel heel mooi voor dat meisje of vrouw dat ze 100 wedstrijden voor ADO speelt. En het maakt niet uit of ze wint of verliest. Ze is altijd heel positief.
0: En dan gaan we nog naar een andere bijzondere wedstrijd op Vredenburg.
2: Ja, ik heb zaterdag genoten.
0: Ja?
2: Echt waar. Ik ben zaterdag bij Vredenburg geweest. En dat was een wedstrijd tussen Vredenburg en de FC Rebellen. En de Rebellen. Sjaak Bolok, Edwin de Graaf, Lex Immers, Cabal, Vrede, Boezabon. Het was werkelijk één groot feest. En de voorzitter, Sjaak Bolok, ik ben er ook trainer geweest. En die was zo in zijn nopjes met deze dag. Dat ik moet heel eerlijk zeggen. Kijk, dat is hoe je voetbal met elkaar beleeft. En hoe je dit afsluit. En dat we gezellig een drankje en een gezellig hapje daarbij.
0: Het was niet heel rebels.
2: Het was niet heel rebels, maar het was echt super, super georganiseerd. En zo beleef je sport. En niet al die ellende met vuurwerk en al die gekkerheid meer. Laten we er alsjeblieft eens een keer mee stoppen. Eén positief verhaal zit er nog bij.
0: Ja.
2: De ADO-supporters die gedragen zich uitstekend. Krijgen van alle kanten complimenten bij de uitwedstrijden. Dat ze zich keurig hebben gedragen. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden.
0: Ja, dat is ook wel eens anders geweest. Dus dan moet je het ook, ook zeggen als het positief is. Helemaal gelijk.
2: Zo is het.
0: Martin, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: uit het jaar dat John Lennon werd vermoord. Starting over in 1980. Het kwam een maandje voor die tijd uit. Dat is toch ook een gekke gedachte eigenlijk, hè? Ja. In november kwam het uit en in december werd hij vermoord.
1: Ja, dat is wel heel... Ja.
0: Ja, echt een bizarre gedachte.
1: Als je vooruit ook dat gebeurde allemaal in de jaren 80. Ja. Maar wij kijken terug in die mooie jaren 80.
0: Ja, we richten ons op het positieve uit de jaren 80. En we richten ons ook op het nu. Want je kan nu stemmen voor het mooiste woord van de regio. Er zijn 5 genomineerden uit de hele regio. Het is een beetje verdeeld over de regio. Scheveningen bijvoorbeeld. Een kookbak, dat heet is een pannenkoek, heerlijk. We spraken net Alexander, die noemde Plukkial. Dat is Westlands voor, nou eigenlijk, hey, hoe is het? Maar ook heb je al verkering? Noordwijks is een leuk woord. Het is namelijk keun. Dat betekent leuk. Dus het is eigenlijk een keunwoord. Dan heb je ook nog het Haags. Ga het even in je eigen sterfbed leggen.
1: Bemoeien met je eigen betekent dat.
0: Ja, en we hebben hier toevallig een katwijker in de studio. Dat is onze buitenpost. Gwen, die is even binnen.
2: Ja, hi. Hallo.
0: Hallo. Ben jij wel eens aan het kietenkaaien met je vriend?
2: Oeh, dat zijn hele persoonlijke vragen. Ik vind wel dat jullie het heel netjes en mooi omschreven. Want onder de jongeren wordt het niet zo op die manier omschreven, hoor.
0: Oh, is het, want er staat hier ook netjes bij ons op de website heimelijk knuffelen.
2: Ja, ja.
0: Maar wat betekent het volgens de jeugd van Katwijk?
2: Ja, dat je gewoon eventjes met z'n tweeën onder de dekens gaat liggen.
0: Oh,
2: ja,
0: dat gebeurt iets meer dan knuffelen.
2: Ja, dat gebeurt zeker iets meer dan knuffelen.
0: Oh, dan stout wordt eigenlijk. Ik vond het een heel lief woord, maar heel stout wordt.
1: Ik vind het nog steeds heerlijk. Ja. Dat moet toch kunnen. Tussen al dat wapengeweld gewoon een beetje gaan kietkeien.
0: Ja. Je kan erop stemmen. En ja, er wordt ook gestemd dan meer.
1: Dat klopt, er wordt lekker gestemd al. En via de website gaat het anoniem. Daar kunnen wij niet zien wat er gestemd wordt.
0: Ook nog niet hoe er gestemd wordt.
1: Ook niet hoe er gestemd wordt.
0: Geen idee wat ervoor staat.
1: Als je ervoor kiest via WhatsApp te stemmen. En dat mag ook gewoon als je dat makkelijker vindt. Dan kunnen wij dat lekker wel zien. En zo kregen we van Marianne uit Noordwijk. En die zegt, ik kies voor Keun.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk logisch, want ze komt uit Noordwijk.
0: Ja, natuurlijk, inderdaad. Ja, dat zou ik ook doen. Dat is ook heel Keun dat je dat hebt gedaan. Dankjewel, Marianne.
1: Kees had eerder gestemd en die zegt, ik als Hagenees stem gewoon op het Haagse woord.
0: Ja.
1: En zo ging het ook inderdaad met een andere stemmer. Die zei, ik als Scheveninger kies het Scheveningse woord. Dus daar komt dat eigen...
0: Patriotisme,
1: dat was het woord. Ik zocht uit heel veel woorden.
0: Ja.
1: En dat was het woord, dankjewel. Jij bent mijn woordvinder vandaag, Jorinda.
0: Zo ben ik, ja. Omroepwest.nl/luister. Daar kan je gewoon dus anoniem stemmen. Gewoon even klikken op het woord en dan ben je er al. Verder hoef je helemaal niks te doen. En je kan ook appen naar 070-307-8080. En dan tellen we hem uiteraard ook mee maandag. Dan maken wij de winnaar bekend, zo net na 8 uur. En straks na 9 uur hebben wij een prachtige prijs.
1: Dan hebben we een heel mooie prijs. Het gaat over Elton John.
0: Oh,
1: het is een boek van hem, over hem, waarin je over zijn leven leest. Over de opkomst van Elton John in de muziekwereld. Ja, en dat past helemaal perfect in de jaren 80. En het is ook zo'n leuk spel wat we spelen.
0: Ja, het enige wat je hoeft te doen is raden wat... welk tv-programma we straks laten horen. Dus we laten een fragmentje horen. En dan iets uit de jaren 80 uiteraard. Het is tot nu toe niet heel moeilijk, maar wel heel leuk om al die fragmenten weer even terug te horen. Het is alsof je thuis bent.

0: Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
6: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
7: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
6: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
7: Al 100 jaar.
6: Van der Geest.
7: Dat is verhuizen en meer.
8: De tijdmachine die blijft aan de grond, maar wel een heel ander leuk spel. Gaat over jaren 80 en dan wat er op tv was. Maar eerst het nieuws van nu met Reinhard Roemer.
9: Vrijwel de hele oppositie in de gemeenteraad van Den Haag is kritisch over een plan om minder hard op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavies Partiman wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Maar veel raadspartijen zijn bang dat daardoor de positie van huurders verslechtert. Bij de voordeur van een woning aan de Ravelstraat in Delft is midden in de nacht brand geweest. De twee bewoners, een stel op leeftijd, konden zich in veiligheid brengen. Er zou bij het huis een fles met een brandbare vloeistof zijn gevonden. En de campagne die vandaag is begonnen moet duidelijk maken wat de impact op lokale politici is van bedreigingen. Ook hun familieleden hebben daar vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden en hun ouders haatberichten voor. Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Meer regionieuws 9:30, nu het andere nieuws.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
11: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
10: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
12: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
13: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
10: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En bij de ANWB zit Rijn Baardmans.
14: Op dit moment zijn er een aantal plekken waar je meer dan 5 minuten vertraging oploopt in de regio. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg. 7 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A20 staan verschillende files.

0: Richting Gouda bijvoorbeeld, daar loopt het vast tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Je hebt er 5 tot 10 minuten op onthoud. En op de A20 richting Hoek van Holland doe je er 5 minuten langer over tussen Rotterdam, Krooswijk en Schiedam.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ik denk dat altijd wel een beetje als we in zo'n week zitten meer. Ja, ik heb dit dus nooit zeg maar voor het eerst gehoord.
1: Nee.
0: Ik bedoel, het was er altijd. Al, ja. Ja, precies, ja.
1: Wij hadden een moment dat we het tegenkwamen in Top Op voor het eerst op de radio. Ja. Dat je had van, oh, wat is dit?
0: Ja, of de LP kocht of opzette in zo'n platenzaak en dan dachten we, wow.
1: Ja, of met dat cassettebandje klaar zitten.
0: Ja.
1: Om het op te nemen. En vooral zondagmiddag, want dan was er een top-op-hitparade. En daar draaiden ze de platen helemaal. Want normaal gingen de DJ's altijd door het eind van de platen heen praten. Ja. En dan had je potsiedokrie nooit het liedje helemaal. Dus dan was het bij... op zondag zat je klaar. En dan had ik de krant gehaald en aangestreept. Die moet ik opnemen. En dan zat je precies klaar om alles op te nemen.
0: Ja, die vervelende presentatoren ook.
1: Oh.
0: Die vervelende DJ's die lullen maar door dat intro heen en door het outro. Ja, ja, mooie herinneringen.
2: 80 op de beeldbuis.
0: Ja, ook mooie herinneringen aan de tv natuurlijk uit de jaren 80. En daar hebben we een leuk spel mee verzonnen. We hebben namelijk een fragmentje van een bepaald programma. En die ga ik laten horen. En de vraag is gewoon heel simpel. Ja, welk programma is het? En als je het goed hebt, dan win je een hartstikke leuke prijs.
1: Dan wist je een hartstikke leuke prijs. Een boek over Elton John. Over zijn begin als carrière. Over zijn carrière in de jaren 70 en 80. De Britse zanger, pianist en componist. Die van een timidisch sessiekracht tot toch wel tot een wereldster, extravagante popster uitgegroeid. En nou, dat hele verhaal kan je lezen in het boek Ik, Elton John.
0: En dan moet je wel even weten welk programma dit is. Luister goed mee.
2: 80 op de beeldbuis.
3: Iedereen heeft een rosetje op. Alles goed, bruidjes? Zijn er nog vragen? Nee? Gaan we beginnen? Oké. Okay.
0: Bellen maar 070-390-5454 als je weet welk programma het is. 070-390-5454. Dan hoor ik je zo.

0: En you can call me Al, maar ik noem hem toch gewoon Paul Simon.
1: 80 op de Wildbuis.
0: Heerlijk om al die jaren 80 programma's weer even terug te horen. En dan zie je de beelden weer voor je natuurlijk van hoe het eruit zag. Ik ken het veel van fragmenten van terugblikken.
2: Zeker, ja.
0: Natuurlijk. Maar waar keek jij graag naar eigenlijk
2: meer? Het was altijd, zondag was Studio Sport met mijn vader. Die zat dan, we aten een bordje op schoot, Studio Sport.
0: Ja, ik mot voetbal, zei hij dan.
2: Precies. Ja. En we moesten niet praten. Mijn vader was de schoenen aan het poetsen. Maar op een gegeven moment kwam Dynasty en Dallas op dat tijdstip. Ja. En we waren in het geluk dat we op een gegeven moment die kleuren tv kregen. En de oude zwart-wit tv stond in een andere kamer. Dus we mochten mijn zusje en ik in de andere kamer naar zo'n programma Dynasty of Dallas kijken. Daar moest je toch ook wel echt naar kijken om mee te kunnen praten over het schoolplein. Jeugdprogramma's. Ja. Maar ja, sommige dingen weet ik ook niet meer zeker of ze jaren 70 of 80
0: waren.
2: Nee,
0: soms wordt dat een beetje een blur.
2: Precies.
0: Natuurlijk.
2: Maar middelbare school moest je echt wel van Koten en de Bie kijken.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ook jaren 70 en 80 eigenlijk van Koten en de Bie natuurlijk. We hebben Mariet Warsing aan de lijn, want die gaat een gokje wagen straks voor 80 op de Wildbuis. Mariet, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jorinda en Meer.
2: Ja, goedemorgen.
0: Komen er allemaal herinneringen ook bij jou boven van tv-programma's uit de jaren 80?
3: Ja, niet zoveel. Maar we keken natuurlijk wel. En Top Pop is natuurlijk, ja, maar dat is door de jaren heen, hè.
0: Ja.
3: En Dallas natuurlijk en al dat soort dingen. Ja, daar keek je wel naar.
0: Ja, had je een favoriet programma dat je er echt thuis voor moest blijven?
3: Nou, dat herinner ik me niet, nee, dat herinner ik me niet, dat ik er echt voor thuis was, bleef, nee.
0: Nee.
3: Ik vond Dallas wel heel erg, dat was toch wel, ja, dat was het natuurlijk wel, Dallas, ja.
0: Ja.
3: Zo'n hele familie en al die toestanden, intriges en weet ik wat allemaal, ja.
0: Ja.
3: Het heeft nog heel lang geduurd, hè, dat Dallas. Is dat er nog steeds? Dat zou ik eigenlijk niet eens weten.
2: Het zijn 365 afleveringen,
0: zo,
2: heb ik ooit gehoord. Dus als je ze elke dag eentje kijkt, heb je alles gezien.
0: Ja, in een jaar. Ja.
3: Ja.
0: Ja. Oh, ja, ongelooflijk.
3: Ik ben in de IR verzeld geraakt.
0: Ja,
3: IR.
0: Ja, de laatste uitzending was op 3 mei 1991. Dus het heeft net de jaren 80 nog overleefd.
3: Ja, ik kom van mijn tijd, hè. Ja. Ja.
0: Ja.
3: Nee, maar het is sowieso een mooie tijd. En heerlijke muziek.
0: Ja, het is genieten deze week, hè?
3: Ja, absoluut.
0: Ja. Ik heb een fragmentje voor je klaarstaan, Mariet. En het enige wat ik van je wil weten is, ja, welk programma is het? Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dan komt-ie.
1: 80 op de Wildbuis.
4: Iedereen heeft een rosetje op. Alles goed, bruidjes? Zijn er nog vragen? Nee? Gaan we beginnen? Ja. Oké. Okay.
0: Vond je het moeilijk?
3: Nee.
0: Nee.
3: Tenminste, ik weet natuurlijk niet of het goed is.
0: Nee.
3: Dus laat ik even rustig aandoen. Maar ik herken natuurlijk Ron Brandsteder.
0: Ja, zeker.
3: En net een honeymoon quiz.
0: Ja, natuurlijk. Wat goed. Ja, we vonden het zelf nog wel lastig om. Ja, hij heeft zoveel programma's gepresenteerd natuurlijk. Dus welke is het nou precies?
3: Maar je niet tussen die bruidjes. Ja, ja.
0: Precies, dat was wel een goede hint. Ja.
3: Ja, precies.
0: Ja. Nou, Mariet, je gaat er vandoor met de prijs van vandaag. En dat is?
2: Het boek van Elton John over zijn leven in de jaren 70 en 80. Hoe hij van kleine muzikant tot extravagante wereldster uitgroeide.
0: Heel veel plezier ermee.
3: Hele mooie prijs. Dank jullie wel.
0: Alsjeblieft.
3: Ja, en een fijne dag. En nog een hele fijne week meer op ter vervanging van Cheers.
2: Dank je wel. En ik blijf gewoon morgen weekend op zaterdagochtend tussen 7 en 9 doen.
3: Dan.
2: Dus blijf luisteren.
3: Dat weet ik. Luister ik altijd naar, ja. Hey, fijne dag en bedankt.
0: Joe, doeg.
3: Dag.
0: En we blijven uiteraard in de jaren 80 met de muziek. En dat doen we met Hello Again van Neil Diamond.

Wat een prachtig nummer van Neil Diamond. Het was de tweede single van de soundtrack The Jazz Singer. En daarin zong hij niet alleen, maar hij was ook te zien als acteur. Willem Post is straks hier in de studio. Er is van alles te bespreken over Amerika, Canada, alvast over 9/11. Maar we gaan eerst op Blind Date met Ginger. Blind Date.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
6: Het is precies 9:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
7: Goedemorgen Jorinda en goedemorgen Meer.
8: Goedemorgen.
7: Vrijwel de hele oppositie in de gemeenteraad van Den Haag is kritisch over een plan om minder hard op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavish Partiman van Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil die de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Maar veel raadspartijen zijn bang dat door dit alles de positie van huurders verslechtert. Vandaag begint de campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
9: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
7: Bijna de helft van de lokale politici zegt te maken te hebben met agressie en intimidatie. Bij de voordeur van een huis aan de Ravelstraat in Delft is vannacht brand geweest. De twee bewoners, beide op leeftijd, raakten niet gewond. Verslaggever Gwen Ouwehand toog vanmorgen vroeg naar de Delftse woning.
10: De deur staat er nog in, maar daar is ook alles wel mee gezegd, want die is helemaal zwart geblakerd door het vuur. Verder zie ik van de gepaste afstand waarop ik sta niet heel veel schade aan de voortuin. Een fles is gevonden met daarin een mogelijke brandbare vloeistof. Dus die is meegenomen voor verder onderzoek.
7: In de Berkel en Roderijs zijn gisteren aan het begin van de avond 13 woningen ontruimd. Voor het merendeel gaat het om families met jonge kinderen. Een huis in de buurt, aan de Saturnus, was kort daarvoor een drugslaboratorium ontdekt. Gebeurde na een melding over een vreemde lucht. De 51-jarige bewoner van dat pand is aangehouden. En de brandweer voerde gisteravond metingen uit en deed samen met de politie verder onderzoek in de woning daar in Berkel en Roderijs.
6: Reinhard 2 met het nieuws.
11: Net als gisteren is het ook vandaag fraaie zomerweer in de regio met veel zon, soms ook wel eens wat hoge bewolking en temperaturen die vanmiddag tot 24 of 25 graden oplopen. Daarbij een vlagerige oostelijke wind. Ook morgen veel zon, wat hoge bewolking en dan temperaturen van zo'n 6 of 27 graden. En donderdag wordt de warmste dag, dan 28 graden, een hoge luchtvochtigheid en in de avond vanuit het zuidwesten onweersbuien.
6: Ja, jullie zijn een boyband kunnen beginnen, de Rijntjes.
12: Ja. Even RD of zo.
7: Ja. We gaan even telefoonnummers uitwisselen zo direct.
12: Ja, laten we dat doen.
6: Want je hoort hem al lachen inderdaad. Rijn Baardmans ook nog eens bij de AWB.
8: Ja, en die file richting Alphen aan de Rijn, die staat er ook nog steeds op de N207. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 is je vertraging 5 minuten.
6: De Rijn Brothers.
7: Ja. Ja, want van ons drieën ben jij wel het meest boy, denk ik.
8: Ja, dat verwacht ik ook.
7: We gaan van ons laten horen natuurlijk, 3 stemmen. We kunnen even oefenen, zullen we dat nog maar niet doen?
6: De boy en bejaarde bent.
7: De boy en bejaarde bent.
8: Dat vind volgende ik niet... week een live optreden.
6: Heel graag.
7: Ja, pas op, je moet het nooit zeggen bij Westward Wakker, want dan gebeurt het. Ik vind het niet leuk dat je over Reinhard van der Born weer zegt dat hij bejaard is. Vind ik echt, dat kan je niet maken.
6: Mijn excuses.
7: Ja, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, ook als Cheer er niet is, dan draaien we gewoon Kim Wilde, hoor. Love Blond. En het leuke is, volgend jaar komt ze met een singles tour naar Nederland. Ook naar Den Haag zelfs, het paard, maar het is al hartstikke uitverkocht.
1: Post Buitenland.
0: Ja, Post Buitenland. En dat betekent dat Willem Post natuurlijk in de uitzending is. En nu ook in de studio. Goedemorgen, Willem.
2: Ja, goedemorgen. Wat een mooie muziek allemaal, joh.
0: Ja, leuk, hè, de jaren 80.
2: Met de auto hier naartoe en ik danste over de weg. Ja. En Neil Diamond was het, geloof ik, net
0: ja,
2: even.
0: Ja, prachtig, hè?
2: Ja, echt ja, heel mooi.
0: Heel mooi, de inderdaad.
2: De jaren 80, weet je.
0: Ja, leuk. En ik vond ook dat liedje wat we daarna draaiden, Blind Date, dat draaien we eigenlijk helemaal nooit. En dan in zo'n jaren 80 week komt het ineens weer voorbij. Van Ginger, een soort Duitse band is dat. Oh, hartstikke vrolijk worden van. Ja. We gaan het nu even niet over de muziek hebben, maar over vervelende dingen. Over het algemeen is dat toch met
2: ja,
0: jou...
2: Komt, kijk je mij gelijk aan. Ik kan er ook niks aan doen wat in de wereld gebeurt.
0: Nee. Geen bommen en granaten, maar nee. Het is zeker wel oorlog tussen Amerika en Canada. Want ze vechten elkaar de tent uit met importheffingen. Onderhandelingen tussen de twee landen die klapten dit weekend. Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd. En Canada die belooft elke dollar weer terug te vragen met eigen heffingen. Ja, Willem. Ja, dat is toch wel heftig. Wie is hier nou de grootste verliezer eigenlijk van deze strijd?
2: Alle twee. Het is natuurlijk te gek voor woorden dit, hè? Ik bedoel, net als Nederland en België, die zo bij elkaar horen. Maar dan deze toch wel hele grote landen. De VS en Canada. Ja, dat zijn eigenlijk de meest trouwe bondgenoten op hetzelfde continent. En dan dit pestgedrag. Het is handjedruk, hè? En ja, Trump heeft ook gezegd, hè, Canada moet gewoon bij Amerika komen. En dan vergeet hij, want dat speelt ook nog een beetje op de achtergrond. Dat zegt hij over Groenland, hè, dat zegt hij over andere landen. Maar dus ook over Canada. En dan moet je weten, de Canadezen staan bekend als hele vriendelijke mensen. Even zo in zijn algemeenheid. Maar hebben ook een hele grote trots op hun land. Hè. Misschien zijn ze nog wel trotser op hun land dan Amerikanen op hun land. Want ja, dat blijkt nu ook wel, want meneer Carney... De minister-president slaat keihard inderdaad terug. En zegt van, het is gewoon een handelsoorlog nu. Als je ons wil pakken, ja, dan pakken we je terug. Dus het is stevige taal, hè. En het is natuurlijk niet goed voor de Canadese economie... maar ook niet goed voor de Amerikaanse economie.
0: Nee.
2: Want ja, daar gaat het ook niet goed mee. Hè?
0: Gaan mensen dat ook letterlijk in hun portemonnee merken?
2: Ja, als dit allemaal zo wordt doorgezet, dan wel. Hè? Want het gaat over voedselproducten, landbouwmachines... het gaat over een brede waaier aan producten over en weer. Carney komt vandaag met zijn lijst. Hè, dan gaan ze inderdaad de dollar voor dollar terugpakken. Nou ja, het ligt er natuurlijk niet om. Maar ja, bij Trump hebben we vaker gezien... Hè, dan doet hij wat met die tarieven... Dan gaan ze opeens weer naar beneden of helemaal weg. En hij dreigt, hij heeft nu gezegd... ja, en ik ga het verhogen tot 50% op hele belangrijke producten. Bijvoorbeeld de auto-industrie in Canada. En dat is hartstikke belangrijk. Maar op 1 januari. Nou, dat is nog een eeuwigheid, hè, in de politiek.
0: Ja, kan nog een hoop gebeuren, wil je zeggen.
2: Ik vermoed en ik hoop natuurlijk ook... dat er uiteindelijk toch wel weer overleg in Washington komt. Want ze waren heel dichtbij een akkoord. En dan plotseling is er de grootste bonje.
0: Ja.
2: Zo gaat het tegenwoordig, hè?
0: Ja, er werden eisen gesteld, zegt Canada in ieder geval... waar wij ons akkoord niet op kunnen geven.
2: Ja.
0: Wat zijn dat voor eisen?
2: Nou
0: weten
2: ja,
0: we dat
2: bijvoorbeeld, we weten denk ik allemaal wel... dat een deel van Canada, bij Quebec... Hè, daar wordt Frans gesproken. En dat is gewoon... ja. Altijd al zo.
0: Ja, dat is gewoon zo.
2: Ja, en Trump heeft gezegd, dat moet ook stoppen.
0: Ja.
2: Dat moeten ze afschaffen. Nou ja, dan prik je in het vlees van de Canadezen.
0: Ja.
2: En die zeggen dan, ja, wacht eventjes. Hè. Waar bemoei jij je eigenlijk mee?
3: Nee, zeggen ze. No.
0: Ja.
2: Dus, ja.
0: En waarom heeft Trump zo'n eis?
2: Ja, het is eigenlijk pestgedrag ook.
0: Ja. Hè,
2: om eens even te laten zien van de grote baas, dat ben ik natuurlijk. En jullie Canada, dat zegt Trump ook. Hè. Ik bedoel, jullie verdediging, militaire verdediging in deze gevaarlijke wereld. Sluit je nou bij ons Amerika aan, dan krijg je gratis, tussen aanhalingstekens, ook onze verdedigingsmiddelen. Hè, dus tegen raketten of wat je ook maar noemt. Terwijl Canada is toch ook best wel een behoorlijk land. En Carney ontpopt zich steeds meer als de leider van de landen die zeggen van ja, maar wacht even. Amerika, Rusland, China zijn dan de machtige landen. Maar al die landen daaronder, de zogenaamde middenmachten... waar Nederland ook met een belangrijke economie bijvoorbeeld bij hoort... ja, Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland... wij kunnen met z'n allen ook een machtig verbond sluiten... met vrijhandelsverdragen en ga zo maar door. Hè. Dus, en ook met verdediging natuurlijk op termijn. Dus Carney heeft ook in Davos dit jaar, in het begin van dit jaar... een hele belangrijke toespraak gehouden. Kreeg die staande ovatie van Wij zijn er ook nog.
0: Ja. Hè? Dit is nog niet het einde, denk ik, van deze handelsoorlog.
2: Nee, dit gaat maar door.
0: Canada.
2: Maar uiteindelijk moet toch de VS ook wel inbinden. Want ja, nou, er zijn in november verkiezingen in Amerika voor het congres. De boodschappen worden steeds maar duurder. De huizen, Amerikanen klagen steen en been. Ja, als dit er ook weer bij komt, ja, dat schiet niet op, hè?
0: Nee, dat is ook niet goed voor Trump uiteindelijk, voor de verkiezingen.
2: Nee. Dus mensen zeggen ook, het lijkt wel dat die man gek geworden is. Dat zal Trump natuurlijk ontkennen en zeggen van ja, maar als dit lukt, als we Canada op de knieën krijgen, dan heb ik een enorme overwinning geboekt. Ja, zo ga je natuurlijk niet met elkaar om, hè, als democratische landen.
0: Nee, we gaan deze week veel terug in de tijd, maar dat gaan we ook even met jou later hier nog veel meer over. Maar je hebt een boek mee.
2: Ja.
0: En die is 25 jaar oud, ongeveer.
2: Ja, je kunt ook nog een beetje zien. Nou ja, 25 jaar geleden, aanstaande 11 september, de grote aanslagen. Toen zat ik 3 dagen in de studio in Hilversum. Was een nationale uitzending. Dat ja, eigenlijk ook mijn meest bijzondere moment in de media natuurlijk. En ik vond wel dat ik naar Amerika toe moest zo snel mogelijk. En heb daar een boek over geschreven, 25 jaar geleden. Daar heb ik nog een aantal exemplaren van. Dus ik denk, ik neem er even eentje mee. En op 10 september, dus de avond, de middag moet ik zeggen. De middag ervoor, een dag ervoor, heb ik in Nieuwspoort een lunchlezing. En daar kunnen alle luisteraars zich natuurlijk ook voor aanmelden.
0: Ja.
2: Bij nieuwsport.nl. Als je even zoekt naar 10 september. Want ik dacht, een dag van tevoren is eigenlijk best wel mooi. Dan kun je een beetje vooruitblikken van, ja, morgen is het 25 jaar geleden. En het is natuurlijk onvoorstelbaar. Hè? Want iedereen die, nou, zeg maar 35 jaar of ouder is. Ja. Dat was...
0: Nou, ik ben 35 en ik kan me dit nog wel herinneren. Maar ik was inderdaad 10 jaar oud toen het gebeurde. Dus ik zat nog op de basisschool natuurlijk. Maar ik weet nog dat ik voor de tv heb gezeten en al die beelden toch.
2: En denk,
0: tot
2: het was
0: mij...
2: paniek, hè?
0: Ja,
2: want kijk, dat natuurlijk, het vervaagt misschien een beetje. Maar ook in Nederland vroegen mensen zich af, als dit in Amerika kan gebeuren door terroristen, wat kan er dan in Europa? Nou ja, we hebben gezien in Spanje, in Londen, in Parijs. Aanslagen.
0: Maar in die tijd waren er ook heel veel meldingen die uiteindelijk niet waar bleken te zijn. Hè?
2: Nee, dat was grote
0: paniek. Dat er bommen zouden liggen in tunnels. En dat er tunnels werden ontruimd.
2: Nou, hier in Nederland ook.
0: Dat er niks aan de hand was. Ja.
2: Ik zeg maar even, wij waren een vreedzaam landje. En opeens, een paar weken na 11 september, toen, bij de Koentunnel geloof ik.
3: Ja, precies. Ja,
2: was ook een dreiging. En toen opeens kwamen er dus tanks op de snelweg.
0: Ja, precies.
2: Gemaskerde militairen met, ja, want het was ook misschien wel chemisch allemaal, hè? En met van die grote mitrailleurs. En ik weet nog dat toen ook heel veel mensen hadden zoiets van, ja, maar jeetje, als dit gebeurt, en in Amerika was er ook angst voor in stadions, in winkelcentra, mensen durfden daar niet naartoe, op de snelweg kon een vrachtwagen een chemische bom zijn, hè, of bevatten. Nou, dat vertaalde zich natuurlijk ook een beetje naar ons toe. Dus de angst was heel erg groot en ja, iedereen kan het zich... Ja, ik natuurlijk ook. Ik gaf les op het Zegbroek College in Den Haag toen nog. En het was later in de middag. En ik zat helemaal in een uithoek boven van de school met een 5 VWO-klas. En ik was midden in mijn verhaal. En toen werd er op de deur geklopt door de secretaresse. Die helemaal aan de andere kant van de school zat. Die normaal gesproken niet zo gauw naar mijn lokaal kwam. Maar die tikt op de deur. En nou ja, ik zat midden in mijn verhaal. Dus iets wat geïrriteerd. Zeg ik, ja, jeetje, is er wat? Ze zei, nou, je moet toch maar eventjes meekomen, want het wordt continu gebeld. Je moet naar Hilversum komen. Ik zei, nou ja, moet. Wat is er aan de hand? Ja, iets van een sportvliegtuig is in een van die torens in New York gevlogen. Ik denk, oké, nou dan. En toen bleek dat er geloof ik meer dan 40 meldingen op mijn telefoon. Toen had je ook al mobiele telefoon, hè, stonden. En toen gaan we naar Hilversum. Ja, en daar was natuurlijk in eerste instantie grote chaos. Want overal kwamen mensen vandaan. Tuindeskundigen, psychologen, mensen zoals ik. Nou ja, dat is natuurlijk onvergetelijk als je dat meemaakt. En ook ziet wat er gebeurde. Mensen in New York, meer dan 200 mensen die uit die wolkenkrabbers zijn gesprongen.
0: Ja.
2: Hand in hand zelfs. Een paar mensen ook, hè? Collega's of mensen die een relatie hadden. Of juist helemaal niet. Maar in de paniek van het moment, zo heet werd het daarboven, waar die vliegtuigen waren ingeslagen met de brand. Mensen stikten gewoon.
0: Ja.
2: Nou ja, bijna 3000 doden. Het is onvoorstelbaar.
0: Ja, die beelden die staan in ons aller geheugen gegrift. We gaan het er zeker over hebben, ook op 11 september zelf natuurlijk. Maar ik denk dat heel veel mensen dit soort herinneringen hebben van waar ze waren, hoe ze voor de tv zaten, of ze misschien bij zo zo'n herdenking zijn geweest. Ja. Want ook in Nederland gebeurde dat natuurlijk. Het lijkt me mooi om bij deze een oproep te doen.
2: Ja, dat zou heel goed zijn.
0: Laat het even weten als je daar een herinnering aan hebt. Inderdaad, zo'n moment van, toen hoorde ik het. Je kan appen naar 070 307 8080 of mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan beloof ik dat we het 11 september over gaan hebben.
2: En is het 10 dus september Nieuwspoort. Hè?
0: Ja, niet vergeten inderdaad.
2: En dank aan de directie van Nieuwspoort, want we hebben een lunch in elkaar gezet. Ja, moet je wel wat voor betalen, maar geen gekke bedragen.
0: Het was ongeveer €30 volgens mij en dan krijg je nog dat mooie boek.
2: Want ik heb nog van dat boek een stuk of 80, 90 over. Dus die krijg je dan er ook bij. Nou, dat is toch het moment om dat te geven aan mensen.
0: Dat denk ik ook, ja. En dat is al 25 jaar geleden, dus dat is eigenlijk ook ongelooflijk. Willem, we gaan het er uitgebreid nog over hebben. Bedankt dat je even in de studio kwam.
2: Ja, geen dank.
0: En een mooie dag.
2: Ja, jullie ook.
0: En we gaan natuurlijk verder in de jaren 80 met Wham en Club Tropicana.

0: We gaan tot het gaatje met Wham.
1: We gaan door!
0: Patrick is al aangeschoven, is er helemaal klaar voor.
2: Zeker, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Maar eerst gaan we er natuurlijk vandoor met Angelique. Bonjour, Angelique.
3: Bonjour tout le monde.
0: Ja, je hebt een hele gevaarlijke, spannende, griezelige uittip voor ons.
3: Ja.
0: Ik ben echt doodsbenauwd hiervoor.
3: Ja. Nou,
0: want het
3: precies,
0: kan echt helemaal fout gaan, hè?
3: Ik zou zeggen, wanneer je daar vertrekt, tel je vingers nog eventjes na. Want ja, er kan zomaar een topje vanaf zijn.
0: Ja, och.
3: Want waar gaan wij naartoe? Wij gaan naar de gevaarlijke Hortus Botanicus in Leiden. Want daar is dit weekend iets vreselijks gebeurd. Er was een congres, was daar. Het was een International Carnivorous Plant Society Conference. Oftewel, daar was een bijeenkomst van allerlei onderzoekers, kwekers en liefhebbers van vleesetende planten.
0: Oh nee.
3: Uit de hele wereld. En het was een internationaal congres. Nou ja, als je zo'n congres in huis hebt, dan doe je dat alleen niet voor die 3 dagen. Dan wil je de rest van het publiek natuurlijk ook van mee laten genieten. /griezelen. Dus ze hebben tot en met 30 augustus hebben ze daar de vleesetende plantenshow. Kan je er iets bij voorstellen?
0: Nou,
3: het is gewoon eng.
0: Ja, je
3: het
0: moet
3: is gewoon heel eng.
0: Niet je vinger erin steken, denk ik.
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Want het leuke is natuurlijk, deze planten, ja, die eten niet echt vlees, maar die eten wel insecten. En daar zijn ze heel erg slim in. Ze hebben haren, ze hebben weerhaartjes. Ze zijn plakkerig, ze zijn glibberig. En dan die insecten die denken, oeh, wat ruiken ze lekker. En dan gaan ze daar zo in en opeens, hap. En dan zit hij er gewoon in. Nou, je kan zelf rondlopen. Maar nog veel leuker is natuurlijk dat er rondleidingen zijn. En dat er mensen zijn die er echt verstand van hebben. En daarover vertellen. En vandaag is zo'n rondleiding. Vanmiddag om 1:30 is er eentje. Je moet wel een beetje daarvoor betalen. Het is €5 bovenop het normale tarief voor de entree. Maar als je een museumjaarkaart hebt, dan kan je er toch gratis in. En die rondleiding is geschikt voor iedereen die meer wil weten over deze fascinerende planten. Ja, en waar hebben ze het dan over? Ze hebben het over Venus vliegenvallen, de bekerplanten of de zonnedauw. Ik zou het heel leuk vinden om daar naartoe te gaan met jou en meer. Want volgens mij gaan we daar ontzettend veel van leren.
0: Mag ik dan wel je handje beet houden?
3: Absoluut.
0: Ja, 5 vingers. Ja, en ook achter je staan?
3: Ja, en ik zou zeggen, bij dit verhaal, dat deed mijn moeder ook altijd als ik met haar meeging naar een winkel waar allemaal mooie dingen stonden die breekbaar waren. Handjes op de rug, dames.
0: Ja, heel verstandig. Dankjewel voor het advies en de tip, Angelique. Ik zie je zo bij deze griezelige uittip. Maar we gaan eerst nog even aan de pak natuurlijk, Patrick.
2: Zeker met een mooi tv-fragment in 80 op de buis. Wellicht eeuwig roem voor ILO, All Over the World en Carly Simon, Coming Around Again. De jager van vandaag, hoe denken Nederlandse vrouwen over porno in 1981 en de plaats voor 12 rond het thema Koude Oorlog.
0: De Beatles is helemaal in de jaren 80.
4: Ja, dat nummer van Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes.
2: Oh ja, kan, maar is het niet.
0: Nee, ik heb geen idee. We gaan het horen straks in Aan de Bak. Veel plezier, Patrick.
2: Dank je.
0: En tot morgen.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die...

0: Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
8: De jaren 80 laat zich het komende half uur in alle breedte horen met Rob de Nijs, de Golden Earring en jaren 80 Country. 1 over 10, nu het nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
9: De gemeente Wassenaar en de zogenoemde Beheersstichting staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank voor over de toekomst van renbaan Duindicht. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de paardenrenbaan in ere wordt hersteld. Bij de voordeur van een woning aan de Ravelstraat in Delft is midden in de nacht brand geweest. De twee bewoners, een stel op leeftijd, konden zich in veiligheid brengen. Er zou bij het huis een fles met een brandbare vloeistof zijn gevonden. En vandaag begint de campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. En bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Meer regionieuws om 10:30, nu het overige nieuws.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied de Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig

0: slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: De hele week Amazing 80's.
2: Tot 12 uur aan de

0: was zijn grootste, maar Calling Out to Carol uit 1989 mocht er ook wezen. Muziek van Stan Ridgway aan het begin van een nieuwe Amazing 80s versie van Aan de Bak. Goed dat je erbij bent. Het is de tiende jaargang, aflevering 2349. We proberen nog even de studio in jaren 80 kleuren te krijgen.
1: Een kladdertje roze hier. En een kladdertje roze daar.
0: Met later vanochtend nog zo'n historisch fragment uit de jaren 80 van de televisie. 80 op de buis, zo heet dat spel. En dit uur mag ik twee kaarten weggeven voor Charlie Luske, The Story of George Michael, in het Stadstheater Zoetermeer op zaterdag 31 oktober. En dat kan die hoor, de muziek van George Michael, een avond lang in het theater, al die grote hits van de man. Daar kun je je op verheugen. En dat is niet het enige, want er is misschien ook eeuwige roem voor ELO en Carly Simon. Dus we hebben een hoop te doen vanochtend. Goed dat je erbij bent.
2: Terug naar de jaren 80. Amazing 80s.
0: Een journey.

0: De tegenpartij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij.
1: De jaren 80 melden zich.
2: De hele week ben je terug in de 80's dankzij muziek en herinneringen op Radio West.
3: Wat voel je nou van binnen?
2: Welke plaat uit de jaren 80 wil je zeker horen op vrijdag verzoekdag? App je favoriet naar 070-307-8080.
1: Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Hartelijk gefeliciteerd.
5: Ja, hoor.
4: Eindelijk gevonden, de gewone man. 15 keer zoeken.
2: Amazing 80's. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Kan nou niks meer gebeuren, hè?
2: Zwart met suiker? Dubbele espresso? Of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.

0: Twee platen die voortkwamen uit de Koude Oorlog, zou je kunnen zeggen. Met Nena, keuzemogelijkheid 1, 99 Luftballons en Status Quo met In The Army Now, geproduceerd door Bolland en Bolland. En welke zou je willen horen?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat het me weten via de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1, 99 Luftballons van Nena. Nummer 2, In The Army Now van Status Quo. Je kunt natuurlijk ook appen naar de studio. Dat doe je via 070 307 8080.

0: Golden Earring, jazeker. Jaren 80 muziek op Radio West. De hele week, The Long Blonde Animal was een mooi voorbeeld daarvan. Uit 1980, dus ja, dan mag hij meedoen natuurlijk. Zo dadelijk in het regio nieuws. Werkzaamheden aan de Algra-brug in Krimpenerwaard zijn inmiddels halverwege. Maar ja, de vakanties zijn bijna over. En dan...
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Goedemorgen, dit is Radio West. Precies 10:30. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
7: Patrick, goedemorgen. De werkzaamheden aan de Algera-brug in de Krimpenerwaard zijn halverwege. Van de bijna 70 jaar oude brug tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel worden houten balken en stalen onderdelen vervangen. En het vaste brugdeel wordt van nieuw asfalt voorzien. Rijkswaterstaat is blij dat de gevreesde verkeerschaos vooralsnog is uitgebleven, maar kijkt ook gespannen naar de volgende week als de schoolvakantie in onze regio is afgelopen. Normaal rijden elke dag zo'n 47.000 voertuigen over de brug. De afsluiting begon 2 weken geleden en duurt nog tot 7 september. Tot die tijd moeten mensen omrijden via Gouda of gebruik maken van de veerdienst tussen Krimpen aan de Lek en Kinderdijk. Vrijwel de hele oppositie in de gemeenteraad van Den Haag is kritisch over een plan om minder hard op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavish Partiman wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer gaan waarschuwen. Maar veel raadspartijen zijn bang dat daardoor de positie van huurders verslechtert. En vandaag begint de campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben daar vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden en hun ouders haatberichten voor.
8: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
7: Aldus een raadslid. Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie.
6: En dan naar het weer, Reinhard van der Born.
9: Net als gisteren is het ook vandaag fraai zomerweer in de regio met veel zon. Soms ook wel eens wat hoge bewolking en temperaturen die vanmiddag tot 24 of 25 graden oplopen. Daarbij een vlagerige oostelijke wind. Ook morgen veel zon, wat hoge bewolking en dan temperaturen van zo'n 6 of 27 graden. En donderdag wordt de warmste dag, dan 28 graden, een hoge luchtvochtigheid en in de avond vanuit het zuidwesten onweersbuien.
6: En verkeersinformatie krijg je van Rijn Baartmans bij de ANWB.
10: Een ongeluk veroorzaakt 2 afgesloten rijstroken op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. De berger is nu aanwezig, maar je loopt nog 5 tot 10 minuten vertraging op tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord.
7: Dankjewel Rijn, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Natuurlijk hadden ze grote hits in de jaren 70 met Mon Amour bijvoorbeeld. Maar deze mocht er ook wezen in de jaren 80. Just an Illusion van BZN.
1: De archiefbak.
0: En die brengt je naar het jaar
2: 1987.
0: Kroonprins Willem-Alexander draait in zijn studententijd gewoon mee met de kennismakingstijd van Minerva. De Leidse studentenvereniging heeft de tent in augustus opgeslagen op camping Dijk en Burg in Noordwijkerhout. Zo'n 250 studenten werken in die periode onder meer bij bollenbedrijven om de kas van Minerva te spekken. Willem-Alexander gaat aan de slag bij het Haagse Bronnevo ziekenhuis. Mies Bouwman leent zich voor het eerst voor een reclamespotje in 1987. Dat wordt in augustus bekend. De presentatrice zal 3 maanden te zien zijn in een reclame voor pensioenverzekeringen. Ook presentator en pianist Pim Jacobs doet mee aan de reclamecampagne. En ze hadden grote hits geproduceerd voor onder meer Bananarama, Mel & Kim en Pepsi & Shirley. Maar nu staat het producers trio Stark, Aitken & Waterman vanaf augustus 1987 zelf in de Nederlandse top 40. Hun allereerste single Roadblock klinkt heel anders dan de herkenbare commerciële sound waarmee ze zelf bekend zijn geworden. Het nummer is een beetje funky en bevat samples van James Brown. Als je hem dat hoort, ken je het ongetwijfeld nog.

0: Producers trio Stuck Aitken en Waterman, de mannen achter het succes van bijvoorbeeld ook Rick Astley en Jason Donovan en vele andere artiesten uit de jaren 80.
1: 1987.
0: Een bescheiden hit voor Genesis dat jaar.

0: Stem van Phil Collins in Genesis and Throwing It All Away.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Ja, we zijn terug in de tijden dat er nog een testbeeld was en nog maar een paar kanalen. En daar keken we dus allemaal massaal naar. En dus zijn er nog heel veel herinneringen aan de televisie van de jaren 80. En dit is het moment om mee te spelen, want als je houdt van de muziek van George Michael, dan ga ik je twee kaarten kunnen overhandigen als je straks het goede antwoord geeft. Voor Charlie Luske en The Story of George Michael in het Stadstheater in Zoetermeer. Dat gebeurt allemaal komend seizoen en hij staat in oktober, 31 oktober om precies te zijn, in het Stadstheater Zoetermeer. Met alle hits van Wham en van George Michael. En dat is niet het enige, je hoort ook meteen de verhalen achter de muziek. Dus voor liefhebbers van de muziek van George Michael zou dat een buitenkantje kunnen zijn. Maar ja, we zetten de tv op de jaren 80 en mijn vraag aan jou is: welk bekend jaren 80 tv-programma hoor je hier?
1: Op de beeldbuis.
2: Face Murdoch. They're heading towards Hannibal's shop.
3: I think I did very well, considering the circumstances.
4: Oh, you could have handled those bags of gristle. What do you let him?
3: Just hired muscle, Murdoch. I had to let him go so BA could follow him back to their home base.
5: I suppose the doctor's out of the question.
3: I'm fine. I love it when a plan comes together.
0: 070-390-5454, 070-390-5454. Welk jaren 80 tv-programma hoorde je daar een klein stukje van?

0: is van mij.
1: Doe maar!
2: 80 op de beeldbuis.
1: Menno Bakker uit Noodorp, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Als je terugdenkt aan tv-programma's uit de jaren 80, wat heb je zelf gekeken in die tijd?
3: Nou, ik kom zelf uit 2006, dus niet heel veel.
1: Joh, Menno. Ja, en wat vind je van deze jaren 80 week tot nu toe in dat geval?
3: Ja, hartstikke leuk. Ja, ik hoor weer zoveel pareltjes die ik nog nooit eerder heb gehoord. Ik sla ze allemaal op en ik heb weer een hele leuke nieuwe lijst.
1: Wat grappig is dat. Nou ja, superleuk dat je zo goed bevalt. Nou, dan vind ik het wel extra knap als je het fragment weet te herkennen. Ik laat nog even een stukje horen.
2: 80 op de beeldbuis. Face Murdoch, they're heading towards Hannibal Shop.
4: I think I did very well, considering the circumstances.
5: Oh, you could have handled those bags of gristle. What do you let him...
4: I just hired muscle, Murdoch. I had to let him go so BA could follow him back to their home base.
5: I suppose the doctor's out of the question.
4: I'm fine. I love it when a plan comes together.
1: Ja, daar aan het eind zat nog een mooie aanwijzing. Wanneer wist je het, Menno?
3: Ik wist het eigenlijk al bij Murdoch.
1: Echt waar? Jeetje, wat? Ja, waar hebben we het over?
3: Ja, dit gaat over die A-team.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, er zaten inderdaad een paar aanwijzingen verstopt in dit fragment. Hij noemde Murdoch, hij noemde BA. Hij zei, I love it when a plan comes together. Nou, dan hebben we het over, wie zei dat altijd?
3: Die ene meneer.
1: Maar... Ja, die ene meneer, die grijze duif. Ja, die. Hannibal was dat. Ja, precies.
3: Oh, ja.
1: En aan het eind zat nog een stukje van de herkenningstune van de A-team. Ja, hartstikke goed. Heb je dat van de vele herhalingen, of hoe weet je dit?
3: Daar heb ik mijn vader wel aan te danken. Daar heb ik er toch een aantal keer wel mee gekeken.
1: Oh, wat grappig. Nou ja, op de een of andere manier blijft dat dan toch goed in het achterhoofd hangen. En terecht, want het was een gave serie natuurlijk, of niet?
3: Zeker, ja. Ik vooral de tune. Die is zo vet.
1: Ja, die is zeker lekker inderdaad. Nou, het levert je in dit geval 2 kaarten op voor Stadstheater Zoetermeer. Voor Charlie Luske, The Story of George Michael. Jij bent erbij op 31 oktober daar in Zoetermeer. Dus ik hoop dat je wat hebt met die muziek van George Michael.
3: Zeker weten. En anders dan ik ga het sowieso alvast even luisteren. Nog meer.
1: Ja, precies. Jij kent ze allemaal, die hits. Dat weet ik wel zeker. Ik hoor dat je een oude ziel hebt, Menno. Dat komt helemaal goed.
3: Ja. Hey, hartstikke bedankt.
1: Heel veel plezier. Hè? Blijf lekker luisteren naar de Amazing 80s.
3: Yes, dankjewel.
1: Dag. Straks een nieuw tv-fragment bij Menno in de middag na 12 uur bij Bob Brinkman. En dit is Peter Gabriel op Radio West en zijn Sledgehammer.

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Wat vinden Nederlandse vrouwen van porno in 1981? En wat zeggen ze als er naar gevraagd wordt op straat?
14: Hoor je dit uur in Aan de Bak. Nu 11 uur het nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
15: De voordeur van een woning aan de Ravelstraat in Delft heeft vannacht in brand gestaan. Bewoners konden via de achterdeur hun huis uitvluchten. De brand werd snel geblust door de brandweer. Hoe de brand is ontstaan en of sprake is van brandstichting zoekt de politie in Delft uit. De werkzaamheden aan houten balken en de stalen constructie van de Algera-brug in de Krimpenerwaard duren nog 2 weken. De gevreesde verkeerschaos is uitgebleven, maar Rijkswaterstaat is wel bang dat dat anders wordt als de schoolvakantie in onze regio volgende week voorbij is en er meer verkeer moet worden omgeleid via de weg of de veerdienst. Meer regio-nieuws hoor je straks om 11:30. Nu het andere nieuws.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard

0: Een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt, maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
11: De hele week Amazing 80's.
12: Tot 12 uur aan de bar.

0: Virgo Sharky, hij zingt niet zoveel meer tegenwoordig, maar hij is wel officieel adviseur van in Engeland. Als het gaat om waterkwaliteit, en er is van alles nog wat mis met de waterkwaliteit in Engeland, dus Virgo Sharky roert nogal eens zijn mond op social media.
1: Ja. Eeuwige roem.
0: Zeker wel, met natuurlijk een nieuwe kandidaat die een lekker jaren 80 liedje in dit spel wil brengen. Want ja, daar draait het natuurlijk om in deze week van The Amazing 80s. En als je zelf nog een suggestie hebt voor deze of volgende week, laat me dat dan weten. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Welk liedje kan ik voor jou op de roemlijst zetten? Als een plaat 7 dagen volmaakt, dan lukt dat ook daadwerkelijk. Vandaag de keuze van Kees Hiep, die is 72 jaar, woont in Den Haag. Hij woont samen, is een liefhebber van film en theater. Luistert regelmatig naar muziek. Hij houdt van reizen en genieten van het leven. Goedemorgen, Kees.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Kijk, we noemen dat ook wel een Bourgondier, hè, geloof ik dan. Toch?
2: Nou, dat is toch... Dat is prima.
0: Ja.
2: Ik vind het prima hoe je het noemen wil. Dat moet je zelf weten, maar...
0: Ja, precies. Maar je moet je er ook in herkennen natuurlijk, in die term.
2: Ja, tuurlijk wel.
0: Oh, dat is ongelukkig.
2: Ik hou wel van een Bourgondisch leven, hoor.
0: Ja, precies. En wat betekent dat bijvoorbeeld voor vandaag of voor deze week? Heb je plannen?
2: Nou, ik ben nu een beetje aan het bijkomen. Want mijn vrouw die was eergisteren jarig. Mm-hmm. En dat hebben we met vrienden en familie gevierd. 3 dagen, 4 dagen.
0: Oh, wauw.
2: In Tuinreil. En dat is, ja, dat was toch redelijk vermoeiend allemaal. Dus ik moet daar toch heel veel lopen. En, ja, en natuurlijk drukke kleine kinderen om je heen. Ja, gezellig. En hartstikke leuk was het.
0: Nou, wat goed. Ja. Wat mooi. Nou, ja. Gefeliciteerd alsnog.
2: Dank je hartelijk.
0: En ja. Dan gaan we eens even kijken wat voor versiering jij gaat ophangen in Eeuwige Roem. Maar er moet natuurlijk eerst wat weg. Dus dit zijn de roemzoekers van dinsdag.
3: Eeuwige Roem.

0: l'amour. Je veux l'amour.
1: Remmel van het Groene Woud en Je veux l'amour staat er 4 dagen in. Kwam namelijk gisteren terug in het spel. ELO All Over the World, 6 dagen. En ook 6 dagen voor Carly Simon met Coming Around Again. Beide dus op de rand van de roemlijst. Wat vind je ervan, Kees?
2: Nou, ik vind het een lastige keuze eigenlijk, want ik vind ze alle drie hartstikke goed. Maar er moet er toch één uit.
1: Ja.
2: En dan kies ik toch voor Raymond van het Groene Woud, die eruit gaat.
1: Raymond van het Groene Woud gaat eruit, oké?
0: Je veux l'amour!
1: Is bij deze geregeld. En dus maken we plaats voor jouw keuze. En dat is een typisch geval van een grensgeval. Want het liedje is uitgekomen in eind 79, maar stond in de hitparade in 1980. Dus ja, daar mag hij nog net mee natuurlijk. Hè. Vertel, ja. Wat heb je hiermee?
2: Nou, eigenlijk, het is een cover van een liedje wat een jaar voordat het uitgebracht werd door Robert Palmer, die nog steeds ontbreekt in de eeuwige roemlijst. Dat is geschreven door Todd Rundgren, een Amerikaan. En een jaar later coverde Robert Palmer het. Dat nummer is Can We Still Be Friends?
1: Ja, lekker liedje hoor.
2: Ja, ik vind het ook prachtig.
1: Dat is het ook, ja, ja, ja. En nog nooit aan bod gekomen in eeuwige roem, dus daar wordt het hoog tijd voor. Dank dat je hem weer eens onder de aandacht brengt, Kees. En we gaan kijken wat ermee gebeurt.
2: Dank je wel.
1: Kees Hiep uit Den Haag nomineert Robert Palmer en Can We Still Be Friends?

0: Robert Palmer voor het eerst in Eeuwige Roem met deze Can We Still Be Friends?
1: Eeuwige Roem.
0: Ja, en in juni 2024 kwam Lisbeth Hoek uit Wassenaar met ILO en All Over the World. En die hoorden het zojuist. De plaat bleef erin en maakt dus 7 dagen vol op. En betekent dat in dit spel, en dat betekent dat hij op de Roemlijst terechtkomt. Ja, Lisbeth, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Patrick.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dank je. Leuk weer, hè?
0: Ja, ja. Daar gaat hij hoor.
2: Ja, altijd leuk.
3: Eeuwige Roem.
0: Ja, dat betekent dat je natuurlijk meteen de eer hebt om een ander liedje te nomineren. Wat gaat het worden?
2: Ja, het was nog even moeilijk hoor. Ik moet zeggen, ik heb Google even geraadpleegd. Maar toen kwam ik bij een hele goeie die ik zelf erg goed vind. Dat is Duran Duran met de Reflex.
0: Ah, dat is wel een lekkere jaren 80 klassieker inderdaad. Eerder genomineerd in 2022 door Loes Demmink uit Vriezenveen. En dankzij jouw steun start hij met een beetje voorsprong op 4 dagen. Gaan we kijken wat ermee gebeurt. Dankjewel hè.
2: Ja, oké, goed Patrick.

0: En nou moet ik zeggen, ik kan heel goed mensen lezen. Dus voor mij is het niet zo heel moeilijk om, ja, om dat te doen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik ben meer iemand inderdaad van eerst iemand leren kennen voordat je op uiterlijk beoordeelt.
3: Ja, ik kan bij sommige mensen wel eens denken dat ik dat ze een nek.
0: Zonder dat ze
3: ooit... Ja, zeg ik eerlijk, ja.
2: Je weet nooit wat de binnenkant van een boek is natuurlijk.
0: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: zijn de herinneringen aan de jaren 80 die we koesteren. En aanstaande vrijdag natuurlijk, vrijdag verzoekdag. Dus heb je een suggestie voor aanstaande vrijdag? Een liedje dat je nog niet gehoord hebt tot nu toe? Laat het me weten via WhatsApp 070 307 8080. Nemen we mee voor aanstaande vrijdag.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, hartstikke druk vandaag, want in april 2020 nomineerde Gerrit van der Velde uit Den Haag Carly Simon en Coming Around Again. Ruud Lodders uit Den Haag gaf de plaat ook nog steun. En vandaag, zo hoorde je zojuist, maakt hij 7 dagen vol. Dus keer ik terug naar Gerrit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: En van harte gefeliciteerd, want Carly Simon heeft het geflikt, hoor.
2: Ja, dat is, ik had het niet anders verwacht eigenlijk. Ik heb er nog vrij lang over gedaan.
0: Ja, dat zeker, ja.

0: Eeuwige Roem.
1: Prachtige toevoeging op de roemlijst van dit programma. Hij staat erbij. En welke plaat mist er nog op het lijstje wat jou betreft, Gerrit?
2: Nou, ik ben een beetje in de relaxstand dit mooie weer. Dus ik had gedacht aan Frankie Goes to Hollywood met Relax.
1: Ja, Relax van Frankie Goes to Hollywood. Nou, grappig, want die is nog nooit genomineerd in Eeuwige Roem. Terwijl het echt wel een soort klassieker is. Dus je bent de eerste. Ja. En we gaan het kijken wat ermee gebeurt. Dankjewel, hè.
2: Ja, graag.

0: groen weer lekker opgeschud met morgen dus Duran Duran, Robert Palmer en Frankie Goes to Hollywood. En benieuwd wat er morgen mee gebeurt rond 10:50 hoor je meer in dit programma. En straks in het regionieuws, opnieuw een brandweerkazerne in onze regio is doelwit van een inbraak.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Goedemorgen, bijna 11:50 alweer. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
14: Onbekenden hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Benthuizen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Volgens een politiewoordvoerder is een ruit ingegooid en zijn er spullen gestolen. Dit jaar zijn er al zeker 60 inbraken bij brandweerkazernes geweest of pogingen daartoe. De inbrekers maken geregeld kostbaar gereedschap buit dat bij reddingen wordt gebruikt door de brandweer. En dat gebruiken ze op hun beurt weer bij inbraken. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien bij de brandweerkazerne in Benthuizen. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeval leidde niet tot een lange file vanmorgen op de snelweg bij Ypenburg. Het herstelwerk aan houten balken en de stalen constructie van de Algera-brug in de Krimpenerwaard duurt nog 2 weken. Daarmee zijn de werkzaamheden aan de bijna 70 jaar oude brug tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel halverwege. Rijkswaterstaat is blij dat de gevreesde verkeerschaos is uitgebleven, maar kijkt ook gespannen naar volgende week als de schoolvakantie in onze regio is afgelopen. Dan kan het weer drukker worden. Normaal rijden elke dag zo'n 47.000 voertuigen over de brug. De afsluiting begon 2 weken geleden en duurt nog tot 7 september. Tot die tijd moeten mensen omrijden via Gouda of gebruik maken van de veerdienst tussen Krippen aan de Lek en Kinderdijk. En de voordeur van een woning aan de Ravelstraat in Delft heeft vannacht in brand gestaan. De bewoonster belde de brandweer en vluchtte met een andere medebewoner via de achterdeur het huis uit. De brand is snel geblust door de brandweer. Hoe die is ontstaan en of er sprake is van brandstichting zoekt de politie uit. Bij de woning werd een colafles met een nog onbekende vloeistof gevonden. Niemand is aangehouden voor de brand in de Delftse Ravelstraat, liet de woordvoerder vanmorgen weten. En de politie is nog op zoek naar getuigen.
0: En dan naar het weer. Hoe ziet het eruit? Reinhard van der Born. Net als gisteren is het ook vandaag fraaie zomerweer in de regio met veel zon, soms ook wel eens wat hoge bewolking en temperaturen die vanmiddag tot 24 of 25 graden oplopen. Daarbij een vlagerige oostelijke wind. Ook morgen veel zon, wat hoge bewolking en dan temperaturen van zo'n 6 of 27 graden. En donderdag wordt de warmste dag, dan 28 graden, een hoge luchtvochtigheid en in de avond vanuit het zuidwesten onweersbuien.
14: Dat was het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: klein orkest. Bom, bom, wow, bom. En Koos Werkeloos. Ja, als er iets ook hoort bij de jaren 80, was het natuurlijk een flinke dosis werkeloosheid. Ja.
1: De archiefbak.
0: Straks de jaren van vandaag, 25 augustus, maar eerst het jaar...
2: 1981.
0: 1500 jonge studenten doen in augustus 1981 mee aan de Elsietweek in Leiden. De traditionele introductie voor nieuwe studenten. Het thema is dat jaar Leiden Centraal. En de jongeren krijgen meer informatie dan het jaar daarvoor. De universiteit vindt namelijk dat het de laatste jaren iets te lollig is geworden tijdens de introductieweek. Afgesproken wordt ook dat het avondprogramma stipt om middernacht stopt. Tja. Gokken in de lucht, het is een nieuwigheidje van Singapore Airlines. In augustus 1981 begint die luchtvaartmaatschappij daarmee. Een jumbojet wordt op de route Singapore-San Francisco voorzien van gokkasten op batterijen. De eenarmige bandieten zijn alleen voor passagiers die ouder zijn dan 18. En speciaal personeel gaat er toezicht op houden. Nou, we niet zoveel meer gezien daarna, dus ik geloof niet dat het een groot succes was. En tegenwoordig is het gesprek over seks en porno bijna niet meer weg te denken uit de media. In podcasts bespreken mensen openhartig hun bedgeheimen en experts delen tips op social media. Maar in de jaren 80 was dat nog anders. Toen was er het programma Kijk Haar op televisie. Hedda van Gennep presenteerde de show voor de VARA. Het ging daarin onder meer over de positie van de vrouw in de maatschappij. En dus komt ook het onderwerp porno aan bod. Maar er wordt op straat nog met wat gêne op gereageerd door Nederlandse vrouwen.
3: Heeft u wel eens pornoblaadjes gezien?
4: Oh, die heb ik wel gezien, ja. Dat interesseert hem helemaal niet.
5: Nee hoor. Nee, nooit.
6: Ja, wel eens afgepakt.
5: Nou, heel eenvoudig. Gewoon wat in dagen in het huwelijk gewoon voorkomt, hè? Gemeenschap en alles.
4: Allerlei soorten van naaktfoto's en dergelijke. Dat heb ik het idee. Maar ja, ik heb echt nooit ingekeken verder.
7: Seks, ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet. Blote man en vrouw in een blaadje die seks uitoefenen of zoiets. Ik weet het niet precies waar.
2: 1981.

0: 1981, wat een hit voor Anita Meijer. Why Tell Me Why.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren.
0: Vandaag 25 augustus en je kunt ons vinden, heel simpel, die kalender van Omroep West, die verjaardagskalender van Aan de Bak, door een mailtje te sturen naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Handig als je daar op tijd bij bent, zet er ook duidelijk de datum bij natuurlijk, want ik weet dat niet uit mijn hoofd natuurlijk, hè, wanneer die familieleden van je jarig zijn. Collega's, vrienden, bekenden, mag allemaal. Welkom via aandebak@omroepwest.nl. Vandaag dus 25 augustus en de verjaardag van Marco Benning uit Leiden. Ja, die wordt namelijk 55 jaar. Maakt er een mooie dag van.

0: Weller en de mannen van de Style Council. En Have You Ever Had It Blue? Straks na 12. Nou, geen reden om je blue te voelen. Want de vrolijkheid komt je tegemoet met Bob Brinkman en Menno in de middag.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, moet ik nog zeggen, inderdaad. Nog 12 minuten is het morgen. En daarna gaat Menno in de middag losbarsten. Met jouw plaat natuurlijk. Jaren 80 plaatjes zoek ik nog steeds. Eigenlijk ben ik een wandelende jukebox deze week in jouw plaat. Dus je mag gewoon aanvragen wat je wil. Als het maar uit de jaren 80 komt. Bob@omroepwest.nl of heel even appen naar het bekende telefoonnummer 070-307-8080 is dat. Op de kaart Zomertour gaat natuurlijk ook gewoon verder met Gwen Oudehand. En die moet op haar vingers gaan letten vandaag. Misschien wel op haar hele arm. Waarom? Dat ga je straks horen. En deze zanger uit Gouda komt langs.

0: Hij is nog niet zo heel... Hij kan goed zingen, hè?
1: Goed, hoor.
0: Ik heb dat hele nummer, dat staat op zijn Instagram-pagina dan. Ik heb weggezwijmeld, ben ik gewoon.
1: Ja,
0: dus straks zwijmel ik met hem hopelijk de studio ook nog uit. Want hij neemt zijn trompet mee. Om ook wat leuke jaren 80 toontjes misschien te laten horen. Live hier. Live vanaf zijn trompetter. En je kan hem kennen, want hij heeft vorig jaar meegedaan aan het Regio Songfestival. Namens West.
1: Ah,
0: deze jongen. Nou, hij is een van die drie wielers. Van drie wielers.
1: Ah, van drie wielers. Van drie wielers, ja.
0: Okay. Is het nou toch eindelijk die?
1: Ja, die. Nee, ja. Nee, nou weet ik het inderdaad. Ja. Wat leuk zeg. Nou,
0: ja, dus dat allemaal.
1: En over jaren 80 geluiden gesproken. Ook bij jou weer een lekker jaren 80 tv-fragment natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Een onwijs populair spel is dat.
1: Zeker. Ik had vandaag...
2: I love it when a plan comes together.
0: Ah, ja. Dat is Hannibal. Hannibal.
1: Ja, de A-team inderdaad. Ja. Straks een nieuwe opgave.
0: Heb ik nu prijs?
1: Ja, je mag presenteren.

0: producers van Tijn en Fluitsma, Mai Tai, wat hebben ze de goede hits gemaakt. Am I Losing You Forever is een goed voorbeeld daarvan. Uit de Amazing 80's.
1: De plaat. Voor 12.
0: Het origineel kwam van Bolland en Bolland uit 1981... waarmee ze niet alleen succes hadden in Nederland... maar ook in Scandinavië bijvoorbeeld. Maar de coverversie had wereldwijd succes. Status Quo is vandaag nipt de plaat voor 12 met 52%.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Een nieuwe Menno in de Middag staat voor je klaar. Onder andere met Gwen Oudehand, die op haar vingers moet letten. En een duik in het tv-verleden. Het is 12 uur. Laatste nieuws uit de regio krijg je van Rogier van der Zanden.
4: Een voordeur van een woning aan de Ravelstraat in Delft heeft in brand gestaan. De bewoners moesten daardoor via de achterdeur het huis uit vluchten. De brand ontstond afgelopen nacht en is snel geblust door de brandweer. Er is vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Benthuizen. De politie meldt dat er een ruit is ingegooid en er spullen zijn gestolen. Dit jaar zijn er al zeker 60 inbraken in brandweerkazernes geweest, of er waren pogingen. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een lange file op de snelweg bij Ypenburg. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren.

0: logo's te zien van zowel Ideal als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen en meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Tina Turner en de Best aan het begin van weer een nieuwe Menno in de Middag, waarin ik ook mijn stinkende best ga doen om jou een hele mooie dinsdagmiddag te bezorgen. Goedemiddag, het is 9 minuten over 12. Bob hier op de plek van Menno. Maandag is de grote vedette van de show weer terug. Nog een paar dagen is hij in dat zonnige zuiden van Frankrijk. En tot die tijd mag ik met jou tot 2 uur hier de gezellige Radio Westmiddag besteden. Over een uurtje komt hier, en dat vind ik echt onwijs leuk, in de studio langs een onwijs talentvolle zanger uit Gouda. Met zijn trompet komt hij langs, want hij heeft een show over een icoon die ook nog in de jaren 80 actief was. Sterker nog, de jaren 80 is het laatste decennium wat dit icoon heeft meegemaakt. Nou, wie dit is en over welk icoon ik het heb, dat mag je allemaal lekker zelf gaan bepalen. Maar live muziek dus, en dat vind ik echt onwijs gaaf. Over een uurtje hier op Radio West. Wat doen we nog meer? Nou, ik heb natuurlijk dat nu al populaire jaren 80 spel, dat nu al niet te overschrijden jaren 80 spel, waarin ik een tv-fragment laat horen en onwijs leuke jaren 80 prijs hier voor je klaar heb liggen. En verder jouw plaat natuurlijk. Welk plaatje uit de jaren 80 wil jij nou deze week voorbij horen komen? Welk plaatje uit de jaren 80 doet jouw hart sneller kloppen? Laat het me weten via bob@omroepwest.nl of app eventjes naar de studio.
1: 070-307-8080.
2: Op de kaart.
0: Een jaren 80 of geen jaren 80 op Radio West. De zomertour van Op de Kaart gaat gewoon verder. Want het is ook nog steeds zomervakantie bij ons in de regio. Gwen Oudehand in de grindbak deze dinsdag. Hi.
3: Nou, dat heb je goed, Bob.
0: Ja, of een schelpenpad zou ook nog wel kunnen.
3: Zou ook kunnen, maar bij het grind heb je het aan het juiste eind. Ik loop op dit moment over de, nou ja, door de Hortus Botanicus heen in Leiden.
0: Dat is volgens mij een hele mooie plek.
3: Zeker, dat kun je wel zeggen. Ik ben omgeven door de prachtige groene bomen. Hele hoge bomen, maar ook iets kortere bomen. Maar er vindt hier ook iets anders heel bijzonders plaats. En daarover straks meer.
0: Dat ben ik heel benieuwd. Nou, zullen we over 9 minuten dan even dat straks meer inlossen?
3: Nou, laten we dat doen.
0: Tot zometeen, Gwen Oudehand.
3: Tot zo.
0: In de Hortus Botanicus van Leiden deze dinsdag.

0: Paul McCartney, Michael Jackson, CCC. En daarvoor de Kids uit 83 met Stay in My Life.
1: Op de kaart.
0: Naar Gwen Oudehand, die voor een bijzondere reden in de Hortus Botanicus van Leiden is. En wat voor reden, dat heeft ze nog heel eventjes geheim weten te houden.
2: Ja.
0: Tot nu. Want nu ga je het gewoon zeggen, Gwen, ik ben er nou klaar mee met al die geheimtjes tussen ons. Nee, gewoon open kaart spelen. Het is op de kaart, maar ook open kaart.
2: Nou, dan bij deze. Je er vindt hier in de Hortus Botanicus, de oudste botanische tuin van Nederland, vindt hier een vleesetende plantenshow plaats. En dat is heel erg bijzonder, want er zijn dus heel veel, en dan zeg ik ook echt heel erg veel, vleesetende planten hier. En iemand die daar wel wat meer over kan vertellen, dat is Marcel. Hallo Marcel.
3: Hallo, goedemorgen, middag inmiddels.
2: Goedemiddag inderdaad. Jij bent van een soort vereniging die houdt van vleesetende planten.
3: Ja, wij zijn de Nederlandse werkgroep Carnivora. En wij zijn allemaal, ja, hebben een tik van vleesetende planten.
2: En vanwaar die liefde voor die planten?
3: Ja, het is natuurlijk heel bijzonder, omdat eigenlijk de rollen natuurlijk omgedraaid zijn. En je verwacht dat dieren planten eten en ineens is er een plant die de rollen omdraait. Dat is toch wel heel bijzonder.
2: Ja, dat als je het zo zegt wel. Jij staat hier achter een kraam met daarop dus allemaal vleesetende planten. Ja. Wat is jouw lievelingsplant die hier staat?
3: Ik ben zelf vooral een liefhebber van de zonnedauwfamilie. Ja. En we hebben hier onder andere in het begin van de kraam hebben we een plant staan. Dat is Drosera intermedia. Dat is de kleine zonnedauw. Die komt gewoon in Nederland voor.
2: Dat vind gewoon ik in de natuur?
3: Gewoon hier in Nederland in de natuur. Nieuwkoopse plassen en dat soort gebieden. Daar komen zonnedauwsoorten voor. Dat is natuurlijk heel leuk. En zelf ben ik ook heel erg veel bezig met planten die in Zuid-Afrika groeien. En dat zijn wat grotere zonnedauwsoorten. En die planten vangen met een lijmdruppeltje. En het insect blijft erop plakken, wordt verteerd. En de plant wordt weer een stukje groter en er wordt er happy op.
2: Ik durf nu niet meer met mijn blote voeten bij de Nieuwkoopse plassen rond te lopen hoor, Marcel.
3: Nou, dat valt heel erg mee. Die lijm is natuurlijk niet zo sterk. En de meeste vleesetende planten die vangen gewoon insectjes, kleine organismen, rupsjes. En dan houdt het meestal wel mee op. Wat gewoon erg handig is als je in je tuin bijvoorbeeld de muggen, de wespen en dat soort dingen. Het dunt er toch iets uit.
2: Ja, ik wil net zeggen, er zullen bij jou heel weinig vliegen zijn, denk ik.
3: Nou ja, dat valt op zich ook wel weer mee. Want die plant is niet anders dan een leeuw. Die eet ook niet de laatste impala op. Dus dat is op zich wel aardig. Maar het helpt wel om het iets minder te laten zijn. Ja, en het is ook zeker met die lijmvalletjes. Het is weer wat anders dan dat je zo'n vliegenstrip ophangt. Het is toch leuker.
2: Dan doet de natuur tenminste zijn werk.
3: Daarom. En ze zien er nog leuk uit ook.
2: Ja, want dan neem ik je heel eventjes mee, Bob. Aan de hand gaan we eventjes voor die kraam staan. Ja, dan zie je echt inderdaad die klassieke vleesetende plantjes waarbij het eigenlijk een soort van klapbloemetjes zijn die dan dichtklappen op het moment dat er een vlieg tussen zit.
3: Ja.
2: En je hebt ook een wat langere. En dit lijkt eigenlijk meer een soort van een tak met daaraan kleine sprietjes.
3: Ja, en die kleine sprietjes die krijgen als ze in de volle zon staan dus lijmdruppeltjes. En daar blijven de insecten op plakken. De andere, die inderdaad meer het klassieke model van een bekje hebt, daar zit een haartje in, wat als dat aangeraakt wordt, hem dicht laat slaan en dan wordt hij verteerd. Maar die komt alleen maar in Noord-Amerika, in een klein stuk van Carolina voor. Ja, en wat hier staat, komt gewoon van over de hele wereld.
2: Ja, en je zou niet zeggen, als je hiervoor staat, zijn allemaal kleine plantjes, dat die voor bepaalde insecten op deze wereld zo gevaarlijk zijn. Maar Bob, waarom al die planten hier staan, dat hoor je zo meteen.
0: Ach, je gaat het nog een keer spannend houden. Hou eens op met die geheimen, Gwen.
2: Nee, ik ga gewoon door hiermee, ja. Dus het komt helemaal goed.
0: Spannend daar. Nou ja, ik hoop dat je vingers nog alle 10 hebt als je hier terugkomt op de redactie zometeen, Gwen Oudehand.
2: Ik hou mijn hart vast.
0: Tot zometeen. Na het nieuws van 12:30 gaan we terug naar Gwen Oudehand in de Botanicus van Leiden.

0: Om in het thema van vleesetende planten te blijven. Kun je dit een eendagsvlieg noemen? Maak ik dan heel veel vleesetende planten in de Hortus Botanicus van Leiden blij? Nou, dat doe ik Europe een beetje tekort, hè. De Final Countdown uit de jaren 80 natuurlijk hier op Radio West. Zometeen het tweede half uur van Menno in de middag. Natuurlijk met dat nu al zeer populaire en onevenaardbare spel.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Waarin je een klein fragmentje voorbij hoort komen uit een televisieprogramma uit de jaren 80. En de vraag is heel simpel en heel leuk tegelijkertijd. Welk tv-programma hoor je? Nou, daar een nieuwe ronde over. En natuurlijk weer terug naar Gwen Ouwehand in Leiden.
2: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11.
3: Love and you is easy 'cause you're beautiful.
2: Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
4: Elke dag romantiek op West.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
0: 12:30, tijd voor het laatste nieuws uit je regio. In de studio aangeschoven, Rogier van der Zanden. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De politie in Alphen aan den Rijn heeft afgelopen weekend de handen vol gehad aan een dronken man. De man intimideerde vrouwen, trapte deuken in auto's en dreigde dat hij een agent zou bijten. De man viel zaterdag rond 3:00 in de middag vrouwen lastig bij een restaurant in het centrum van Alphen aan den Rijn. Uiteindelijk vertrok de man naar een ander café waar hij begon te schreeuwen en te schelden. Een medewerker heeft hem toen uit het café gezet. Dat hoort er allemaal bij als je in de horeca werkt. Er is vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Benthuizen. De politie meldt dat er een ruit is ingegooid en er spullen zijn gestolen. Dit jaar zijn er al zeker 60 inbraken in brandweerkazernes geweest, of waren de pogingen. De inbrekers hebben het dan gemunt op kostbaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij inbraken. De politie zoekt getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien bij de brandweerkazerne in Benthuizen. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeval leidde niet tot een lange file op de snelweg bij Ypenburg. En het herstelwerk aan houten balken en de stalen constructie van de Algra-brug in de Krimpende Waard duurt nog 2 weken. En daarmee zijn de werkzaamheden aan de bijna 70 jaar oude brug tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel halverwege. Rijkswaterstaat is blij dat de gevreesde verkeerschaos is uitgebleven, maar kijkt ook gespannen naar volgende week als de schoolvakantie in onze regio is afgelopen.
0: Reinoud van den Born bij de Weerexperts. Wist jij dat jouw collega Jordi Bloem een eigen liedje heeft in dit programma?
16: Nee, dat wist ik niet.
1: Wist je dat niet?
16: Nee, dat wist ik niet. Heeft hij me nooit verteld.
0: Dat vind ik heel jammer. Ik ga hem zo na de uitzending bellen. Zal ik hem heel even laten horen?
16: Doe maar eens, ik ben heel benieuwd.
0: Zo klinkt hij. Boom, boom, boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem. Ja, god, dat zou jij ook wel willen, hè?
16: Ja, dan maken we er gewoon born, born, born, born van. Dan zijn we er ook.
0: Ja, hè? Zullen we dat doen? Oh, dat is een goeie, ja. Ja. Luister goed. Born, born, born, born.
16: Goedemiddag.
13: Mag ik me er heel even mee bemoeien? Want dat gebeurt natuurlijk in de praktijk nooit. Dat je twijfelt, wordt het warm of wordt het ijskoud? Dat zijn wel twee uitersten, die kan je toch in het weer nooit in...
0: Ja, maar anders rijden. Nee,
16: soms wel, hoor.
13: Wacht even, hoor wat Reinoud zegt. Soms wel.
16: Heel soms wel, ja. Als er een wintergrens over het land ligt, hè. Dat hadden we de hele winter, de afgelopen winter.
0: Dus hij klopt wel, dan doe ik hem nog één keer.
16: Goedemiddag, Pop.
0: Goedemiddag. Nou, het verlossende antwoord op de vraag: wordt het warm of ijskoud?
16: Het wordt warm vandaag, zeker niet ijskoud. Temperaturen nu al rond 21 graden, veel zon, klein beetje bewolking in de lucht en een stevige oostelijke wind. Het wordt vanmiddag zo'n 24 graden, misschien lokaal 25 graden, wat de zon doet goed zijn best. Morgen nog warmer, gaan we naar 27 graden, ook een wat hogere luchtvochtigheid daarbij. Verder weinig verandering in het weer. En dan donderdag, dat is de klapper van deze week, want dan gaan de temperaturen richting 28 graden. Hoge luchtvochtigheid dan, een beetje benauwd. En in de avond dat onweer, hè. We hebben het er al over gehad.
0: Ja, over klapper gesproken. Over een uurtje, jouw plaat.
16: Zeker.
0: Hartstikke leuk. Tot over een uur.
16: Hey, tot straks.
13: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: André Hazes. En de plaat waarmee hij groot werd bij het Nederlandse publiek. Een beetje verliefd.
1: Op de kaart.
0: En een plaat waar onze Gwen Ouwehand heel blij van wordt.
2: Ja, zeg dat wel. Ja, ik hou van André Hazes en de muziek van hem.
0: Nou,
2: dus,
0: dat mag je inderdaad gewoon hardop zeggen. Roep het maar daar in die Hortus Boccata, Annicus.
2: De hele tuin mag het horen hier. Dus, en dat hebben ze ook gehoord. Want deze mensen die zijn ook speciaal gekomen naar deze vleesetende plantenshow hier in de Hortus Botanicus in Leiden. Wat vinden jullie ervan?
3: Ja, het is gewoon indrukwekkend. Je denkt dat er maar één soort is, maar er blijken 400 verschillende soorten te zijn. We waren er net met voedertijd. Dus je kon precies zien hoe zo'n plantje open gaat en weer dicht gaat. Nou, het is gewoon onvoorstelbaar.
2: En hoe zag dat eruit? Was er dan iemand met een pincet die een vliegje zo in dat mondje van dat plantje deed?
3: Ja, er was een verzameling meelwormen. En een daarvan ging in het plantje. En het plantje klapte nou even dicht om te kijken of er iets bewegends in zat. Dan zou die weer open gaan. En hij bleef dicht. En dat was einde meelworm. En het duurt ongeveer 36 uur, hoorden we, voordat hij verteerd is en weer open gaat.
2: Dat gaat bij mij wel iets sneller. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat. Maar is dit uw vrouw? Mag ik haar? Ja, dit is uw vrouw. Wat vindt u ervan? Want uw partner die praat er heel erg vol passie over. Ja. Maar bent u net zo gepassioneerd als hij?
4: Ja, ik heb het initiatief genomen om hier naartoe te gaan. Dus ik vind het prachtig. Hoeveel van die vleesetende planten er in de natuur zijn. Ja, niet hier dan, maar indrukwekkend. Ja.
2: En wat vindt u dan het meest indrukwekkende hier in deze hele tuin?
4: In de hele tuin? Nou, we hebben alleen nog het stukje van de vleesetende planten gehad. Die bekerplanten, dat het dekseltje ook dicht gaat. Dat is gewoon heel bijzonder. En denk ik, ik wil ook zo'n plantje in mijn keuken of zo. Maar ik weet niet of dat een goed idee is.
2: Nee, want straks dan wordt zo de frikandel van het bord afgepakt. Dat is niet de bedoeling. Ben ik toch eventjes heel erg benieuwd. Mag ik jullie handen zien? Want zitten al die vingers er nog aan?
3: Zo te zien wel. Ik heb erop gelet inderdaad dat dat niet zou gebeuren. Dus ik heb ze op mijn rug gehouden.
2: Nou, heel goed, heel goed. En heel veel plezier hier in deze tuin.
4: Dankjewel. Succes.
2: Dankjewel.
0: Is het een beetje druk daar, Gwen?
2: Het is ontzettend druk. Er is hier ook een café en die zit helemaal vol. De mensen lopen eigenlijk gewoon in een hele rustige en relaxte pas door die tuin heen. Maar er is naast die vleesetende plantenshow nog veel meer te bekijken natuurlijk. Want je hebt gewoon hele mooie, grote, groene bomen. Dus ja, het is echt prima vertoeven hier.
0: Gwen Ouwehand daar in Leiden bij de Hortus Botanicus. Tot over een half uurtje.
2: Tot zo!

0: Een aanmoediging voor onze mooie radiozender Go West.
1: 80 op de beeldbuis.
0: We close our eyes, hoorde je. Het is tijd voor het spel van deze week. 80 op de beeldbuis. Ik ga zo meteen een fragmentje laten horen van een televisieprogramma uit de jaren 80. En als jij dan weet welk televisieprogramma je voorbij hoort komen, dan mag je bellen naar 070-390-5454. 070-390-5454. En als je het dan goed hebt, heb ik onwijs leuke kaarten hier voor je liggen. Namelijk de Bee Gees bij Main Course. Die spelen maandag 15 februari. Moet je wel kunnen natuurlijk, maandag 15 februari. Maar ach, het is nog zo ver weg. Je hebt vast nog een gaatje in je agenda. In het Stadstheater van Zoetermeer. Daar komen al die mooie Bee Gees hits komen voorbij door die zeer talentvolle coverband. Bee Gees bij Main Course. Dus als je weet wat je hier voorbij hoort komen, moet je bellen. 070-390-5454.
1: 80 op de wildbuis.
2: Ja, een beetje een tutje was het eigenlijk.
3: Wat? Een tutje?
2: Ja.
3: Ook ze aan zijn, weet je, in een tutje.
2: Maar dat versta je toch wel?
3: Ja, ik versta het wel, maar de rest van Nederland begrijpt er niks van, hoor. Nou, misschien gaat Nederland je nu zelf ontdekken. Want vergeet de bank, want jouw gewone wereld wordt een showwereld.
0: Hij is misschien een beetje lastig, hè? Maar goed, misschien weet je wel heel goed, zat jij iedere uitzending klaar met natte haren voor de tv. Jaren 80 op de beeldbuis. Wat hoorde je voorbij komen? 070-390-5454.

0: Lionel Richie.
1: Op de beeldbuis.
2: Caroline, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: Caroline uit Den Haag, wat was je aan het doen deze dinsdagmiddag?
3: Nou, je wilt niet geloven, maar ik zit op het strand en lekker naar jullie te luisteren.
2: Met een speaker dan, of op je oortjes, of hoor alle andere badgasten ook?
3: Op de telefoon.
2: Op je telefoon, maar heb je dan oortjes in of horen alle andere strandgangers ook dat je naar Westen luistert?
3: Nou, er zit bijna geen kip.
2: Dus er is geen kip? Oh, wat bijzonder. Het is best wel lekker weer voor het strand.
3: Ja, het is super lekker weer.
2: Ja, heb je wel goed ingesmeerd, Caroline?
3: Nou ja, met een beetje lage factor, anders wordt het niet goed bruin.
2: Nee, en dat is natuurlijk wel waar het om gaat natuurlijk. Ja, want op een schaal van 1 tot 10, hoe bruin ben je op dit moment volgens jou?
3: Nou, toch wel een 8.
2: Oké, maar je wilt dat nog hoger, anders had je wel een hogere factor gesmeerd.
3: Ja, ik wil het bijhouden.
2: Ja, oké, het is het behoud van de 8. De 8 wil je de 8 houden, ja. En vanaf hoe laat lig je daar dan al, Caroline?
3: Wij waren er al 10 uur vanochtend.
2: Zo, dat is lekker vroeg. En tot hoe laat blijf je daar dan liggen?
3: Ik denk dat een uurtje of 3.
2: Oh, dus dan lig je er 5 uur en dan is het ieder half uur even draaien?
3: Ook dat. En even de zee in.
2: Ja. Dat zeggen ze wel eens, hè? Dat je van water, als je een beetje nat bent op je huid, een beetje druppeltjes hebt, dat je dan ook wel extra bruin wordt.
3: Dat klopt, ja.
2: Ja, ja. Is de telefoon aan je oor, Caroline? Of liggen jullie ook op luidspreker te bellen voor alle andere badgasten?
3: Ik ben gewoon op luidspreker.
2: Je bent lekker aan het bellen, ja. En je bent dan aan het luisteren. En dan, ondanks dat je lekker met je zonnebrilletje in het zonnetje ligt, denk jij te weten waar dit fragment uitkomt. Ik ga hem nog 1 keer helemaal laten horen, Caroline Maas, daar op het strand van Den Haag. Let goed op.
1: 80 op de beeldbuis.
4: Ja, een beetje een tutje was het eigenlijk.
5: Wat? Een tutje?
4: Ja.
5: Ook Saans, hè? Weet je, in een tutje.
4: Ja, dat versta je toch wel?
5: Ja, ik versta het wel, maar de rest van Nederland begrijpt er niks van, hoor. Nou, misschien gaat Nederland je nu zelf ontdekken. Want vergeet de bank, want jouw gewone wereld wordt een showwereld.
2: Nou, Caroline, maak ons en alle andere strandgangers gek.
3: Nou, ik dacht te weten dat het gaat om de Soundmix Show met Henny Huisman.
2: Ja, natuurlijk!
3: Ja. Oh, wat goed.
2: Keek je dat wel eens?
3: Altijd, ja.
2: Altijd? Ja?
3: Nou, zelfs nog een zwager die er wel eens aan mee heeft gedaan.
2: Jouw zwager? Wie is jouw zwager dan?
3: Dat is Sanna.
2: Die ken ik niet, eerlijk gezegd.
3: Die heeft meegedaan als René Vroeger.
2: Die heeft meegedaan als René Vroeger. In welk jaar was dat?
3: Ja. Oh, dat zou ik echt niet meer weten. Ik denk halverwege 90.
2: Oh, oké. Dus ja, ver uit de jaren 80 en misschien dan ook ver voordat ik geboren ben. Want daar zit ergens een gat tussen. En is hij ver gekomen als René?
3: Hij heeft gewonnen.
2: Hij heeft toen gewonnen? Jouw zwager heeft gewonnen in de Soundmix Show?
3: Ja.
2: Ik vind het heel bijzonder. Wacht even hoor. Ik pak gelijk heel eventjes. Ik heb een computer voor me. Ik ga gelijk even kijken in welk jaar dat dan precies zou moeten zijn.
3: Oh,
2: wat leuk, joh.
3: Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk groot gevierd toen in de jaren 90, denk ik.
3: Toen kende ik hem nog niet, hoor. Maar dat zal best.
2: Treedt hij nog op als René Vroeger?
3: Nee. Gewoon eigen liedjes heeft hij.
2: Ja, doe hem de hartelijke groet. En jij hebt het ook mede dan dankzij jouw zwager bij deze goed. Want jij hebt de Soundmix Show helemaal goed geraden. Daarom ga ik jou blij maken met 2 kaarten voor de Bee Gees bij Main Course. In het Stadstheater van Zoetermeer. Maandag 15 februari ga je daarheen. Het is iets voor in de agenda, maar ik wens je alvast heel veel plezier in februari.
3: Dank je. Hartstikke leuk, dankjewel.
2: Nou, bak nog even lekker bruin tot een uurtje of 3. Hou de radio ook nog lekker aan. Neem eens even nog een duikje in zee, zou ik willen zeggen. En vergeet niet te smeren, toch, Caroline?
3: Dankjewel.
2: Hou die 8, hè? Die 8. Ja, precies. Doeg. Hoi, Caroline. Doeg. En hij werd wereldberoemd in Nederland, mede dankzij de Soundmix Show. De winnaar. In 85, Gerard Joling.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
1: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Trompetgeschal, dit tweede uur van Menno in de Middag. En we gaan natuurlijk terug naar Gwen op avontuur door de Botanicus van Leiden. Precies 1 uur, Rogier van der Zanden met het laatste nieuws uit je regio.
10: De politie in Alphen aan de Rijn heeft afgelopen weekend de handen vol gehad aan een dronken man. De man intimideerde vrouwen, trapte deuken in auto's en dreigde dat hij een agent zou bijten. De man viel zaterdag rond 3 uur de vrouwen lastig bij een restaurant in het centrum van Alphen aan de Rijn. Er is vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Benthuizen. De politie meldt dat er een ruit is ingegooid en er spullen zijn gestolen. Dit jaar zijn er al zeker 60 inbraken in brandweerkazernes geweest of waren er pogingen. Een voordeur van een woning aan de Ravelstraat in Delft heeft in brand gestaan. De bewoners moesten daardoor via de achterdeur het huis uitvluchten. De brand ontstond afgelopen nacht en is snel geblust door de brandweer. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommige

0: Winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Tot 2 uur, Menno in de middag.
14: Dit is Radio West.
15: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Tony Hadley van Spandau Ballet smeet goud op het derde studioalbum van de Britse band. Uit 83 is dit Gold. Aan het begin van het tweede uur, Menno, in de middag. Het uur dat natuurlijk wordt afgesloten met...
1: jouw plaat.
0: Dus heb jij een leuk plaatje uit de jaren 80? Dan mag je me mailen of appen bob@omroepwest.nl of 070-307-8080. Ja, wat voor plaatje uit de jaren 80 hoor ik jou dan denken? Nou, maar dat is precies de vraag. Wat wil jij nou horen? Ik ben een soort van je jukebox deze week. Aan het einde van dit programma. 070-307-8080 of mail even bob@omroepwest.nl. Zometeen, en hij is hier al in de studio aan zijn trompet aan het invetten, Thomas Heikoop. Je kent hem van vorig jaar, want toen deed hij mee namens ons bij het Regio Songfestival in de formatie 3-wieler. Maar hij is solo ook echt te gek. En hij heeft een speciaal jaren 80 voorstelling. Die komt eraan. Daar gaat hij zo meteen zelf veel meer over vertellen. En hij gaat hier live wat spelen op zijn trompet. En zo klinkt hij. Moet je even luisteren. Die was van een optreden van laatst.

0: Nou, dat straks live. En natuurlijk ook Gwen Oudehand live in de Hortus Botanicus van Leiden bij de Vleesetende Plantenshow. Gwen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Mijn vingers zitten er allemaal nog aan.
0: Ik heb eventjes een
1: rondje gelopen door de Hortus Botanicus in Leiden. En dat is echt een prachtige tuin. Ik heb van alles gezien. Van hele grote waterlelies tot aan hoge bomen, tot aan vissen, kikkers, alles wat erbij komt kijken. En nu sta ik voor de crème de la crème van deze vleesetende planten show. Het neusje van de zalm. Rogier, waar kijk ik naar?
2: Dit is de Helianthora McDonald's. En dat is een hele zeldzame soort die alleen maar op een tafelberg groeit in Venezuela. En deze soort is heel zeldzaam in cultuur. En dit is een enorm groot exemplaar. En dit is de eerste keer in de geschiedenis van de wereld ooit dat zo'n groot en mooi exemplaar tentoongesteld staat.
1: Ja, en die staat er ook echt prachtig bij op een bedje van water. Heeft hij dat nodig?
2: Nee, maar het is ook om een zekere afstand te creëren tussen mensen en de plant. Want er zullen heel veel mensen zijn die toch wel zitten te aas op een stekje van deze plant.
1: Ja, en die plant die ziet er bijzonder uit. Het is eigenlijk een soort van lege bananenschil met iets waar je, ja, een tunneltje waar je doorheen kan kijken. Ik zou in eerste instantie niet denken dat dit een vleesetende plant is.
2: Dat kan wel kloppen, want het is een hele primitieve soort. Dus het is in feite gewoon een opgerold blad. En daar staat een andere Helianthora naast. En dan zie je, die heeft helemaal niet echt kleurtjes, gewoon een groen blad. De McDonald-dijk krijgt echt al mooie kleuren en een rood hoedje. En waardoor die wat effectiever wordt in het aanlokken van insecten. En die insecten die vallen dan in dat bekertje. Die verdrinken dan in dat water en die worden dan verteerd door de plant. En als je verder kijkt, daar heb je daar een Sarracenia. Dat is weer wat verder in de evolutie van die vleesetende planten. Een nog mooier dekseltje, zelfs geurtjes die worden geproduceerd. En die maakt ook zelfs enzymen aan om die insecten nog actiever te kunnen verteren.
1: Ja, jij bent hoofd horticultuur hier in de Hortus Botanicus. Wat doet het met jou dat al die planten hier staan?
2: Ja, ik vind het zelf superleuk, ook als plantenliefhebber. Maar vooral dat al die mensen van over de hele wereld hier komen. En ook dat nu dat je al die vleesetende planten bij elkaar ziet. Deze planten kunnen niet samen gekweekt worden. Je hebt vleesetende planten in echt de warme tropen. Je hebt vleesetende planten boven de poolcirkel. En hier worden ze even tijdelijk samengezet, zodat je ze in één oogopslag kan zien. Maar het is gewoon heel bijzonder. En samen met de bezoekers maken we er een feest van. We hebben lezingen, allemaal activiteiten die ook nu nog plaats gaan vinden. Dus de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen dat op de website van de Hortus allemaal vinden. Maar het is echt uniek. Het is echt een wereldtentoonstelling.
1: Ja, en naast deze hele speciale plant waar we dus tegenover staan, vertelde je net al over een plant die iets anders eet dan vlees.
2: Ja, klopt. Het is een vleesetende plant omdat zijn voorouders vleeseters zijn, maar dit is een plant die eet eigenlijk alleen maar poep.
0: Oh,
2: en dat is een Nepenthes, Nepenthes lowii. Hij komt uit Borneo. En die maakt hele wijde bekers met een grote deksel die helemaal naar achteren geklapt staat. En op die deksel zitten dikke haren. En tussen die haren wordt een soort nectar gevormd met laxeermiddel. Oh. En een klein beestje, een toepai, die gaat dan op die rand van die beker zitten en die probeert dan dat nectar eraf te likken. Maar dat lukt niet zo goed vanwege de haren, dus hij blijft er een paar minuten op zitten. En dan in die wijde beker worden dus alle keutels die dat beestje laat vallen worden opgevangen. En dat is het enige wat deze plant eet. En die plant die kweken wij al jaren, maar die is normaal niet te zien voor het publiek, omdat het gewoon een kwetsbare plant is. En die hebben we dus nu ook tentoongesteld. Dus zowel de McDonald's als de lowii, die zijn normaal nooit voor het publiek te zien, maar nu dus wel.
1: Ja, heel bijzonder, Bob. Je hoort het.
3: Nou, als je hoge nood hebt, kan ik me voorstellen dat je dan wel gewoon geacht bent om normaal toilet op te zoeken. Hè? Of mag je die plant dan heel blij maken?
1: Ja, ach ja, je moet roeien met de riemen die je hebt.
3: Ja,
1: hè?
3: Ik hoef niet eens het antwoord te weten op die vraag. Gwen, tot zometeen.
4: Tot middag met Bob Brinkman.
5: Don't close your eyes.

Dat is mooi, hè? Johnny Logan. Hold me now. 13 mei 1988 is een datum die bij veel jazzliefhebbers in het geheugen gegrift staat. Want het is namelijk de sterfdag van trompetist Chet Baker. Er komt een voorstelling over zijn leven door Thomas Heikoop uit Gouda. En Thomas Heikoop, die ken je wel, want hij was onderdeel van onze inzending bij het Regio Songfestival vorig jaar. Van Driewieler, weet je nog? Is het

0: Nog steeds onterecht verloren. Zit dan eindelijk. Ja, daar ben je zelf, ook mee eens, Thomas. Ja. Hij heeft voor nu even de zijwieltjes losgelaten. Trekt de theaters in met een voorstelling over Chad Baker. Goedemiddag, Thomas.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heel even voor de driewielerfans in de regio Songfestival, liefhebbers. Het driewieler is nog wel bij elkaar, toch?
1: Zeker weten. Ik zei het ook tegen jou, wij zijn Homies for Life. Dan moeten we toch veranderen.
0: Even voor de oudere luisteraar even uitleggen wat Homies for Life precies betekent.
1: Vrienden voor het leven.
0: Vrienden voor het leven. Maar dat betekent ook dat jullie nog samen muziek maken. Want je kunt vrienden zijn zonder instrumenten.
1: Zeker weten. Het is zelfs zo dat Silas, de krullenbol van driewieler, gaat met mij mee op tour als geluidstechnicus.
0: Oh, wat goed. Dus nog steeds zit daar ook een soort van muzikale samenwerking, los van de vriendschap.
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Nou, misschien dan ooit als je hier in de studio weer met z'n drieën komt voor nieuwe muziek, met z'n drietjes. Maar nu ben je heel even solo, want jij gaat de voorstelling maken Having a Chat with Baker. Natuurlijk over Chad Baker, deze trompetist die je hier hoort.
1: Ja.
0: In de jaren 80 heeft hij nog heel erg veel gemaakt. 1988 dus overleden. En hoe oud ben jij precies?
1: Ik ben bijna 32.
0: Dus dat betekent dat jij in de jaren 90 bent geboren?
1: Ja, 94.
0: Ver na de sterfdatum van Chad Baker. Hoe ben jij met hem dan in aanraking gekomen?
1: Goeie vraag. De grap is dat ik dacht dat hij een saxofonist was. Op een gegeven moment ben ik trompet gaan studeren hier in Rotterdam. Of niet hier, maar in Rotterdam aan het conservatorium. En toen... dan ga je luisteren naar andere jazztrompetisten om dingen te leren. En toen ben ik hem eigenlijk tegengekomen. En toen kwam ik achter dat ik dacht, een trompetist? Nou, blijkbaar is het een trompetist, maar ik dacht dat het een saxofonist was.
0: Waarom dacht je dat?
1: Weet ik niet. Ja, soms heb je van die dingen die programmeer je dan verkeerd in je hoofd.
0: Het is niet zo per se dat hij een bepaalde sound heeft of een bepaald geluid maakt wat je bij saxofonisten juist vaker hoort, misschien.
1: Nee, dat niet per se. Maar het was wel liefde op het eerste gezicht. Toen ik een van de eerste...
0: Liefde op het eerste gehoor dan in dit geval.
1: Ja. Ik heb hem nooit gezien of ontmoet, inderdaad. Ja, zijn stijl is wel iets wat me echt heel dicht aan het hart ligt. En vandaar ook deze voorstelling. Ja,
0: en voor mensen die niet echt diep in de jazz zitten, toch misschien heel even een kleine biografie. Wie was Chad Baker?
1: Chad Baker was een trompetist en zanger uit Amerika. Die overleden is in Amsterdam. Hij is uit een hotelraam gevallen / geduwd. Dat is een beetje onduidelijk. En hij stond bekend om zijn cool jazz. Eigenlijk wat je hier nu hoort is... kijk, normaal denk je bij een trompet, denk je... En bij Chad was het gewoon...
0: Relaxed.
1: Het was heel relaxed. En hij speelde zoals hij zong. En hij zong zoals hij speelde. En het is echt de ziel die in zijn muziek zit... Die mensen heel erg aanspreekt. En mij dus ook. Maar hij heeft ook wel een periode gehad. Hij is ook de trompetist geweest van een van de grootste saxofonisten van die tijd. Die heel erg bebop speelde. Dus heel erg, wat veel mensen misschien zouden bestempelen als moeilijke jazz. Dus hij heeft ook echt wel zeker een glorietijd gehad. Maar hij heeft ook wat problemen met zijn gebit gehad. Waardoor hij uiteindelijk niet meer echt op hoog niveau kon blijven spelen. Dus die ook gaan zingen. En zo is het een beetje ontstaan.
0: Je bent hier binnengekomen met een rolkoffer. En daar zat ook een trompet in.
1: Ja.
0: Kan je hem er even erbij pakken, de trompet?
1: Jazeker. Ik heb hem hier voor me liggen zelfs.
0: Een koperkleurige trompet. Want jij gaat hier ook even live wat laten horen.
1: Ja, als jij dat wil.
0: Ja, dat vind ik heel graag. Wat wil je laten horen?
1: Nou, wat ik dus... deze voorstelling bestaat eigenlijk een beetje uit drie dingen. Muziek van Chad, waar ik gewoon vanaf ben gebleven. Liedjes van mezelf. Liedjes van Driewieler zitten ook in de voorstelling. Perfecte Date is een liedje van onze eerste plaat, zit in de voorstelling. En liedjes van Chad die ik heb hertaald naar het Nederlands. Ik heb een grote voorliefde voor Nederlandstalige kleinkunst.
0: Ja?
1: En zo heb ik van I've Never Been In Love Before, Ik Ben Nog Nooit Verliefd Geweest gemaakt. En daar kan ik wel even een stukje van doen.
0: Ja, doe alsjeblieft. Ja.
1: Dan zing ik eerst even een spel, want zo doen ze dat in jazz. Hè. Eerst zing je de melodie en daarna doe je een soort van solo.
0: Okay.
1: En maar dat doe ik dan even in vogelvlucht, want normaal duurt jazz altijd heel lang.
0: Ja, nee, dat klopt, ja. Maar doe me eventjes, ja, zoals jij wil. Dan ga ik jou gewoon aankondigen. Thomas Heikoop met...
1: Ja, Ik Ben Nog Nooit Verliefd Geweest.
0: Ik Ben Nog Nooit Verliefd Geweest. Live in de studio van Radio West.
1: Ik ben nog nooit verliefd geweest. En nu opeens ben jij. Nu ben je hier met mij. Ik weet niet wat je met me doet, waar ik het zoeken moet. Jouw glimlach is genoeg. Dit is waarom er niets meer voelt als stom. Ieder liedje voelt heel blij. Het gaat over jou en mij. Ik ben nog nooit zo in paniek.

0: Wauw. Gewoon live, hè? Het is echt live geweest. Ja, voor de luisteraar die denkt van het zal wel een bandje zijn. Absoluut niet.
1: Wat heerlijk. Ja. Dat je ook zo lekker in die teksten kan grasduinen. En dan ook jij je eigen creativiteit erop kan loslaten. Door het gewoon te vertalen. Je eigen tekst er misschien een beetje van te maken.
2: Ja, vind ik onwijs leuk. Dat is eigenlijk ook, zo ben ik begonnen met liedjes schrijven. Voor Driewieler nog. Gewoon Engelse liedjes pakken. En dan kijken hoe zou ik in het Nederlands hier een mooie lopende tekst van kunnen maken.
1: Nou, Chet Baker heeft je duidelijk heel erg geïnspireerd in je muzikale carrière, je jonge muzikale carrière, 32 jaar pas. Maar wanneer dacht je van, ik moet dit in een avond gaan vatten? Dit moet een voorstelling worden.
2: Ja, dat roepen mensen om mij heen eigenlijk al 10 jaar. En ik misschien ook, maar ik was er denk ik toch echt niet aan toe. En nu zo de laatste 2-3 jaar kwamen er echt mensen op mijn pad die zeiden van, ja, maar het is echt zonde als je dit laat lopen. En kijk, het is natuurlijk tegenwoordig ook wel zo, je moet gewoon net de juiste mensen tegenkomen die je heel graag willen helpen.
1: Maar blijkbaar zeiden mensen al 10 jaar geleden tegen je, je moet een voorstelling over Chet Baker maken. Dus ergens werden mensen om je heen al helemaal gek van het feit dat je het dan alleen maar over Chet Baker kon hebben.
2: Ja, dat wel. Ja. En het is natuurlijk die combinatie van trompet en zang die je niet zo heel vaak ziet. Als in, soms heb je wel eens trompetisten die ook wel zingen. Maar bij mij is het echt 50-50. Ik zing alles wat ik kan spelen. En ik kan alles spelen wat ik zing. Dus bij mij is het soort vice versa.
1: 7 november is de première in Gouda. Meer info daarover. ThomasHeiko.nl hier bij mij in de studio. Dankjewel. Ik vond het echt onwijs tof. Heb je nog één dingetje misschien in je trompet zitten wat je kan laten horen? Misschien desnoods is het maar uiteindelijk gelukt van Driewieler. Gewoon nog heel even om die sound van jou te horen. Of iets anders.
2: Nou ja, kijk, we zitten in de ethisch week, toch?
1: Jazeker.
2: Ja. En daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar ik dacht, wat is nou echt een ethisch anthem? Bijvoorbeeld een blazers anthem ethisch. Bijvoorbeeld deze. Sorry, ik heb de Chet Baker temper nog in zitten. Maar wat is dit ook weer?
1: Funky Town.
2: Nee. Cool the Gang.
1: Cool the Gang, ja,
2: Celebration.
1: Ja.
2: En ik heb er nog eentje. Ik heb er nog eentje.
1: Oh, leuk. Oh, dit wordt een hele quiz, wordt dit. You can call me El, Paul Simon.
2: Ja, die is goed. Dat waren even de eerste twee waar ik aan dacht.
1: Ja, onwijs leuk. Dankjewel. Thomas Heikoop hier bij mij in de studio. ThomasHeikoop.nl voor meer informatie over de show die hij over Chet Baker maakt. Having a Chat with Baker. Dankjewel.
2: Thanks.

0: The Romantics, Talking in Your Sleep, en over romantiek gesproken. Daar gaat hij weer, Thomas Heikoop, de trompetist met zijn trompet onder zijn arm. ThomasHeikoop.nl als je interesse hebt in die voorstelling die 7 november dus in Gouda in première gaat. Having a Chat with Baker. Leuk om hem hier live in de uitzending te hebben. Over na het nieuws van 2:30, in het laatste half uur van Menno in de Middag komt er dan aan. Met natuurlijk jouw plaat en de jouw plaat van onze weerman Reinoud van den Born. En dan gaan we nog één keer terug naar Gwen Oudehand bij al die vleesetende planten daarin Leiden.
1: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
2: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
0: Het is 2:30 geweest, Radio West, Menno in de Middag. Tijd voor het laatste nieuws uit je regio. Hier is Rogier van der Zanden. Goedemiddag, Rogier.
15: Goedemiddag. Woningzoekenden in Midden-Holland kunnen vanaf 1 september... hun jarenlang opgebouwde plek op de wachtlijst verliezen... als zij vergeten om een bedrag van €7,50 te betalen. Dat meldt Mediapartner Studio Alphen. Dat bedrag dat moet worden betaald om ingeschreven te blijven staan. De SP-fractie in Alphen aan de Rijn is kritisch op deze nieuwe regels en is een petitie gestart. De partij vindt het geen proportionele maatregel en ziet graag dat de regel wordt teruggedraaid. De NS geeft vanaf vandaag korting aan mensen die tijdens de spits bewust iets eerder of later reizen. In de hoop de drukte in de trein wat meer te spreiden, zegt een woordvoerder.
16: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten en dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
15: Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in onze regio voor gevaarlijke situaties. De lange periode van droogte speelt daarbij een grote rol. Het zand onder de tegels droogt uit tot stof en dat kan bij een flinke regenbui wegspoelen. Volgens boswachter Helene Verduin heeft dat te maken met het zand dat wordt gebruikt om de tegels bij elkaar te houden. Waardoor de droogte verandert het zand dus in het stof en dan komen ze omhoog, meldt Mediapartner WOS. De politie in Alphen aan de Rijn heeft afgelopen weekend de handen vol gehad aan een dronken man. Die intimideerde vrouwen, trapte deuken in auto's en dreigde dat hij een agent zou bijten. De man viel zaterdag om 3:00 middags vrouwen lastig bij een restaurant in het centrum van Alphen. Uiteindelijk vertrok hij naar een ander café waar hij begon te schreeuwen en te schelden. Een medewerker heeft hem toen uit het café gezet. Oorn, oorn, oorn, oorn.
0: Bij de weerexperts Reinhard van der Born. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Bob.
0: Ja, we hoorden net Rogier zeggen in het regionieuws. Losliggende tegels door de droogte. Hoe is het in jouw tuin?
12: Ontzettend droog. De tuin is nog helemaal bruin. Het heeft de afgelopen tijd wel wat geregend. Dus ja, de bomen hebben het in ieder geval overleefd. Daar ben ik heel blij mee. Maar nee, het is super droog. Blijft het ook nog eventjes. Er komt vanaf donderdag wel veel regen aan. En dat geldt eigenlijk voor het hele land. Dus dan zal er verlichting volgen. Nou, vandaag is dat gelukkig nog niet. Vanmiddag 25 graden. We zitten al op 24 graden. Veel zon, ook wel eens wat bewolking. En een stevige oostenwind. Morgen gaan we naar 27 graden. Vooral in de middag gaat de luchtvochtigheid dan ook omhoog. Dan wordt het buiten de deur een stukje benauwder. En donderdag is de warmste dag met 28 graden. Heel benauwd die dag. En dan 's avonds de onweersbuien. Dat is dan het begin van een regenrijke periode die tot over het weekend aanhoudt. Tussendoor gelukkig ook nog af en toe zon. Maar wel weer lagere temperaturen.
0: Reinhard, blijf hangen, want jouw plaat komt eraan, hè?
12: Ja, zeker.
0: Dan ga ik eerst heel lief aan Rogier vragen of hij eventjes wil afkondigen.
17: Ja, tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. Het thema deze week zijn plaatjes uit de jaren 80. Je kan nog mailen, bob@omroepwest.nl of appen 070-307-8080. De eer is nu aan Reinhard van der Born van de Weerexperts. Reinhard, welke plaat?
12: Ja, ik noem zo de plaat. Ik leid hem even kort in. Hij komt uit 1986. Het is een Spaanse plaat. Het gaat over een Roma-vrouw of een zigeunerin, zoals we dat toen nog zeiden. Er wonen er veel in Spanje. Ze wil graag een man en vraagt de maan om hulp. Dat is goed, zegt de maan. Ik regel het, maar dan wil ik wel het eerst kind. Nou, zo gezegd, zo gedaan. De vrouw krijgt een man, ze raakt zwanger, er wordt een kind geboren, maar dat kind heeft een hele lichte huidskleur van de maan. De man voelt zich daarna bedrogen, doodt de vrouw en laat het kind alleen achter in de bergen, waarna de maan voor het kind gaat zorgen. En is het volle maan, dan is het kind vrolijk, en is het kind verdrietig, dan neemt de maan af om een mooi wiegje te maken. Igo de la Luna van Mecano.
0: Nou, Game of Thrones is daar niks bij, Reinhard. Wat een verhaal, maar mooie keuze. Reinhard, dankjewel.
12: Graag gedaan.

0: klinkt zo lief. Als je niet verstaat wat ze zingen, maar wat een verhaal zit erachter. Mecano, Hijo de la Luna. De
1: jouw plaat.
0: Van Reinoud van der Born van de Weerexperts. En toevallig had Miri Vossel ook al gemaild voor dit plaatje. Die schreef erbij mijn suggestie voor de jaren 80 hit Hijo de la Luna van Mecano. En een hele fijne uitzending. Nou Miri, graag gedaan. Ik hoop dat Reinoud je bij deze blij heeft gemaakt. Zometeen jouw plaat natuurlijk, maar dan echt jouw plaat. Je mag nog mailen bob@omroepwest.nl of appen 070-307-8080. En daarvoor gaan we nog één keer terug naar Gwen Oudehand in Leiden. Na het goede doel.

0: Ben oude hand tussen de bloemen en de planten en de vleesetende planten in de Hortus Botanicus van Leiden deze dinsdagmiddag. Gwen, ja. waar hang je precies uit op dit moment in die grote tuin?
1: Nou, we eindigen in deze uitzending zoals we de uitzending begonnen.
0: In de grindbak, ja.
1: In de grindbak, inderdaad. Ja, ik ben nog heerlijk aan het vertoeven hier in de tuin. Tussen al die planten, echt. Mijn longen zitten vol met zuurstof. En ik heb hier voor mij twee mensen en die hebben wel iets heel erg bijzonders gedaan. Ezra, wat heb jij zojuist gedaan?
2: Bij de vleesetende de planten voeren.
1: En wat heb je gevoerd?
2: Meelwormen.
1: Het is toch heel erg vies om dat zo vast te houden, vond je niet?
2: Nee, want we gingen het met een pincet doen.
1: Oh, dat scheelt wel. Hanna, heb jij dat ook mogen doen?
3: Ja.
1: En hoe vond je dat om dat te doen?
3: Nou, was wel leuk. En ik zei dat ook dat het heel leuk was, dus we mochten het ook twee keer doen.
1: Zo. En vind je dat dan niet spannend, dat je straks met een pincet en dat je dan iets dichtbij komt en dan...
3: Nee, want eigenlijk is het een beetje van... Ja, de pincet is heel lang, dus je kan... Ja, je kan heel dichtbij komen, maar je hand raakt de vleesetende plant niet.
1: En Ezra, wat vond je van de planten?
2: Heel leuk. En je kon er ook gewoon heel dichtbij komen, want het waren maar ook minnetjes. Ze konden nog niet eens je vinger afhappen.
1: Oh, dus je hoeft je helemaal geen zorgen te maken?
2: Ze hebben niet echt scherpe tanden, nee.
1: Hebben ze überhaupt wel tanden? Heb je die gezien?
2: Ja. Aan de uiteinde is het wel tragisch eigenlijk.
1: Oh ja? Oh, maar dat is misschien ook maar goed ook.
2: Eigenlijk niet.
1: Nee, dat is allemaal een natuurlijk proces dat erachter zit. Wat vond je ervan om hier in de tuin rond te lopen?
2: Echt heel leuk.
1: En wat vond je dan het allerleukst?
2: Weet ik niet. Ik vind alles even leuk.
1: Jij bent niet zo moeilijk volgens mij.
2: Nee.
1: En jij, Hanna?
3: Ik vond de Chinese tuin heel mooi.
1: En wat vond je daar zo mooi aan?
3: Dat je allemaal Chinese dingen ziet. En dan kan je zien hoe het vroeger was.
1: Ja. Ja, dat vind ik ook wel heel erg bijzonder inderdaad. Gaan jullie hier nog een beetje rondlopen?
3: Ja.
1: En wat gaan jullie dan nog doen hier?
2: De steentjes bijvullen bij de
1: Chinese tuin krijg je van je zus ingefluisterd.
2: Niet de Chinese tuin.
1: Ja, er zijn heel veel tuinen hier, hè?
2: Ja, ik weet het niet meer.
1: Nee, je ziet door de bomen even het bos niet meer.
2: Ja.
1: Nou, komt helemaal goed. Heel veel plezier hier. En pas op je vingers, maar dat zal wel helemaal goed komen, hè?
2: Ja.
1: Goed zo. Nou, Bob, je hoort het. Allemaal kenners hier.
0: Avontuurlijke kinderen, inderdaad. Nou, het was wel inderdaad, het was een educatieve blokjes waren het voor op de kaart zomertour. Wat staat jou bij? Wat heb jij het meest, wat blijft jou bij?
1: Nou, toch wel de variatie in hoe die planten eruit zien. Ik heb ze echt in alle soorten en maten gezien. Zoals ik al eerder deze uitzending benoemde. Soms ziet het eruit als een soort lege bananenschil. En de andere keer zijn het weer hele dunne takjes waar dan vliegjes aan vastplakken. Dus dat staat mij wel het meeste bij.
0: Gwen Oudehand in de Hortus Botanicus deze dinsdag. Gwen, morgen weer een nieuwe editie van de Op de Kaart Zomertour. Dus ook weer nieuwe avonturen voor jou. Tot morgen.
1: Heerlijk. Tot morgen.

0: Meestal hoor je die andere van AHA, maar deze mag natuurlijk niet ontbreken in de jaren 80 week. Tachi.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee hier bij Menno in de middag. Het thema deze week is jaren 80. En Kees die heeft gemaild. Die schrijft: ha Bob, mijn suggestie is een rauwe ode aan de stad Nijmegen met een diepere, trieste laag over menselijk verval en verslaving. En ook een beetje een suggestie voor vanavond, schrijft hij erbij. Want dan moet NEC tegen Bodo Glimt. En we hopen op succes voor de Nijmeegse voetbalclub. Groetjes, Kees Vest uit Boskoop. Kwees, dat ben ik helemaal met je eens. Ik ga je heel veel succes wensen voor vanavond als je op de bank zit te kijken. Jij vroeg aan Frank Boeiengroep met Kronenburg Park. Maak er nog een mooie dinsdag van. Ik weet...

0: weer. U heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: De tegenpartij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij.
2: De jaren 80 melden zich.
3: De hele week ben je terug in de 80's dankzij muziek en herinneringen op Radio West.
4: Wat voel je nou van binnen?
3: Welke plaat uit de jaren 80 wil je zeker horen op vrijdag verzoekdag? App je favoriet naar 070-307-8080.
2: Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
5: Hartelijk gefeliciteerd.
6: Ja, hoor.
5: Eindelijk gevonden, de gewone baan na 15 keer zoeken.
3: Amazing 80's, deze week natuurlijk op Radio West.
4: Kan nou niks meer gebeuren, hè?
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Vlieg door je tijdlijn.
13: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Het is de week van de jaren 80 op Radio West. En ik begin straks met een heerlijk nummer van Fleetwood Mac, Everywhere. Eerst het nieuws van 2 uur, Rogier van der Zanden.
17: Woningzoekenden in Midden-Holland kunnen vanaf 1 september... hun jarenlang opgebouwde plek op de wachtlijst verliezen als zij vergeten om een bedrag van €7,50 te betalen. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Dat bedrag moet worden betaald om ingeschreven te blijven staan. De SP-fractie in Alphen aan de Rijn is kritisch op deze nieuwe regels en ziet graag dat ze worden teruggedraaid. Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. De lange periode van droogte speelt daarbij een grote rol. Het zand onder de tegels droogt uit tot stof en dat kan bij een flinke regenbui wegspoelen, meldt mediapartner WOS. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van Renbaan Duindicht of toch de beheersstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen die partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld. Maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde betekent voor de iconische Wassenaarse renbaan. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. Er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. En gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben.

0: Morgen.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
5: De hele week, Amazing 80.
6: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Keith Marshall zat ooit in de band Hello. 2 jaar nadat die band uit elkaar was gegaan, bracht hij een soloalbum uit met de titel Only Crying. En je hoorde het gelijknamig nummer in Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag. Fijn dat je erbij bent in de Amazing 80s Week. De hele dag alleen maar muziek uit de jaren 80. Ik begon dan ook met Fleetwood Mac en Everywhere. Straks heb ik blije berichten. Die gaan over een gezellig buurtfeest. Ik krijg nou wat gaat over steppen. En muziek onderweg van onder meer John Parr. Het prachtige St. Elmo's Fire komt eraan. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine weer eens gepland met Conga. En zometeen hier Swing Out Sister met Breakout. Verder word je natuurlijk ook bijgepraat over het nieuws uit de regio. Wat speelt zich allemaal af en wat doet het weer komende dagen. Dus fijn dat je weer luistert. Amazing 80. Radio West. And it is Queen. I'm the

0: 9 to 5. Was ook een film met Melanie Griffith, volgens mij toch? Dolly Parton hoorde je in Muziek aan Zee. Egbert heeft een leuk bericht op X geplaatst over een buurtfeest wat ze hebben gehouden. Een barbecue, allemaal hoge tafels gehuurd, zo te zien. En alle buurtjes staan lekker buiten met elkaar gezellig te kletsen. Wat ze ook weer het spreekwoord. Beter een goede buur dan een verre vriend, toch? Ja, inderdaad, zo is dat. En Sisiu heeft een mooie foto geplaatst van haar opa en haar kind. En dan zie je dus een man van in de 90, denk ik, en een kindje van nou, 1,5, 2 jaar die net kan lopen. Maar opa loopt met zijn handen op de rug. En het kindje loopt dus ook al met zijn handen op de rug. Die doet eigenlijk een beetje opa na. Dus een klein kindje wat een hele oude opa na doet.
1: Blije berichten.
0: Ja, ik word er blij van.

0: check your body, baby, do that conga.
1: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
2: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
1: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: Librivuurwerken.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Tijd voor het regionale nieuws. En dat krijg je van Rogier van der Sander. Rogier, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Woningzoekenden in Midden-Holland kunnen vanaf 1 september hun jarenlang opgebouwde plek op de wachtlijst verliezen als zij vergeten om een bedrag van €7,50 te betalen. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Dat bedrag moet worden betaald om ingeschreven te blijven staan. De SP-fractie in Alphen aan de Rijn is kritisch op deze nieuwe regels en is een petitie gestart. De partij vindt het geen proportionele maatregel en ziet graag dat de regel wordt teruggedraaid. Criminelen ruiken hun kans nu het Nederlandse betaalsysteem iDeal overgaat naar het Europese systeem Wero. Afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Dan moet je bijvoorbeeld op een link klikken en betalingsgegevens achterlaten. Blijf vooral scherp, waarschuwt het bedrijf achter de betalingssystemen.
6: Criminelen proberen consumenten tot actie aan te zetten, eigenlijk een soort van urgentie te creëren. En ten eerste zijn wij als iDeal nooit de partij die überhaupt de mail stuurt. En twee, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf.
5: De afgelopen maanden kwamen er ongeveer 100 meldingen van phishingmails binnen per dag. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van Renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent.
4: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Reinoud van den Born.
7: Het is ook vandaag fraai zomerweer met vanmiddag veel zon, ook wel eens wat bewolking en temperaturen die plaatselijk tot zo'n 24, heel lokaal 25 graden oplopen. Er waait wel een vlagerige oostelijke wind. Morgen wordt het nog wat warmer met temperaturen tot 27 graden, ook wel eens wat bewolking. En de warmste dag van deze week is de donderdag, die eindigt met onweer. Vanaf vrijdag dan af en toe buien en wat lagere temperaturen.
5: Files en vertragingen krijg je van Helene de Geest bij de ANWB.
8: Er staat een korte file op de N11 Leiden-Bodegraven. Tussen de aansluiting met de A4 en Hazerswoude-Dorp is de vertraging 10 minuten. Staat er een auto met pech, daardoor is de rechterrijstrook dicht.
5: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Muziek aan Zee. Dit is

0: Billy Joel met Don't Ask Me Why. En daarvoor hoorde John Parr St. Elmo's Fire. Natuurlijk veel muziek van St. Elmo's Fire. De Brad Pack, Rob Lowe, Demi Moore, Emilio Estevez, maar ook Judd Nelson, Ally Sheedy speelden er allemaal in mee. Een fijne film ook om te zien. Volgens mij iedereen die de jaren 80 heeft meegemaakt is ook naar de bioscoop geweest toen om die film te bekijken. Je hoort het in Muziek aan Zee in de week van de jaren 80 op Radio West. Waarbij we nu verder gaan met klanken van een man die ook in de jaren 60 al muziek maakt hoor. Maar ook dus nog in de jaren 80 en nog steeds. Cliff Richard, Carrie.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, daar was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Je moet een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: If you don't know me by now, nou, dan komt het nooit meer goed, volgens Simply Red. Een man uit Engeland heeft Australië doorkruist, ruim 4500 kilometer. En dat deed hij niet lopend of fietsend of met de auto of met het vliegtuig. Nee, op een gewone ouderwetse step, dus geen elektrische step. 4500 kilometer op de step dwars door Australië heen.
1: Krijg nou wat!
0: Uiteindelijk deed hij er 31 dagen, 4 uur en 10 minuten over. En het is nog niet duidelijk of hij ook echt een record heeft genoteerd. Maar deze 57-jarige man heeft wel een geweldige prestatie geleverd. 4500 kilometer op de step.
2: Zijn we klaar voor, jongens? Te gaan,
3: ja, we zijn er klaar.
2: Ja, wat
3: gezellig.

0: gezellig, hè? Ik heb
1: hem vast. Oh, nou!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dank je wel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende laat die kool op de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er geen uitkijken.
1: Maar

nou, André van Duin. Bim bam, hoorde je. Zometeen na drieën. De Gibson Brothers. Kim Wilde komt eraan. David Bowie en deze.

0: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Als ik naar het rijtje kijk van de muziek die ik mag draaien, dan word ik al heel blij. Onder meer David Bowie onderweg en de Pointer Sisters komen eraan. Eerst het nieuws van 3 uur, Rogier van der Zanden.
6: Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag in de Hoge Raad volgens persbureau ANP. Thijs H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes in Den Haag en 2 moorden op de Brunsumer Heide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde. Opvallend veel uitgedroogde en verzwakte dieren kwamen de afgelopen weken binnen bij Wildopvang Haaglanden aan het Linnaeuspad in Delft. Het gaat onder meer om egels, konijnen en zelfs een vos. Door de drukte moeten de dieren opgevangen worden in noodkooien. Door de enorme droogte komen er heel veel dieren uitgedroogd en verzwakt binnen. Ze kunnen niet genoeg voer vinden en er is te weinig water. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld. Maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde betekent voor de iconische Wassenaarse renbaan. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. Dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan de verkeersinformatie, die krijg je van Helene de Geest van de ANWB.
8: Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er staat een auto in brand, daardoor is er één rijstrook dicht.
9: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in de

0: www.groenstaal.com.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
3: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
5: De hele week, Amazing 80.
6: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: UB40 samen met Chrissy Hynde. Breakfast in bed. Altijd lekker. Alleen die kruimels ernaast altijd wel lastig. Ja. En de Pointer Sisters hoorde je ook met I'm So Excited in de jaren 80 week op Radio West. Het tweede uurtje op de dinsdagmiddag van Muziek aan Zee. Wij we straks lekker gaan meedansen. Even je hoofd leeg springen. De Gibson Brothers komen eraan. Que sera mi vida. Ook een plaat die je lekker kan meezingen als je geen zin hebt om te dansen. Dat is ook wat fijn om te weten, toch? Verder heb ik nog nieuws over het meisje met de parel in Japan en de fijnste muziek voor je gepland. Bijvoorbeeld Bronski Beat. Zo'n prachtige plaat vond ik dat. De videoclip ook indrukwekkend. Small Town Boy uit 1984 komt eraan. Ook de Nits weer is. En The Jam, A Town Called Malice, gepland. Dus het wordt een feestje op je radio. Fijn dat je er nog bij bent.
1: Muziek aan Zee.
0: Eerst terug naar 1983. Dit is David Bowie. Modern Love.
2: I know when to go out. I know when to stay in. Get things done.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

Circus Kusters is verliefd in muziek aan zee. Ja, verliefd kan je misschien ook zijn op kunst. Bijvoorbeeld het meisje met de parel van Johannes Vermeer is nu in Japan. Dat is voor de vierde keer dat dat is gebeurd. In het Nakonoshima Museum of Art in Osaka kan je het doek bewonderen. En de eerste dag dat dat kon stonden er lange rijen in de zomerhitte in Osaka. Mensen stonden echt uren te wachten voordat ze naar binnen mochten. Alleen de Japanse prinses Aiko mocht zonder wachten kort even gluren naar het meisje met de parel. Ja, bijzonder dat dat zo in trek is. Een eerdere Vermeer tentoonstelling in Osaka in het jaar 2000 trok toen al 600.000 bezoekers. Nu verwachten ze eigenlijk nog veel meer mensen. Maar bijzonder, hè, dat de Japanners zo gek zijn op Japan.

Kim Wilde, Cambodia. Nu ga ik de nits draaien met JOS Days. En dat gaat over voetbalclub JOS in de Watergraafsmeer in Amsterdam, die een grote rol heeft gespeeld in de jeugd van zanger Henk Hofstede van de nits. Dus als je dat nou weet, dan weet je ook waar deze plaat over gaat, toch? Je hoort het in Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag, tot aan het nieuws uit de regio. Zometeen hier.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Rond klok van 15:30. Het regionale nieuws krijg je van Rogier van der Zanden. Goedemiddag.
9: Goedemiddag Marjolein. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad volgens persbureau ANP. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse bosjes en 2 moorden op de Brunsumer Heide in mei 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde. Opvallend veel uitgedroogde en verzwakte dieren komen de afgelopen weken binnen bij wildopvang Hagelanden aan het Linnaeuspad in Delft. Het gaat onder meer om egels, konijnen en zelfs een vos. Door de drukte moeten de dieren worden opgevangen in noodkooien. Door de enorme droogte komen er heel veel dieren uitgedroogd en verzwakt binnen. Woningzoekenden in Midden-Holland kunnen vanaf 1 september hun jarenlang opgebouwde plek op de wachtlijst verliezen als zij vergeten om een bedrag van €7,50 te betalen. Dat meldt Mediapartner Studio Alphen. Dat bedrag moet worden betaald om ingeschreven te blijven staan. De SP-fractie in Alphen aan de Rijn is kritisch op deze nieuwe regels en is een petitie gestart. De partij vindt het geen proportionele maatregel en ziet graag dat de regels worden teruggedraaid. In Nederland zijn kinderen gemiddeld 10 jaar oud als zij hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer te betrekken bij het smartphonegebruik van hun kinderen, want uit de peiling van het ministerie blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden en dat vertellen ze niet altijd aan hun ouders. Het is een ingewikkelde kwestie voor volwassenen om te bepalen wanneer een kind een smartphone krijgt.
10: Ik moet zeggen, ik ben gelukkig van de generatie dat mijn kinderen al wat ouder zijn. Ja. Mocht ik in de schoenen staan van de huidige generatie, dan lijkt me dat een heel lastig probleem.
11: Ik heb met mijn vrouw afgesproken dat we op zijn minst 12, 13.
12: Ik hoop dat als ik nu kleine kinderen zou hebben, dat ik het zo lang mogelijk zou kunnen uitstellen. Want als ze eenmaal de telefoon hebben, kun je ze niet meer tegen allerlei gekke verhalen en filmpjes beschermen.
9: In de campagne krijgen ouders tips om het gesprek met hun kind aan te gaan.
8: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Reinoud van den Born.
13: Het is ook vandaag fraaie zomerweer met vanmiddag veel zon, ook wel eens wat bewolking en temperaturen die plaatselijk tot zo'n 24, heel lokaal 25 graden oplopen. Er waait wel een vlagerige oostelijke wind. Morgen wordt het nog wat warmer met temperaturen tot 27 graden, ook wel eens wat bewolking. En de warmste dag van deze week is de donderdag, die eindigt met onweer. Vanaf vrijdag dan af en toe buien en wat lagere temperaturen.
9: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
15: Muziek aan Zee.

0: Split Ends. Ah, fijne platen. Message to my girl en The Jam kwam ook voorbij.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Ja, rond dit tijdstip is het altijd even lekker om even je hoofd leeg te springen of lekker mee te zingen. En dat kan dit keer op een plaat van The Gibson Brothers. Het zijn echt drie broers. Ze komen uit oorspronkelijk trouwens van Martinique, een Antilliaans eiland. Maar op jonge leeftijd verhuisden ze naar Parijs, waar ze zich in 1976 om hebben gedoopt tot de Gibson Brothers. De eerste single, Come to America, werd meteen een hit in Frankrijk en Italië. En ja, het nummer wat ik nu ga draaien is ook heel meezingbaar, heel meedansbaar, maar je kan dus ook gewoon lekker genieten.
2: De meedansplaat van de dag is
0: Gibson Brothers. Que sera mi vida. Doe je mee?

jammer dat ik niet zoveel draai van Prince. Maar in de jaren 80 week natuurlijk wel. Hè. Sign of the Times hoorde je muziek aan zee. En nu Jimmy Somerville, Bronski Beat. Hij zingt zijn eigen verhaal over hoe het is om in een klein dorp op te groeien als homoseksueel en daar uiteindelijk te vertrekken. Pittige videoclip ook, die ik vaak heb gezien. Small Town Boy, hier is Bronski Beat.

Bransky Beats, het einde bijna van dit programma. Zometeen om 16:00 weer Wes komt thuis met Bas. Hij speelt natuurlijk het speciale jaren 80 spel weer met je. Bij gaaf prijzen te winnen zijn. En het laatste uurtje is natuurlijk ook de 80's at 6. Dus geef je favoriet aan hem door. Morgen ben ik er weer voor de woensdag editie. Hopelijk ben je er dan ook bij. Bye bye. Muziek aan zee.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: In West komt thuis straks weer een rondje 80 op de beeldbuis. Dat leuke spel. Nu is het 4 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Rogier van der Zanden.
8: Tramlijn 19 rijdt vanaf 5 oktober eindelijk door naar de campus van de TU Delft. Het heeft jarenlang geduurd voordat het zover is. Er waren veel tegenslagen met de tram. De laatste maanden werd er vooral getest op het traject. En zelfs nu, in de laatste weken, zijn er nog werkzaamheden en proefritten. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse bosjes in Den Haag en 2 moorden op de Brunssumer Heide in 2019. Opvallend veel uitgedroogde en verzwakte dieren komen de afgelopen weken binnen bij de wildopvang Haaglanden aan het Linnaeuspad in Delft. Het gaat onder meer om egels, konijnen en zelfs een vos. Door de drukte moeten de dieren worden opgevangen in noodkooien. Door de enorme droogte komen veel dieren uitgedroogd en verzwakt binnen. Meer regio nieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Helene de Geest.
10: Op de A16 Rotterdam-Breda staat tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook een kleine 10 minuten oponthoud. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fietsen.

Ja, die knappe Olivia Newton-John, Let's Get Physical Now. Dat was destijds waarschijnlijk niet tegen Dovermans oren gericht, hoor, als ze dat zei. Een hartelijk goedemiddag. Het is 4:09 op Radio West. Dit is West Komt Thuis tot 7:00 vanavond. Met in dit programma zometeen een bijzonder blikje op toen. Een raar verhaal trouwens ook, hoor. Hier, je brengt een bezoek aan je oude huis. Al je meubels en je spullen die staan er nog zo precies bij als 25 jaar geleden. En je huis staat ook niet eens meer op dezelfde bekende plek. Nou, hoe dat nou zit, dat hoor je in Blik op toen. En verder in het uur spelen we het spel 80 op de beeldbuis. Ja, dat is superleuk, dat spel. Nog iets met kippen die op straat lopen en die ze dan niet te pakken krijgen. Dat hoor je in het volgende uur. Ik weet zelf ook niet precies hoe dat daar zit, maar dat horen we van Dennis. Dus dat is ook mooi. En de kopstaartplaat komt voorbij. Allemaal jaren 80 muziek. Nou, het kan bijna niet op. En weet je deze nog? Ja, natuurlijk, hè. Met Al Bundy op de bank, met zijn hand in zijn broek. En dan kwam de rest van de familie zeiken om geld. Ja, en dan hoorde je dit muziekje van Frank Sinatra.

0: tussen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Zondag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord ADO Den Haag, zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: ultiem relaxte plaat, hè, deze van Robert Plant, Big Log op Radio West. 13 minuten voor 16:30. Het is tijd voor...
1: Blik op toen.
0: Ja, we duiken even in de oude doos, want dat is mooi hoor. Stel je voor, je brengt een bezoek aan een huis waar je 25 jaar geleden hebt gewoond. Nou, daar kun je nog iets bij indenken. Maar dat huis is dan van binnen nog precies hetzelfde als toen je dat zo achterliet. Al jouw spullen staan er nog, je meubeltjes staan er nog in. Dat is natuurlijk een heel raar verhaal, hè, dit. Maar niet voor twee families uit Hoogmade. Nou, daarover ga ik het hebben met Rogier van der Zanden in onze rubriek Blik op Toen. Rogier, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, over wat voor huizen hebben we het hier dan?
2: Ja, nou, ik zal even kort de geschiedenis van de huizen schetsen. En dan komen we uiteindelijk bij dat punt wat jij nu introduceerde. Mm-hmm. De basis was een boerderij uit 1600. Dus kan je nagaan uit de 17e eeuw die in Hoogmade is gebouwd. In het Groene Hart, midden in de polder. Hele rustige, stille omgeving. En ja, er was een boerderij, dus er werd kaas en boter gemaakt en vee gehouden. Een eeuw later, of twee eeuwen later, geloof ik, is er nog een tweede huisje naast gebouwd. Een soort zomerhuis. En als boerenbedrijf heeft dat jarenlang dienst gedaan. Dat veranderde in de jaren 70. Toen kwam de A4 natuurlijk omheen. Dus Het was als boerderij eigenlijk niet meer handig te gebruiken. Toen kwamen er stadse mensen in die namen het, die het kochten en die er luxe woonboerderijen van gingen maken. Nou, tot zover is het allemaal logisch. En toen, in de jaren 90, werd de HSL aangelegd. De hoge snelheidslijn. Ja. Ik heb er afgelopen zondag nog een ritje in gemaakt. Ja, en dat was natuurlijk een belangrijk project voor de economie van Nederland. En ze hadden eigenlijk een traject verzonnen waarbij die dwars door die boerderij heen zou komen te denderen. Dus ja, die hele mooie oude boerderij uit 1600, die stond verschrikkelijk in de weg. Dus daar wilde de overheid vanaf. Dus de eigenaren moesten worden onteigend. Mm-hmm. Dingen zouden worden afgebroken.
0: Ja.
2: Ja, en toen was er een directeur van het Openluchtmuseum in Arnhem. Die zei, ja, maar dat is zonde. Dat willen we niet. Die boerderijen willen we heel erg graag bewaren. En toen is het besloten door toenmalig minister Netelenbos van, nou, dan gaan we die dingen steen voor steen afbreken. Of eigenlijk gevel voor gevel, moet ik zeggen. Ja. Verplaatsen naar Arnhem, naar het museum. En daar weer helemaal opbouwen. Precies zoals ze oorspronkelijk waren. Nou, en dat is gebeurd. Maar wat was er nou zo bijzonder aan? De directeur van het museum zei, ik wil hem niet inrichten als die boerderij van 1600. Het is op dit moment een woonboerderij. Daar wonen stedelingen in. Dat verhaal wil ik vertellen. Dus hij wilde eigenlijk de boerderij, ook het interieur van die boerderijen, precies zo overbrengen zoals ze daar in Hoogmade stonden. Hij legt hieruit in een quote 2004 waarom hij dat wilde.
3: Om twee redenen vinden we dat belangrijk. Op de eerste plaats omdat geschiedenis niet iets van vroeger is. Geschiedenis is tot en met vanmorgen. En sterker nog, nog nooit is het heden zo snel verleden geworden als nu, omdat alles zo snel gaat. En de andere reden is dat we graag voor onze bezoekers van nu ook hun eigen tijd willen laten zien. Als mensen hier komen, moeten ze iets van hun eigen herinneringen terug kunnen vinden.
2: Ja, dus hebben we dat ding gewoon opgebouwd. En ook het complete interieur is gewoon eigenlijk meegenomen. Ja.
0: Ja, maar dat is toch raar? Want als jij gaat verhuizen, dan laat je toch ook niet al je spullen achter?
2: Nee, nou ja, ze zijn onteigend natuurlijk. Hè. Dus er is destijds gewoon met die mensen, aan die mensen gevraagd van, joh, zijn er meubelen waar je erg aan gehecht bent? Zo niet, dan nemen we die gewoon over. Nou ja, ik bedenk even aan mezelf. Ze mogen mijn hele interieur hebben, hoor. Alleen de persoonlijke spullen, ja, die neem je natuurlijk mee.
0: Ja, ja,
2: dingen waar ze echt aan gehecht waren. Van die mensen, dan zeiden, nee, die willen we zelf houden voor ons nieuwe huis. Die hebben ze of op rommelmarkten gekocht. Dan zijn ze op zoek gegaan naar exact hetzelfde ding of iets wat er heel erg op lijkt. Want het moest wel allemaal tot in detail kloppen. Het idee was echt van, als die mensen over zoveel jaar hier nog eens een keer komen in het museum, moeten ze echt midden in een oude huis staan, in een oude keuken en zeggen, kijk, daar staat nog mijn peper- en zoutstelletje. Ja. Wat, nou ja, zo bij wijze van spreken.
0: Heel bijzonder.
2: En dat is ook gebeurd. Ja, ja, heel erg bijzonder.
0: Ja, dat moet voor die mensen toch heel bijzonder zijn als je dan je oude huis binnenloopt en dan ook nog op een andere locatie.
2: Ja, nou, het waren dus twee families eigenlijk. Hè. Het was de grote boerderij en daarnaast het zomerhuis. In de grote boerderij woonde Kees van Leeuwen, later bekend als staatssecretaris onder meer van de LPF.
0: Ja.
2: En in het kleinere zomerhuis woonde Mieke Bartels, bekende vrouw uit Hoogmade. En met name Mieke, die was eigenlijk wel, ja, die vond het wel heel bijzonder. Toen het opende in het museum, dat was in 2004, werd ze uitgenodigd voor de opening. En daar stond ze dan ineens in haar oude huis, maar dan op een andere locatie.
4: Het is echt de Boskade uit Hoogmade, ja. Ja, het is voor ons heel gek om hier nu zo te staan, want we staan echt in ons oude huis.
5: U zou bijna even lekker op uw eigen bank willen gaan zitten.
4: Ja, ja, ja.
5: Is het uw eigen bank, uw oude bank?
4: Het is ook nog onze eigen bank ook, ja.
2: Ja, ik ben daar laatst geweest met de conservator. Toen heb ik door het huis gelopen. En toen ontdekten we inderdaad op foto's die op de schouw stonden, van, nou, kijk, die salontafel is origineel, die bank is origineel. Dus heel veel meubelen die daar stonden, die hadden die mensen gewoon verkocht. En die hebben gewoon lekker nieuwe spulletjes gekocht. En die blijven nu ook voor altijd zo, want ze willen, ja, het interieur wordt nu bevroren, zoals ze dat noemen. Hè? Dus over 50, 60, 70 jaar ziet het er nog zo uit. Dat moet het verhaal van 2001 vertellen.
0: Ja, wat goed, joh. Ja. Nou, dat was dus Mieke Bartels. Hè? Die zat dan in dat kleine zomerhuisje. Maar je vertelde net al dat Kees van Leeuwen...
2: Ja.
0: Hij was bekend als gitarist van de band Kajak en later even staatssecretaris van de LPF. Ja, die woonde dan in de boerderij, hè?
2: Ja, hij was een stuk nuchterder, hoor. Deed hem niet zo heel veel. Hij was inmiddels verhuisd naar Spanje, dus hij liep. Hij vond het leuk om te zien. Kijk, dit was zijn reactie.
6: Nou, okay. Top gedaan, hè?
5: Waar zat u nu het liefst? Daar in het hoekje bij de haard?
6: Vroeger wel, ja. Daar stond ook een tijd een bank. En dan had ik een lampje, leeslampje, dan een open haard aan. En later zat ik me hier. Ja.
5: Lekker onderuit gezakt.
6: Ja, precies.
0: Nou, Rogier, als ik me goed herinner, dan was er dus ook nog politiek gedoe, hè, rond die Van Leeuwen en die boerderij. Ja, wat was dat ook alweer?
2: Ja, zeker. Nou ja, hij had een paar... die boerderij had eeuwenoude Delftblauwe tegeltjes in het portaal. Er stond een soort potkachel of iets dergelijks voor. En die tegeltjes had hij meegenomen. Ja. Mm-hmm. En dat mocht niet, want er was afgesproken... we gaan hem verplaatsen naar het Openluchtmuseum. En hij moet eigenlijk zo authentiek mogelijk blijven. Dus zoveel mogelijk elementen... die moeten daar gewoon terugkomen. Dus dat werd een rechtszaak. Hij werd beschuldigd van diefstal.
0: Ja.
2: Bleek uiteindelijk allemaal op een misverstand te berusten. Want hij, Kees van Leeuwen, had al besloten... dat hij die boerderij ging nabouwen op een andere locatie.
0: Oh.
2: Voordat bekend zou worden dat hij naar het Openluchtmuseum zou gaan. Dus uiteindelijk is dat gesust. En de tegeltjes die zijn daar nu gewoon in dat museum te zien. Ik heb ze ook gezien. Maar hij moest het wel even uitleggen aan de pers destijds.
6: Ik zou die boerderij zelf gaan nabouwen. En dus mocht ik ook alles meenemen. Dat was mijn eigendom. En ik had met de sloper allemaal afspraken gemaakt. Die zou zelfs voor mij de balken bewaren. En ook de kozijnen. En toen werd ineens bekend dat de overheid hem ging nabouwen. Ja, toen hadden zij zelf alles nodig. Maar dat was natuurlijk een beetje vreemd, want het was allemaal voor mij.
0: Ja, precies.
2: Ik vraag van het toch af, Bas. Welk van jouw vroegere huizen zou jij nou nog één keer willen binnenlopen... met alle originele meubelen en spullen... en het boek wat je daar gelezen hebt en dat soort dingen?
0: Ja, dat was het huis waarin ik vanaf mijn tweede heb gewoond... tot mijn dertiende. Aan het Reiderland in Meerzicht, in Zoetermeer. Daar zou ik nog wel eens even, vooral en dan in de oude luister. Ja. Dat lijkt me leuk.
2: Hadden ze dat nou maar in het Openluchtmuseum gezet, dan had dat gekund.
0: Dan had ik erheen kunnen gaan.
2: Ja.
0: Rogier, de beelden vanavond in West Vandaag op tv, hè?
2: Ja, zeker.
0: Hartstikke goed.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hey, Remo!
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: 5:02. Je luistert naar Radio West. Het nieuws met Rogier van der Zanden.
11: Goedemiddag. Tramlijn 19 rijdt vanaf 5 oktober eindelijk door naar de campus van de TU Delft. Dat heeft jarenlang geduurd voordat het zover is. Er waren heel veel tegenslagen met die tram. De laatste maanden is er vooral getest op het traject. Eerst alleen in de nacht en vanaf half juni ook overdag. En zelfs in de laatste weken zijn er nog werkzaamheden en proefritten. Op de Mekelweg moet het spoor nog geslepen worden. Dat gebeurt vanaf volgende week. En dat kan ook de nodige lawaai opleveren voor de buurt. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel. En tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse bosjes in Den Haag. En twee moorden op de Brunssumer Heide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde. Criminelen ruiken hun kans nu het Nederlandse betaalsysteem iDeal overgaat naar het Europese systeem Wero. De afgelopen maanden zijn er nepmails verstuurd waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Dan moet je bijvoorbeeld op een link klikken en betalingsgegevens achterlaten. Blijf vooral scherp, waarschuwt het bedrijf achter de betalingssystemen.
12: Criminelen proberen consumenten tot actie aan te zetten, eigenlijk een soort van urgentie te creëren. En ten eerste zijn wij als iDeal nooit de partij die überhaupt de mail stuurt. En twee, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf.
11: Afgelopen maanden kwamen er ongeveer 100 meldingen van phishingmails binnen per dag. Opvallend veel uitgedroogde en verzwakte dieren komen de afgelopen weken binnen bij wildopvang Haaglanden aan het Linnaeuspad in de Delftse Hout. Het gaat dan nog meer om egels, konijnen en zelfs een vos. Door de drukte moeten de dieren opgevangen worden in noodkooien. Door de enorme droogte komen heel veel dieren uitgedroogd en verzwakt binnen.
10: Oké, Rogier, dankjewel. Dan gaan we naar Reinoud van der Born. Hij heeft voor ons het weer. Reinoud.
13: Hallo Bas. Ja, het was vandaag weer een fraaie zomerdag met hele aangename temperaturen. Op veel plaatsen werden 24 graden, lokaal zelfs 25 graden. Het enige dat misschien een beetje tegenzat was de vlagerige wind. Nou, vanavond komende nacht niks aan de hand. Het koelt af tot zo'n 13, 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, een klein beetje bewolking. En temperaturen tot plaatselijk 27 graden. Het wordt wel wat drukkender buiten de deur. En dat kun je zeker zeker zeggen van de donderdag. Dan 28 graden lokaal, maar echt een hoge luchtvochtigheid, benauwd weer. En dat eindigt dan in de avond met knallende onweersbuien die vanuit het zuidwesten het land binnenkomen. Vanaf vrijdag is het dan een stukje minder warm, nog zo'n 22 graden. Vallen af en toe buien, maar zien we ook de zon nog steeds geregeld.
10: Dankjewel, Reinoud. En dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest. Helene, een heel goede middag.
14: Goedemiddag, Bas.
10: Ja, hoe gaat het op de weg?
14: Ja, het gaat eigenlijk nog best wel goed op de weg. Er staat zo'n 80 kilometer file. Zitten geen hele lange files bij. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam wel 8 kilometer bij knooppunt Hofvliet door een kapotte auto. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je ook een kwartier in de file bij Rotterdam Centrum. De oorzaak is een auto met pech. Daardoor is de linkerrijstrook dicht. En ook op de A16 de andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum ook een kwartier vertraging.
10: Dankjewel Helene, tot later weer.
14: Jo.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Hall & Oates op Radio West Adult Education. Het is weer tijd voor een spelletje.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Ja, 80 op de beeldbuis, jongens. Je weet wel, ik ga dadelijk een fragmentje laten horen, sterker. Dat ga ik nu al zo'n beetje doen. En jij moet raden wat dit dan is. Wat was daar dan op de beeldbuis? Wat was dit?
1: 80 op de beeldbuis.
2: Dat willen we nu dus bij u, bij meneer Buisman zelf dus in de show doen dan, hè? Dus dan.
3: En de ene speelt, het is allemaal playback, je houdt niet voor mogelijk. De een speelt Bas, wie is dat? Dat is zij toevallig. Ja, hang hem alvast maar om. Ja, er zit ook geen stekker in.
0: 070-390-5454. Nou ja, moeilijke opgave hoor jongens. Over van welk tv-programma is dit? TV-programma uit de jaren 80. 070-390-5454.
1: 80 op de beeldbuis.
2: Dat willen we nu dus bij u, bij meneer Buisman zelf dus in de show doen dan, hè? Dus dan.
3: En de ene speelt, het is allemaal playback. Je houdt niet voor mogelijk. De een speelt Bas, wie is dat? Dat is zij toevallig. Ja, hang hem alvast maar om. Ja? Er zit ook geen stekker in.
0: Nou, over welk programma zou dit nou toch gaan? 070-390-5454. Ben benieuwd. Maak me gek. Over welk tv-programma ging dat fragmentje? Alice de Moyet. Het mooie All Cried Out.

0: Nadat ze in Yazoo had gezeten, is ze ook solo verder gegaan. Alison Moyet, All Cried Out, 1985.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Ja, 80 op de beeldbuis, dat is het spel dat we spelen. Ik heb net een fragment laten horen van een televisieprogramma uit de jaren 60. De bedoeling is dat jij raadt welk tv-programma dat dan is. Nou, zo moeilijk was het niet, maar ik laat die opgave gewoon nog een keer horen.
1: 80 op de beeldbuis.
2: Dat willen we nu dus bij u, bij meneer Buisman zelf dus in de show doen dan, hè? Dus dan.
3: En de een speelt, het is allemaal playback, je houdt niet voor mogelijk. De een speelt Bas, wie is dat? Dat is zij toevallig. Ja, hang er maar vast maar om. Ja? Er zit ook geen stekker in.
0: 80 op de beeldbuis. Aan de telefoon heb ik uit Rotterdam Mariet Bosma. Mariet, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, blijf even hangen. Ik heb ook de reservekandidaat.
5: Hallo, junior. Ik heb het niet nodig.
0: Hallo, Rubert. Nou, Rubert die doet een beetje raar, dus die doet niet meer mee. Mariet, je moet het in één keer goed raden, want dan heb ik geen reservekandidaat meer. Maar dat geeft niet. Mariet, ben jij iemand die ook is volwassen geworden, opgegroeid in de jaren 80?
4: Ik versta je super slecht. Oh. Maar ik neem aan dat je wil horen wat voor tv-programma het is. Ik dacht dat het Reur was. Dat ik die stem van Jan Lenzerink hoorde.
0: Oh, wat goed joh. Ja. Nou, die verwarring die kan ik me heel goed voorstellen. Want hij lijkt er inderdaad erg veel op. Maar dat antwoord is niet helemaal goed.
4: Geprobeerd.
0: Ja, je hebt het zeker geprobeerd. En dat geeft ook helemaal niks. Nou, hier, dan gaan we gelijk door naar Truus. Mariet, dank voor het proberen. De groetjes. Doeg.
4: Oké. Okay.
0: Dag.
4: Doeg.
0: Dag Truus. Goedemiddag.
6: Hallo.
0: Ja, jij hoorde dit ook en je denkt, nou, dan bel ik wel even snel.
6: Ja, ik spreek ook met Truus.
0: Ja.
6: De playback show van Henny Huisman.
0: De playback show van Henny Huisman. Ja, natuurlijk. Dat is helemaal goed, hè?
6: Ja.
0: Keek jij daar destijds ook regelmatig naar?
6: Ja, was super.
0: Ja, was leuk, hè? Leuke tijden waren dat.
6: Ja.
0: Ja, absoluut.
6: Ja, voor de kinderen, de mini-playback show, was ook hartstikke leuk.
0: Ja, precies. Ja. Ben jij ook opgegroeid in de jaren 80 of daarvoor of daarna?
6: Nee, daarvoor ook al. Dus ik ben van 60, dus.
0: Jij bent van 1960, ja, oké. Dus ja. Je was tussen de 20 en de 30, zeg maar, in de jaren 80.
6: Ja. Ik keek er met mijn kinderen naar, dus.
0: Ja, precies. Ja, dan zijn de jaren 70, die waren dan meer aan jou besteed, zeg maar. De muziek die van die tijd kleeft dan wat meer aan jou.
6: Ja.
0: Precies. Ja. Nou, Truus, je hebt in ieder geval hartstikke goed gedaan, hoor. En je raadt nooit wat je van me krijgt. Je krijgt van mij, let op. Een cd, de top 40, het top 40 hit dossier van de jaren 80. Moet je nog wel een cd-speler hebben? Heb je die nog ergens liggen?
6: Ja hoor, die heb ik nog wel.
0: Dat is heel verstandig, want je weet het maar nooit. Al die digitale dingen. Zo is het maar net, Truus. Hartstikke goed. Nou, blijf even aan de lijn, dan controleer ik je nog je e-mailadres en je gewone adres en dat soort dingen. Komt het allemaal goed?
6: Ja.
0: Dankjewel voor het bellen. Hoi.
6: Hoi.
0: Starship, nothing's gonna stop us now.

0: De tegenpartij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij.
1: De jaren 80 melden zich.
2: De hele week ben je terug in de 80's dankzij muziek en herinneringen op Radio West.
3: Wat voel je nou van binnen?
2: Welke plaat uit de jaren 80 wil je zeker horen op vrijdag verzoekdag? App je favoriet naar 070-307-8080.
1: Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Hartelijk gefeliciteerd.
5: Ja hoor.
4: Eindelijk gevonden, de gewone man. 15 keer zoeken.
2: Amazing 80's. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Kan nauwelijks meer gebeuren, hè?
5: Ja, de gewone man. Nou, dat was ook lachen, hè? Met Spaan en Vermegen. Goed, de jaren 80. We zitten er middenin. En Rob de Nijs deed natuurlijk in die tijd, in dat decennium, ook een enorme duit in het zakje. Met heel veel bekende plaatjes van hem. En daar is dit er natuurlijk ook een van. Hou me vast. Tot aan het nieuws van 5 uur. Je krijgt dan het nieuws uit binnen- en buitenland. En de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, natuurlijk, dat doet Rogier voor ons. Hou me vast, Rob de Nijs, graag tot zometeen.

0: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: De kippen in het Leidse houtkwartier. Al heel veel jaren scharrelen ze daar rond en toch willen groep bewoners en de gemeente de beestjes liever weg hebben. Dat hoor je zometeen. Nu is het 5 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Rogier van der Zanden.
14: Tramlijn 19 rijdt vanaf 5 oktober eindelijk door naar de campus van de TU Delft. Het heeft jarenlang geduurd voordat het zover is. Er waren veel tegenslagen met de tram. De laatste maanden werd er vooral getest op het traject. Eerst alleen in de nacht en vanaf half juni ook overdag. En zelfs in de laatste weken zijn er nog werkzaamheden en proefritten. Hulpdiensten zijn vanmiddag opgeroepen vanwege een onbekende geur in de Hyacinthstraat in Voorschoten. De brandweer kwam ter plaatse met een tankautospuit, een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen. Ook de politie- en ambulancedienst kwamen naar de locatie. In een garagebox werden meerdere flessen en een jerrycan met onbekende stoffen aangetroffen. Dat meldt mediapartner Centraal Plus. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad, volgens persbureau ANP. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse bosjes in Den Haag en 2 moorden op de Brunsumer Heide in 2019. Meer regionieuws om 5:30, nu het overige nieuws.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Helene de Geest.
16: Er staat zo'n 85 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Daar heb je ongeveer een kwartier tijdverlies. Op de A4 de andere kant op, richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid, 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten extra reistijd op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten. En ook op de A20 de andere kant op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. Verder ook file op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Een kleine 10 minuten vertraging daar. En dat geldt ook voor de N434 Wassenaar-Zoeterwoude in de Corbulo-tunnel. Daar ook ongeveer een 10 minuten oponthoud.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
19: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
21: De hele week, Amazing 80's.
22: Tot 7 uur, West komt.

Supertramp, it's raining again hier op Radio West. Nou, het is helemaal niet aan het rainen. Het is een prachtige dag, het lijkt wel zomer. En dat duurt nog heel even tot het eind van de week. Dan krijgen we wat druppeltjes. Maar dat is goed voor het groen, moet je maar denken. Een heel goede middag, 5:10 is het. West komt thuis op Radio West tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. We zitten midden in de Amazing 80s Week. We draaien alleen maar muziek uit de jaren 80. Ik vind het persoonlijk heerlijk, want ik was lekker aan het puberen in die tijd. Dus daar kleven allemaal mooie herinneringen aan die muziek. Ik weet niet hoe dat met jou zat, vast wel. Maar ja, het zou kunnen zijn dat je in de jaren 70 aan het puberen was. Of misschien wel in de jaren 90. Ach, wie zal dat zeggen? Maakt niet uit. Ik heb er in ieder geval veel plezier in. Kan je verder nog vertellen dat we vanmiddag zometeen strakjes over een klein poosje gaan kijken naar loslopende kippen in het Leidse Houtkwartier. Ja, die scharrelen daar al jaren rond. Nou, allemaal prachtig. Toch is er een groep bewoners die die beestjes liever weg wil hebben. En vooral ook omdat ze de voortuintjes omwoelen. En dat kippenvoer, dat trekt ongediert aan. Nou, mijn collega Dennis die is er eens even geweest. Die was er als de kippen bij om daar zijn verhaal te maken. Die zag je natuurlijk aankomen. Hè? Goed, dat en nog heel veel meer hoor. In West komt thuis, allemaal fijne muziek. Ken je deze nog? Hele bijzondere dame, hè? Zwart, lang, slank, model. Moeilijk type. Moest je geen verkering meer hebben, denk ik. Is mijn

0: Lekker hè, Grace Jones, 1985. Slave to the Rhythm.
1: Ik woon hier al meer dan 30 jaar.
0: Ja, dat gaan we zo meteen horen. Het is 4:15. West komt thuis. Ze zijn er niet meer weg te denken, de kippen in het Leidse houtkwartier. Al vele jaren scharrelt dat gevogelte er lekker op zijn gemakje rond. Maar ja, toch willen groep bewoners en de gemeente de beestjes liever weg hebben. Dat komt omdat ze de voortuintjes omwoelen. Ja, ik kan me voorstellen, als je dus heel erg je best hebt gedaan op je voortuintje en zo'n kippie, die doet zijn ding, ja, dan word je natuurlijk niet blij. En daarnaast, dat kippenvoer, dat trekt ongedierte aan. Nou, het lukt de gemeente alleen nog niet om vat te krijgen op de kippen. Dat lijkt me een koddig gezicht, Dennis van Schie.
2: Ja, ik kwam daar die wijk binnenrijden via het Da Vinci College. Dat is daar vlakbij het Oranje ziekenhuis heen. Het noordwesten van Leiden tegen Oegstgeest staan. En een grote haan liep op het midden van de weg. Dus daar zat ik goed. En het was helemaal niet moeilijk om dus die kippen te vinden. Ze lopen daar nu ook met kuikens. Die zijn intussen uitgekomen. Dus het is daar heel gezellig. En even aangebeld bij wat mensen om te horen wat ze nou van die kippen vinden. En je merkt dat die wijk behoorlijk verdeeld is.
0: Oh.
2: Er is een groep bewoners die ze liever kwijt wil hebben. Want ja, ook die haan die houdt natuurlijk de buurt wakker s'nachts.
0: Oh, ja, ja.
2: En dat kippenvoer, hè, dat geeft overlast met ratten die daarop afkomen.
0: Ja,
2: die
0: dat zijn is een er ding, ook al. Hoor. Dat is een ding.
2: Ja, die zijn intussen al gesignaleerd in het houtkwartier. Dus de buurt die is behoorlijk verdeeld en ik heb even wat reacties op een rij gezet.
1: Ik woon hier al meer dan 30 jaar en altijd zijn die kippen er geweest. En ik vind het heel gezellig. Ja, het is altijd heel leuk om te zien. We hebben ze al 100 jaar, dus laat ze gewoon, weet je. En het is altijd erg leuk als ze jonkies hebben.
3: Eltje, wat vind jij van die kippen?
4: Heel lekker, op een bord.
5: And for me the best part is in the spring when the chicks come and it's just so delightful to see them.
4: Het is natuurlijk ook wel heel gezellig. En het blijft leuk om dieren te voeren.
0: Ja, het blijft leuk om dieren te voeren. Dat zal allemaal wel. Het is toch een dingetje, hè? Vooral als er ratten op afkomen.
2: Ja.
0: Dan, ik denk dat ik zelf daar de grens zou trekken, heel eerlijk gezegd.
2: Absoluut. Jij hoorde het al, die Elcho. Daar belde ik dus ook aan. En het eerste wat hij deed was graan naar buiten, naar die kippen toe. Die liep in zijn voortuin.
0: Mm-hmm.
2: Die vindt het prachtig. Maar die geeft zelf ook al aan van ja, die ratten die komen daar dus ook op af. En als het aan hem ligt, dan worden vooral de hanen weggehaald. Die moeten dan in zo'n kooi.
0: Mm-hmm.
2: En dan kunnen ze zich natuurlijk niet voortplanten. Maar goed, dat is één haan.
0: Ja.
2: En er lopen er natuurlijk veel meer. Dus dat is eigenlijk een beetje vechten tegen de bierkaai. Nu is het zo dat die kippen daar niet rond mogen lopen. Dat staat ook in de dierennota van de gemeente Leiden.
0: Mm-hmm.
2: De gemeente Leiden wil ze ook weg hebben. En die is dus met bewoners bezig om die kippen weg te krijgen. En ze zijn al jaren bezig om die beesten weg te vangen. Al sinds 2005, heb ik gehoord. En het is dus ook zo dat het best wel wat onrust geeft in die wijk. Want dan zijn er bijvoorbeeld bewoners die krijgen dan een vangkooi van een gemeente. En die staat dan in de tuin en dan kan zo'n kip dan in. En dan valt dat luik dicht en dan heb je zo'n kip gevangen.
0: Ja.
2: Nou, daar hebben sommige bewoners dan weer lucht van gekregen.
0: Oh,
2: en die hebben dan die vangkooien weer stiekem weggehaald.
0: Ja.
2: Want die beesten moeten blijven.
0: Oh.
2: En het is wel een interessant gegeven, want er zit vlakbij een hertenkamp. En Elcho die legt ook even uit hoe die kippen nu in die wijk terechtkomen.
1: Ja, dat zou ik heel erg jammer vinden als er geen kippen meer waren. Dat zou ik echt heel jammer vinden. Ja, het is hier altijd al. Dus,
3: Wat een gedoe, hè, met die kippen.
6: Nou, zegt het wel, ja. Ja. ik baal er wel van, ja. Ja.
3: Want hoe komen al die beesten hier?
4: Waarschijnlijk door lieden die s'nachts hun kippen en hanen over het Leidse hout heen gooien. Over het hek. Die vervolgens verjaagd worden. En dan gaan ze uit de buurt, door de buurt heen zwerven. En ja, ze planten zich verder voor.
0: Ja, natuurlijk. Die kippen die zijn er als de kippen bij. Die kip of het ei verhaal. Hè?
2: Ja, ik heb mijn ei erover gelegd. En het is een bijzonder verhaal geworden.
0: Absoluut.
2: En het is dus zo dat dat hertenkamp, hè, dat zit daar dus. Daar lopen al kippen en die hebben een pickorder. Dus nieuwkomers, die worden verjaagd. En die vliegen dan die wijk in.
0: En
2: die blijven daar dan.
0: Ja, en vandaar dat ze dus in die wijk lopen. Okay.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk iedere kip die je dus in dat hertenkamp erbij gooit en die wordt niet geaccepteerd.
2: Ja.
0: Daar zou je dus kipfilet van moeten maken.
2: Ja, dan ben je er wel vanaf.
0: Ja. Oh ja, dan zullen veel mensen natuurlijk niet aardig vinden wat ik nou zeg. Maar dit kan toch ook zo niet?
2: Nee. Nee. Nou ja, ik moet zeggen, het is wel gezellig hoor,
0: begrijp ik allemaal wel.
2: Ja, ik heb vroeger ook kippen gehad midden in een woonwijk. En die zaten dan in het hok in onze achtertuin. Dat waren krielkippen. Er zat geen haan bij, dus ook geen overlast. Ja, het zijn toch wel hele leuke beesten.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, dan is het allemaal georganiseerd en dan gaat het allemaal wel. En dan hou jij er zelf zicht op. En als er dan ratten zouden komen, dan ga je dan zelf actie ondernemen.
2: Ja, zeker.
0: Maar deze kippen zijn van niemand.
2: Nee, inderdaad, wat die mensen ook zeggen. Je hebt maar net je tuin geharkt en al het onkruid is eruit. En dan eens een kip eroverheen en die woelt alles onder.
0: Absoluut.
2: Ja, dan kun je weer opnieuw beginnen.
0: Ja, zo'n kip denkt ook, hey, geinig, een garden party. Ja.

Leuk hoor, om weer eens uit de platenkast te halen. Mezzo Forte Garden Party. Gelijk in de kippen denken daar inderdaad. In het, was het in het Leidse Hout, daar zo. We gaan alweer richting 17:30. Dat betekent het nieuws met Rogier van der Zanden. Maar omdat het zomer is en het is uit de jaren 80. Dat fijne plaatje van de Pasadena Dream Band. 1986, Zandvoort. Ja, dat stond afgelopen weekend nog volop in de belangstellingen. Landelijke belangstelling, wat zeg ik? Internationale belangstelling. Beetje jammer dat Max in de eerste ronde er al uit lag.

0: Hoor jij, zit je al te luisteren, wanneer komt nou de eerste kiwiet? En op een gegeven moment hoor je hem, of de eerste gutto. Ja, dan begint het voorjaar in maartje, ja.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Dus naast je gewassen heb je ook een strookje waar minder gebeurt, waar meer insecten zich op kunnen houden en die ook mijn luizen bijvoorbeeld aan zouden kunnen vallen.
3: Elk diertje, elk plantje heeft zijn rol in het ecosysteem. En zo proberen we zoveel mogelijk soorten zo divers mogelijk hier in het gebied te krijgen.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
7: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
15: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
16: 6:01. Je luistert naar Radio West, het nieuws met Rogier van der Zanden. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Tramlijn 19 rijdt vanaf 5 oktober eindelijk door naar de campus van de TU Delft. Het heeft jarenlang geduurd voordat het zover is. Er waren veel tegenslagen met de tram. De laatste maanden werd er vooral getest op het traject. Eerst alleen in de nacht, vanaf medio juni ook overdag. En zelfs in de laatste weken zijn er nog werkzaamheden en proefritten. Op de Mekelweg moet het spoor nog worden geslepen. Dat gebeurt vanaf volgende week en dat kan ook het nodige lawaai opleveren voor de buurt. Hulpdiensten zijn vanmiddag opgeroepen vanwege een onbekende geur in de Hyacinthstraat in Voorschoten. De brandweer kwam ter plaatse met een tankautospuit, een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen. Ook de politie en de ambulancedienst kwamen naar de locatie. In een garagebox werden meerdere flessen en een jerrycan met onbekende stoffen aangetroffen, meldt mediapartner Centraal Plus. De NS geeft vanaf vandaag korting voor mensen die tijdens de spits bewust iets eerder of later reizen. In de hoop de drukte in de treinen wat meer te spreiden, zegt een woordvoerder.
18: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten en dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
17: Opvallend veel uitgedroogde en verzwakte dieren komen de afgelopen weken binnen bij de wildopvang Haaglanden aan het Linnaeuspad in Delft. Het gaat onder meer om egels, konijnen en zelfs een vos. Door de drukte moeten de dieren opgevangen worden in noodkooien. Door de enorme droogte komen heel veel dieren uitgedroogd en verzwakt binnen. Ze kunnen niet genoeg voer vinden en er is te weinig water.
16: Dankjewel, Rogier. Reinoud van der Born, dienstdoende weerexpert. Reinoud.
19: Hallo Bas. Ja, het was vandaag weer een fraaie zomerdag met hele aangename temperaturen. Op veel plaatsen werden 24 graden, lokaal zelfs 25 graden. Het enige dat misschien een beetje tegen zat, was de vlagerige wind. Nou, vanavond, komende nacht, niks aan de hand. Het koelt af tot zo'n 13, 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, een klein beetje bewolking en temperaturen tot plaatselijk 27 graden. Het wordt wel wat drukkender buiten de deur. En dat kun je zeker zeggen van de donderdag, dan 28 graden lokaal, maar echt een hoge luchtvochtigheid, benauwd weer. En dat eindigt dan in de avond met knallende onweersbuien die vanuit het zuidwesten het land binnenkomen. Vanaf vrijdag is het dan een stukje minder warm, nog zo'n 22 graden. Vallen af en toe buien, maar zien we ook de zon nog steeds geregeld.
16: Helene Geest bij de ANWB, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Ja, er is inmiddels van alles aan de hand in de regio. Onder andere een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. De vertraging is daar 25 minuten. De linkerrijstrook is ook dicht. Ook op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoofdvliet een kwartier vertraging door een auto met pech. Dan zijn er technische problemen bij de Rottemerentunnel. Dat is in het nieuwe stuk van de A16. Die kan niet bediend worden, dus is ze in beide richtingen nu dicht. Daardoor staat er een lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. De vertraging is daar een half uur. Je kunt natuurlijk wel vrij makkelijk omrijden over de A20 en de A13. Daar staat wel inmiddels een korte file op die A20. Verder ook file op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leiden en Oegstgeest. Hou daar ook rekening met een kwartier extra reistijd. En dat komt natuurlijk door de problemen op de A4.
16: Helene, dankjewel. Tot later.
20: Jo.
17: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: 1989. The Beaten Generation.
1: De kopstaartplaat.
0: Die doen we zometeen na deze fijne plaat van Steve Winwood, Higher Love. In de kopstaartplaat zoeken we vandaag een plaat die begint met het woord ice. En wat het is geworden, zal je misschien niet verbazen.

0: Steve Winwood op Radio West. 12 minuutjes voor 6 is het.
1: De kopstaartplaat.
0: Daar is het weer tijd voor op deze heerlijke, warme dinsdag. Dancing with Tears in My Eyes van Ultravox. Dat was gisteren de kopstaartplaat. Vandaag zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord eyes, hè, dus ogen. Meervoud, mag ook in een andere taal. En ik weet dat jullie smokkelen waar ik bij sta. Dus nou ja, laat maar eens even kijken wat er van gekomen is. Tilly Vertuin uit Lisse, ze schrijft... Hey, lieve Bas, nou ja, dat zijn de pluspunten. Ik heb hem hoor voor vandaag. Wel een oogje dichtknijpen alsjeblieft, want ik heb er eentje met één oog. Uit de ethisch, dat wel natuurlijk. Eye of the Tiger, Survivor. Eet smakelijk en een fijne avond van Tilly. Tilly, dank. Piet van der Pol, hij schrijft... Hey Bas, ik ben in de jaren 80 eens even diep gedoken... naar nummers, liedjes die daadwerkelijk beginnen met het woord eyes. Of er een directe vertaling... of een directe vertaling daarvan. Nou, uiteindelijk kwam ik bij precies één titel... die echt aan de opdracht voldoet. Namelijk Eyes Without a Face van Billy Idol. Het is afkomstig van zijn album Rebel Yell uit 1983. Het nummer is bijzonder binnen zijn repertoire. Het is een zachte, melancholische ballad... die sterk contrasteert met zijn stoere rock-image. En juist dat contrast maakt het een opvallende en geslaagde track uit die periode. De titel is rechtstreeks ontleend aan de Franse horrorfilm... Les yeux sans visage. Dat is de ogen zonder gezicht, Eyes Without a Face. Dat is een film uit 1960... Billy Idol die had een fascinatie voor oude zwart-wit horrorfilms. En die gebruikte het filmconcept. Een chirurg die gezichten van slachtoffers probeert te transplanteren op zijn misvormde dochter. Als metafoor voor emotionele ontwrichting en vervreemding. En die thematiek die hoor je duidelijk terug in de sfeer van het nummer. Piet, dat heb je weer mooi gevat. Dank je wel. Kees Pronk, hij schrijft... Dag Bas, appeltje eitje wat mij betreft deze keer. Er is er maar eentje wat mij betreft die in aanmerking komt. En dat is die weer, Eyes Without a Face, Billy Idol. Komt uit 1983, het geboortejaar van mijn oudste dochter Brigitte. En ik kan me herinneren dat ik toen vaak mijn koptelefoon op had... tegen het geblerf van die kleine. Nou, laat Brigitte dat achteraf misschien maar niet horen, Kees. Dank je wel. Koos Endhoven, hij schrijft... Hoi Bas, een nummer uit de jaren 80 met Eyes. Lukt me wel hoor, kom ik op Eyes Without a Face. Billy Idol, groetjes van Koos. Koos, dank. Sam van der Meulen, hij schrijft... ik ga vandaag voor, is die weer, Eyes Without a Face. Billy Idol. Ik vind het een mooi en rustig plaatje. En het is ook nog eens een keer uit mijn geboortejaar. Groetjes van Sam. Sam, dank. Romeo Sattu, hij schrijft mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Billy Idol, Eyes Without a Face. Fijne uitzending tot de volgende ronde. Dank, Romeo. Jan Keizer. Hoi Bas, voor de dinsdagse kopstaartplaat zat ik direct te denken aan... daar is hij weer, Billy Idol, Eyes Without a Face. Dankjewel Jan. Carla Slootweg, zij schrijft... Hey, ik kies als kopstaartplaat The Alan Parsons Project... Eye in the Sky. Ja, dat mist dan één oog, maar knijp ik wel een oogje dicht. Carla geeft natuurlijk helemaal niks. Mooie plaat, Eye in the Sky, zonder meer. En Geer Slootweg, tot slot, hij schrijft... Hey Bas, wat dacht je van Billy Idol met Eyes Without a Face? Schitterend nummer uit 1983. Groetjes van Geer. Ik hoef dit verder niet uit te leggen, hè?

Billy Idol, Eyes Without a Face, dat is de kopstartplaat van vandaag. En daarom zoeken we morgen een plaatje dat begint met het woord face. Of een vertaling daarvan is natuurlijk allemaal prima. Maar het moet wel uit de jaren 80 komen, want anders komt dat niet goed. Heb je daar een ideetje voor? Stuur het dan aan bas@omroepwest.nl. bas@omroepwest.nl. Hetzelfde mailadres voor een verzoekje voor het komende uur. Want ook dan is het weer natuurlijk 80s at 6. Dit is Duran Duran.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
7: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest.
9: Dat is verhuizen en meer.
10: Zometeen in West Komt Thuis.
11: 80's at 6.
10: Jouw verzoek is van harte welkom. Bas, @omroepwest.nl. Nu is het 6:02. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Rogier van der Zanden.
12: Tramlijn 19 rijdt vanaf 5 oktober eindelijk door naar de campus van de TU Delft. Het heeft jarenlang geduurd voordat het zover is. Er waren veel tegenslagen met de tram. De laatste maanden werd er vooral getest op het traject. Eerst alleen in de nacht, vanaf 30 juni ook overdag. En zelfs in de laatste weken zijn er nog werkzaamheden en proefritten. Hulpdiensten zijn vanmiddag opgeroepen vanwege een onbekende geur in de Hyacinthstraat in Voorschoten. De brandweer kwam ter plaatse met een tankautospuit, een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen. Ook de politie en ambulancedienst kwamen naar de locatie. In een garagebox zijn meerdere flessen en een jerrycan met onbekende stoffen aangetroffen. Dat meldt mediapartner Centraal Plus. Opvallend veel uitgedroogde en verzwakte dieren komen de afgelopen weken binnen bij wildopvang Haaglanden aan het Linnaeuspad in Delft. Het gaat onder meer om egels, konijnen en zelfs een vos. Door de drukte moeten de dieren worden opgevangen in noodkooien. Door de enorme droogte komen er heel veel dieren uitgedroogd en verzwakt binnen. Straks om 6:30 een nieuwsoverzicht, nu het overige nieuws.
13: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook twee andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De vierde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd tweede op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Helene de Geest.
11: Er staat nog 70 kilometer file in de regio, maar de meeste files zijn heel kort. Er zijn wel wat problemen, zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander ruim een kwartier vertraging. Dat komt omdat verderop de Rottemerentunnel dicht is door technische problemen. Dat geldt trouwens voor beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein nu wel een kwartier verdraging. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Oegstgeest is de verdraging nog 10 minuten.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en

0: van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: De hele week, Amazing 80's.
3: Tot 7 uur, West komt

Forest van The Cure, de eerste plaat op verzoek hier tussen 6 en 7 op Radio West bij West Komt Thuis. Ja, de hele week is het natuurlijk lekker 80s at 6. Jan van Dam die vroeg die plaat aan, The Cure, Forest. Nou, graag gedaan Jan natuurlijk, mocht je er nog eentje willen aanvragen voor morgen. Inmiddels weet je natuurlijk nu het mailadres. Dat is bas@omroepwest.nl voor het geval je dat ontgaan mocht zijn. Ik heb een groot aantal verzoeken van jullie binnengekregen, dus ik ga mijn best doen om ze er doorheen te draaien. Ik weet niet of het gaat lukken, maar dat zien we tegen die

tijd wel weer natuurlijk. De dienstmededelingen zijn kort. Zo aan het begin van het laatste uurtje. Straks over een goed half uur dan speel ik het spelletje in zijn achteruit. Een bekende, mooie, goede plaat. Uit de jaren 80 heb ik in zijn nacht eruit gezet. En wat het is, ja, dan moet je dadelijk zelf achterkomen natuurlijk. Hè? Net zo makkelijk. Goed, dan een verzoek binnengekregen van Marco. Die schrijft, bedankt dat je gisteren Lenny Kravitz gedraaid hebt voor me. Daar ben ik heel blij mee. Voor vandaag, ja, wat dacht je van Tears for Fears? Je weet wel, Sowing the Seeds of Love kan natuurlijk niet verkeerd zijn.

Op verzoek van Marco Lotter, deze gouden oude lange plaat trouwens ook. Hè? Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Ik kreeg een mail binnen van ons aller Adrie Bel. Je weet wel, de koning van het spelletje in zijn achteruit. Hij vraagt niet zo vaak plaatjes aan. En daarom is het wel prima natuurlijk om van hem een verzoekje te krijgen. Hij schrijft, beste Bas, de jaren 80 zijn ook mijn favoriet. Toen werd mijn zinziens de beste muziek uitgebracht. En mijn verzoeknummer is dan wel 40 jaar oud. Helaas kan de tekst gisteren geschreven zijn. Lives in the Balance. Dit is Jackson Browne.

Op verzoek van Adrie Bel uit Vlaardingen deze Lives in the Balance van Jackson Browne. Ik moet denken aan een film of zo waar ik dit misschien in gehoord heb. Ik weet het niet helemaal precies. Nou, help me uit de brand als je denkt van ja, Bas, ik weet waar je dat gehoord hebt. Dat zit in een film. Nou, laat me dat even weten. Bas@omroepwest.nl. Dan het volgende verzoek afkomstig van Ben Mol. En ja, nou, daar hebben we eventjes de tijd voor. Dus lig lekker op je handdoekje in het zand. Kan ik je vertellen wat hij allemaal schrijft. Hij schrijft, Bas, het is een jaren 80 verzoeknummer. Een artiest die het levenslicht zag op 29 maart 1943 in Agria. Dat is een plaatsje in Griekenland. Zijn muziek kenmerkt zich vooral door gebruik te maken van de synthesizer en keyboards. Piano, orkestwerk heeft hij ook veel mee samengewerkt. En bekendheid genoot hij vooral van de filmmuziek Chariots of Fire en de nummer 1 hit Conquest of Paradise. Hij richtte de groep Aphrodite's Child op met de al onbekende Demis Roussos, bekend van het nummer Rain and Tears. En natuurlijk, zo schrijft Ben, de persoon waar ik het over heb is natuurlijk Vangelis. Hij werkte onder andere ook samen met John Anderson. En dat is dan weer de zanger van Yes met het nummer Owner of a Lonely Heart als een van hun allerbekendste populaire nummers. Het nummer dat ik aanvraag, zo zegt Ben, luistert naar de naam I Hear You Now. Vangelis is helaas niet meer onder ons. Dat klopt, Ben. Die is al meer dan 4 jaar geleden van ons heen gegaan. Hij werd 79 jaar oud en hij overleed in Parijs. Maar zijn muziek is er nog. En veel muziek ook trouwens. Nou, je begrijpt wat ik bedoel.

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9, 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
0: incendio!
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social Deal deals die je niet mag missen.
13: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
12: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
16: Het is 6:30, het dagoverzicht. Dat krijg je van Rogier van der Zanden. Rogier, goedenavond.
17: Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Het ON eist 21 jaar cel tegen een 43-jarige man uit Katwijk voor de moord op zijn ex-vriendin Luna. De 35-jarige vrouw werd in april 2023 in haar huis met meerdere messteken om het leven gebracht. Na zijn daad zat hij op de 12e verdieping van een flatgebouw in Katwijk, klaar om naar beneden te springen. Zijn moeder weerhield hem daarvan. De twee hadden een relatie met veel ups en downs en begin 2023 brak de vrouw definitief met hem. De verdachte kon dat maar moeilijk verkroppen. De rechter doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. Vrijwel de hele oppositie in de Haagse gemeenteraad is kritisch over een geblende versoepeling van de handhaving op verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Partiman van Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil hij de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad is nu bang dat de positie van huurders door zo'n maatregel verslechtert. De gemeente Wassenaar en de zogenoemde Beheerstichting staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag over de toekomst van renbaan Duindicht. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de paardenrenbaan in ere wordt hersteld. Marijn Kramer over de rechtszaak die vandaag dient.
18: Nou, vandaag gaat het in de rechtbank over het voorkeursrecht dat de gemeente op de grond heeft gelegd. En toen was natuurlijk die renbaan echt in zwaar weer. Er was bijna een executieveiling die uitgevaardigd werd. Maar die werd op het laatste moment voorkomen. Had de gemeente gezegd, nou ja, wij willen eigenlijk het eerste recht om die grond te kopen. En dat is precies wat dat voorkeursrecht eigenlijk is.
17: Onbekenden hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Benthuizen. Volgens een politiewoordvoerder is er een ruit ingegooid en zijn er spullen gestolen. Dit jaar zijn er al zeker 60 inbraken bij brandweerkazernes geweest of pogingen daartoe. De inbrekers maken geregeld kostbaar gereedschap buit dat bij reddingen wordt gebruikt. Dat gebruiken ze dan op hun beurt weer bij inbraken. Vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lazen raadsleden haatberichten voor.
3: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
17: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Woningzoekenden in Midden-Delfland kunnen vanaf 1 september hun jarenlang opgebouwde plek op de wachtlijst verliezen als zij vergeten om een bedrag van €7,50 te betalen. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Dat bedrag moet worden betaald om ingeschreven te blijven staan. De SP-fractie in Alphen aan den Rijn is kritisch op deze nieuwe regels en is een petitie gestart. De partij vindt het geen proportionele maatregel en ziet graag dat de regel wordt teruggedraaid. En tramlijn 19 rijdt vanaf 5 oktober eindelijk door naar de campus van de TU Delft. Het heeft jarenlang geduurd voordat het zover is. Er waren veel tegenslagen met de tram. De laatste maanden werd er vooral getest op het traject. Eerst alleen in de nacht, vanaf half juni ook overdag. En zelfs in de laatste weken zijn er nog werkzaamheden en proefritten. Op de Mekelweg moet het spoor nog geslepen worden. Dat gebeurt vanaf volgende week en dat kan ook de nodige lawaai opleveren voor de buurt. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
16: Rogier, dankjewel. Dan gaan we naar weerexpert Reinoud van den Born. Die weet precies welke kant het uitgaat met het weer.
8: Hallo Bas. Ja, het was vandaag weer een fraaie zomerdag met hele aangename temperaturen. Op veel plaatsen werden 24 graden, lokaal zelfs 25 graden. Het enige dat misschien een beetje tegen zat, was de vlagerige wind. Nou, vanavond komende nacht niks aan de hand. Het koelt af tot zo'n 13, 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, een klein beetje bewolking en temperaturen tot plaatselijk 27 graden. Het wordt wel wat drukkender buiten de deur. En dat kun je zeker zeggen van de donderdag, dan 28 graden lokaal. Maar echt een hoge luchtvochtigheid, benauwd weer. En dat eindigt dan in de avond met knallende onweersbuien die vanuit het zuidwesten het land binnenkomen. Vanaf vrijdag is het dan een stukje minder warm, nog zo'n 22 graden. Vallen af en toe buien, maar zien we ook de zon nog steeds geregeld.
16: En dan begonnen we deze uitzending eigenlijk met een relatief eenvoudige spits, totdat het fout ging, hè, Helene?
19: Ja, vooral door de afsluiting van de Rottemeren-tunnel in de A16 is het toch behoorlijk vastgelopen in de regio. Op de A16 is dat nog steeds aan de gang ook. Die Rottemeren-tunnel is in beide richtingen dicht en daardoor vielen op de A16 vanuit Breda. De vertraging vanaf Rotterdam-Feyenoord is ongeveer 10 minuten. Door omrijders is het... Nee, niet door omrijders, maar voor die afsluiting bij de Rottemeren-tunnel staat ook file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein ook ongeveer een kwartier extra reistijd. Gebeurde er deze spits ook nog een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar liep de vertraging ook behoorlijk op, maar daar heb je nu nog maar 10 minuten vertraging tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. En alle rijstroken zijn er inmiddels ook vrij.
16: Oké, Helene, dankjewel en een goede wacht, hè, daar zo.
19: Jij ook.
16: Joe, hoi hoi.
20: West komt thuis.
16: We zijn bezig met 80s at 6 en jullie hebben mijn mailadres goed weten te vinden. Zo ook Sam van der Meulen. Die zegt, als er nog plek is, dan zou ik graag ABBA willen horen met Lay All Your Love On Me. Een hit van ze uit het begin van de jaren 80. En zo is het maar net.

0: En hier eentje van Sam van der Meulen. Deze van ABBA. Fijn plaatje hoor. Lay all your love on me. Zometeen dan zijn we weer toe aan dat spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: Nou, de opgave van vandaag is wel weer zo verschrikkelijk makkelijk. 070-390-5454. Verzoekplaatje binnengekregen op aangeven van Jan Keizer. Hij schrijft: er zijn zoveel lieve mensen die ik een hart onder de riem wil steken en ze wil bedanken voor alles wat ik van ze mag ontvangen. En die lieve mensen die komen ook nog naar Afrika toe, waar ik woon, over een tijd. En daarom Dionne Warwick, That's What Friends Are For.

0: En daar is hij weer aan het verdwijnen. That's what friends are for. Leon Warwick. En ik hoor trouwens inderdaad wat vrienden daar op de achtergrond. We gaan een spelletje spelen.
1: In zijn achteruit.
0: Zo heet het spelletje. Nou, de idee is heel makkelijk. Hè? Ik heb een plaatje in zijn achteruit gezet. Natuurlijk is dat een jaren 80 plaatje. Want we zitten in de Amazing 80s deze week. Jij moet mij doorgeven een titel en artiest van het fragmentje dat ik in zijn achteruit heb gezet. En als je de eerste bent met het goede antwoord, dan krijg je van mij een cadeau. Nou, dat ligt er niet om. Je krijgt een echte Omroep West verjaardagskalender. Kun je dan ook je eigen verjaardag nog gewoon bijschrijven. Wat wil je nog meer? De opgave van vanavond, daar is die nog een keer. ...070-390-5454. Welke plaat heb ik daarna toch in zijn achteruit gezet? Nou, zo moeilijk is dat natuurlijk niet. Doe lekker mee met dat spelletje, dan komt het helemaal goed. Begin ik deze ronde in Den Haag bij Mario. Mario, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Good evening. Oh, jij bent weer onderweg in de automobiel. Waar gaat het naartoe?
2: Naar huis.
0: Aha. En is daar al lekker voor je gekookt of moet je dat even zelf doen?
2: Nou, deze jongen is alleen hoor. Is niemand die voor hem zorgt.
0: Oh, het is toch ook allemaal wat, hè?
2: Ja, ja, nee hoor. Gekkigheid. Maar nee, dat komt allemaal wel goed, joh.
0: Goed zo. Nou, hartstikke goed, Mario. Hou de moed erin en blijf hangen. Want jij mag zo meteen als eerste proberen de bal in te koppen. Ga ik even naar Martin. Martin, ben je daar?
3: Hey, goedenavond.
0: Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. En dan vraag ik ook aan Ben. Ben, ben je daar?
4: Goedenavond allemaal.
0: Ook, ja, hartstikke goed. Ja, nee, ik had net wat problemen, jongens, dus ik ben blij dat ik geluid hoor, laat ik het zo zeggen. Ja, Martin, jij hebt ook nog een verzoek bij me ingediend voor vandaag. Oei. Dat is een plaat. Ik hoop dat ik er nog aan toe kom. Dan moet ik eigenlijk nu stoppen met babbelen natuurlijk, hè?
3: Ja, nou ja. We hebben nog een paar dagen, hè?
0: Ja, is ook weer waar, is ook weer waar. Nou, dan ga ik dadelijk verklappen welke plaat dat is. Blijf hangen, Martin. Ben je ook zo misschien aan de beurt als Mario er niet uitkomt. Maar ja, ik vrees het ergste. Ben, de plaat die jij daar in zijn achteruit hoorde, toen dacht jij van, nou, die weet ik wel, ik ga snel bellen.
4: Ja, ga snel bellen, maar het is wederom een kansloze missie. Net vorige week.
0: Er zitten twee van die kampioenen voor je. Dat wordt helemaal niks,
4: ja,
0: natuurlijk.
4: Precies.
0: Nee.
4: Nee, dat geeft niet.
0: Maar goed, nou, we gaan kijken hoe het allemaal afloopt. Ben, ik ben dadelijk bij je terug. Mario, ja, jij mag hem dan toch proberen in te koppen, hè? Ik zal ook nog even een applaus voor je klaarzetten. Nou, wat wil je nog meer? Ja.
4: Nou. Ik vrees dat ik ga falen, want ik weet de titel wel, maar...
0: De uitvoerende.
4: Inderdaad, ja. Het is de Goldtune van Duitsland, als ik er ben, inderdaad. Major Tom is de titel.
0: Ja, en hoe heet die artiest dan ook alweer? Hoe zat dat ook alweer?
4: Ja, Peter Huppeldepup. Dus ik haak af, denk ik.
0: Ja. Ik ga eens even overleggen met de andere twee jongens. Want ik vind dat je zodanig dichtbij bent... dat ik bijna zou kunnen zeggen van... ik wil dit wel goed rekenen. Maar dat hangt ook een beetje vanaf of ze zeggen van... nee, niks ervan. Die Mario, die kan me de bout hachelen. We willen het goede antwoord zelf geven.
3: Ik wil hem wel een hintje geven.
0: Oh, een hintje. Ja, precies.
3: Het is een legerofficier. Met een naam erachteraan.
0: Mario, kun je er wat mee?
4: Ja, Major Tom is de titel.
0: Ja,
3: jawel,
0: maar wie is ook alweer die uitvoerende?
4: Ja, die ben ik dus
0: kwijt. Oh, hier.
3: Dat was een Oostenrijkse munt.
0: Ja, inderdaad. Nou, Ben, en wat heb jij toe te voegen?
4: Ja, zal ik je helpen, Mario?
2: Ja, dat is goed.
4: Als jij de naam Pieter Schilling, zeg jij dat wat?
2: Ja, Pieter Schilling, inderdaad, ja.
0: Ja, dan is het makkelijk natuurlijk, hè. Ik noem dat maar gewoon op het gemak. With a little help from my friends. Ja, nou ja, zo is het natuurlijk ook, hè. Daarom.
2: Nou, dat is het wel, ja. En als een van de heren de kalender wil hebben, dan is dat ook goed.
0: Dan snap ik. Maar ik denk, Ben, heb jij hem al?
4: Ik heb hem nog niet, maar als de kandidaat nummer 2 nog niet heeft, mag die hem hebben.
0: Ja, maar Martin heeft er denk ik een stuk of 4, hè, Martin?
4: Is dat zo? Zo'n grote familie.
3: Ja. Ik denk dat de hele familie er een idee heeft.
0: Ja, die is goed. Nee. Ja.
4: Mooi kerstcadeau.
0: Ja, precies. Wat zullen we dan doen, Mario? Naar wie moet de verjaarskalender? Nou, naar Ben maar dan, hè?
2: En draai voor mij maar een plaatje van de week. Dat vind ik helemaal goed.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dan...
4: Dankjewel, Mario.
0: Hartstikke goed.
2: Alsjeblieft.
0: Hey jongens, bedankt voor het bellen allemaal. Mario, wel thuis. Goed gedaan natuurlijk. En ja, morgen weer een nieuwe ronde, een nieuwe opgave. Ik ga die plaat lekker draaien natuurlijk. Goeie plaat. Dag Mario, dag Martin, dag Ben.
4: Dag Bas. Hey,
0: goedenavond. Hoi. Gezellig, even lekker met z'n allen in de babbelbox. Wat wil je nog meer? En Ben die krijgt die verjaardagskalender. Dan kan die lekker opschrijven wanneer hij jarig is. Voor het geval die dat zou vergeten. Denk het niet natuurlijk. Dit is hem, hè, die opgave. Althans de oplossing. Pieter Schilling, Major Tom.

De oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Peter Schilling en Major Tom. Ja, dat was een grote hit hoor destijds in de jaren 80. En het is nog steeds een fijn plaatje ook om te horen. Het zit er bijna op. Ik ga eruit met een verzoek van Roy. Fijn verzoek. David Bowie, Blue Jean. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn de collega's er weer van Westwoord wakker. En morgenmiddag om 4 uur, als het goed is, dan kom ik weer binnenlopen. En dan moet alles weer goed komen. Tot morgen.

0: Mobiel Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
16: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
15: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Rottemeerentunnel in de A16 tussen Den Haag en Rotterdam is in beide richtingen dicht door een technische storing. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13.
18: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar.
8: Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
19: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
20: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
21: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
22: Omroepwestadverteren.nl.
23: Dag 3 FM.

0: Dit is het Limolab. En het Limolab produceert oneindig limonade. We hebben dino-snot, prinsessenzweet voor de echte stoere mannen.
1: Oh, wat goed.
0: En een spons voor kwijl.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als ik op een bed vond te liggen en ik kan niet meer goed praten. En ik kan niet meer naar de wc. En het wordt één ellendetroep. Ten koste van een ander die jou moet verzorgen. Dat wil ik niet.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: zit je handen door. Zit je al te luisteren, wanneer komt nou de eerste kievit? Oh, ja. Op een gegeven moment hoor je hem, de eerste gutto. Ja, dan begint het voorjaar in maartje, ja.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Dus naast je gewassen heb je ook een strookje waar minder gebeurt, waar meer insecten zich op kunnen houden en die ook mijn luizen bijvoorbeeld aan zouden kunnen vallen.
3: Elk diertje, elk plantje heeft zijn rol in het ecosysteem. En zo proberen we zoveel mogelijk soorten zo divers mogelijk hier in het gebied te krijgen.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt.
4: Incendio!

0: lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Acht uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
7: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
6: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Week, amazing 89.3 FM.

0: Zaterdag op TV West. Een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: En nou moet ik zeggen, ik kan heel goed mensen lezen. Dus voor mij is het niet zo heel moeilijk om, ja, om dat te doen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik ben meer iemand inderdaad van eerst iemand leren kennen voordat je op uiterlijk oordeelt.
3: Ja. Ja, ik kan bij sommige mensen wel eens denken dat denk dat ze een nek. Zonder dat ze het uitgaan hebben. Ja, zeg ik eerlijk, ja.
2: Je weet nooit wat de binnenkant van een boek is natuurlijk.
0: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: zit je handen door. Zit je al te luisteren, wanneer komt nou de eerste kievit? Oh, ja. Op een gegeven moment hoor je hem, of de eerste gutto. Ja, dan begint het voorjaar in maartje, ja.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Dus naast je gewassen heb je ook een strookje waar minder gebeurt, waar meer insecten zich op kunnen houden en die ook mijn luizen bijvoorbeeld aan zouden kunnen vallen.
3: Elk diertje, elk plantje heeft zijn rol in het ecosysteem. En zo proberen we zoveel mogelijk soorten zo divers mogelijk hier in het gebied te krijgen.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
8: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
7: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: De hele week Amazing 80's.
14: Tot 11 uur romantiek.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Hoor jij, zit je handen door? Zit je al te luisteren, wanneer komt nou de eerste kiwiet? Oh, ja. Op een gegeven moment hoor je hem, de eerste gutto. Ja, dan begint het voorjaar in maart, ja.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Dus naast je gewassen heb je ook een strookje waar minder gebeurt, waar meer insecten zich op kunnen houden en die ook mijn luizen bijvoorbeeld aan zouden kunnen vallen.
3: Elk diertje, elk plantje heeft zijn rol in het ecosysteem. En zo proberen we zoveel mogelijk soorten zo divers mogelijk hier in het gebied te krijgen.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wolf Band Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
6: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
5: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: De hele week Amazing 80's.
13: Tot 11 uur romantiek.

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt.
0: Incendio!

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlot.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlot. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlot. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Hoor jij, zit je handen door? Zit je al te luisteren? Wanneer komt nou de eerste kiwiet? En op een gegeven moment hoor je hem, of de eerste gutto. Ja, dan begint het voorjaar in maartje, ja.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Dus naast je gewassen heb je ook een strookje waar minder gebeurt, waar meer insecten zich op kunnen houden en die ook mijn luizen bijvoorbeeld aan zouden kunnen vallen.
3: Elk diertje, elk plantje heeft zijn rol in het ecosysteem. En zo proberen we zoveel mogelijk soorten zo divers mogelijk hier in het gebied te krijgen.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Ook uit Nederland. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had er maar één zoals Dolly, die als enige in staat was dat land nog te verbinden, zegt Evenblij op sociale media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits waren Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runde een mediabedrijf. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. Ze was 80 jaar. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing, waardoor ze geen internet hebben. Ziggo laat weten dat er een defect is in een type modem en dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk regelen, zegt Ziggo. Er worden extra monteurs en middelen ingezet. Klanten hoeven niets te doen. Ziggo kan nu niet zeggen hoeveel klanten met de storing te maken hebben, maar het zou gaan om een beperkt deel van de zakelijke klanten. Sommige klanten laten op voorraad weten dat ze vandaag een nieuw modem kregen. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto en zes anderen raakten gewond. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen met vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand aangehouden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben vanavond opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer dan nog vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
12: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
16: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Een vriend van mij in Zuid-Frankrijk woont en werkt in La Manufacture Royale. Niet zo gek ver van de plek waar een tornado alles verwoestte. 40 gewonden. Toch even benieuwd of alles goed was. Hij appte een foto, een opgezwollen en van pijn vertrokken gezicht. Oh nee, getroffen door een omgevallen boom of rondvliegende dakpannen? Het geruststellende antwoord kwam snel. Weer een foto. Een allergische reactie op een wespensteek. Goedenavond, welkom bij het Oog. Dolly Parton is dood, een van de grote namen in de countrymuziek. Wat ze achterlaat, internationale hits en een koffer vol met verhalen. Zangeres Ricky Kolen en muziekkenner Leo Blokhuis over haar muziek en haar levensloop. Rusland zet steeds meer drones in die met behulp van AI zelf hun doel kiezen in Oekraïne. Defensiespecialist Peter Weininga legt uit hoe het werkt en wat de consequenties zijn. En Volt-fractievoorzitter in Eerste Kamer Gaby Perrin vertelde in NRC afgelopen zaterdag over ongewenst gedrag van mannelijke collega's. Er zat iemand aan haar borsten en ze werd uitgemaakt voor terroristen. Wat maakt dit krantenverhaal los en hoe reageerde de Eerste Kamer? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 25 augustus.
3: The unmistakable voice of Dolly Parton, the legendary and iconic American country singer, has passed away at the age of 80.
2: Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was zangeres, actrice, zakenvrouw en vooral country-icoon. Dat was 9 to 5, maar ook Jolene. Dat is bijna niet voor te stellen, maar Dolly Parton maakte meer dan 3000 nummers.
4: I don't think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse.
2: En daarmee was ze een inspiratie voor velen, zegt haar neef.
5: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
2: Straks is meer over het overlijden van Dolly Parton. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone, gemiddeld als ze 10 jaar zijn en soms zelfs nog jonger.
6: Mijn eerste telefoon kreeg ik wanneer ik 8 was.
7: Ik denk 9.
2: Zo vroeg al een telefoon heeft voor- en nadelen, zegt staatssecretaris Aerts.
8: Informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
2: Met behulp van een campagne moeten ouders meer gaan doen aan smartphone-opvoeding.
8: Hoe lang mogen ze erop zitten? En wat spreek je af over downloaden van nieuwe apps? Maar ook, wat kan je nou doen als je iets engs of iets spannends ziet? Of juist hele leuke dingen. Dat is ook fijn om met elkaar te kunnen delen.
2: Oh, maar deze moeder doet het al, hoor.
9: Gewoon vragen waar zit je op? Of kijken wat voor filmpjes ben je aan het kijken? Dat ik gewoon even nieuwsgierig ben. Omdat je natuurlijk zulke rare dingen hoort over TikTok.
2: Een tornado heeft in een dorpje in het zuiden van Frankrijk een enorme ravage veroorzaakt. Huizen zijn verwoest en tientallen mensen raakten gewond. Uitzonderlijk noodweer, zegt KNMI.
10: De meeste tornado's die voorkomen in Frankrijk, maar ook gewoon voor de rest in Europa, dat zijn de wat zwakkere tornado's.
2: En toch, het kan ook in Nederland gebeuren.
11: Zoek dan in ieder geval een dekking of een goede schuilplaats op. Of ga er gewoon bij vandaan. Dat is helemaal het beste.
2: Het is inmiddels een zeldzaamheid geworden, maar daar is die nog eventjes. De SRV-wagen.
12: En als ik de zuivel erin heb, kan Eli met de toetjes bezig. En dan ga ik hier met groene fruit.
2: In Hogeveen reed die supermarkt op wielen nog rond. Maar voor eigenaar Rien is het na 50 jaar wel

0: Amerikaanse exportcontroles hebben China wakker geschud. Tot voor kort konden de Chinezen nog gewoon machines van ASML kopen. Nu ligt dat door die techoorlog met de VS toch anders.
1: En dus is er voor China reden om zelf chipmachines te gaan ontwikkelen. En daar is veel geld voor nodig en Peking is bereid om bedrijven te steunen die niet volledig winstgevend zijn. De Chinese chipsector profiteert en beleeft zijn meest actieve beursjaar ooit. Afgelopen maand haalde geheugenchipmaker CXMT bij zijn notering in Shanghai al ruim 7 miljard euro op.
0: Dan de Volkskrant. Die krant die schrijft over graan. Het kaf gaat van het koren en 5 hardnekkige mythes worden door natuurvoedingsspecialist Peter van Berkel ontkracht. Hij schreef dan ook een vuistdik boek over zijn reis om de wereld in 30 granen.
1: En ja, erkent Van Berkel meteen, witte rijst en plofbrood uit de supermarkt zijn inderdaad dikmakers met hun snelle koolhydraten. Makkelijk eten, makkelijk verteren, makkelijk dik. Maar voor volkoren graan moet je lichaam veel meer doen, waardoor je meer verbrandt en minder in vet omzet.
0: Ja, en dat het dan toch zoveel tijd kost om graankorrels te bereiden dan. Nee hoor, zegt hij, is kwestie van andere planning en dus weken, koken en wellen. In de tussentijd kun je gewoon iets anders doen. Want graankorrels zijn net mensen, zegt Van Berkel. Ze doen het heel slecht op haast en op hoge druk.
1: Waarom zijn jongeren toch minder gaan lezen? Jeroen Dera doet er al 10 jaar onderzoek naar en weet inmiddels 1 ding zeker. Nee, dat komt niet door die verplichte en door velen gehate verplichte leeslijst. Die heeft bijna geen enkele school meer.
0: Ja, maar waardoor dan wel wil trouw weten? Want onze jongeren lezen niet alleen minder, maar ze lezen ook veel slechter.
1: Wat niet helpt is dat scholieren vaak het idee hebben dat lezen niet cool wordt gevonden. Maar ze schatten de mening van klasgenoten over lezen vaak veel negatiever in dan eigenlijk het geval is. En wat sowieso werkt, zegt Dera, is regelmatig verplicht een half uurtje lezen op middelbare scholen. Jongeren worden dan gemotiveerder om te gaan lezen, hun woordenschat verbetert en hun concentratiemogen gaat vooruit. Win, win. Windus.
0: Bij de douane op Schiphol zijn ze er wel blij mee met de Koraalgate in het datingprogramma B&B voor Liefde. Daar was te zien dat een van de deelnemers op Bonaire stukken aangespoeld koraal verzamelde om mee te nemen naar Nederland. En een andere deelnemer zei toen meteen dat dat niet mocht, waarna toezichthouder NVWA zich ook in die discussie mengde. Staat in de Telegraaf.
1: Team Yvonne schreef de NVWA op sociale media. Toch heeft de douane ook deze zomer weer heel wat koraalstukken onderschept op Schiphol. Maar daar bleef het niet bij. Een van de douaniers herinnert zich ook lichtwalgend een Tupperware-bak vol krokodillenvlees. En als absolute klapper een python verstopt in een BH van een Canadese. Had ze gevonden bij een hotel in Amsterdam en liefdeval aan haar borst gekneld.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
1: Dan gaan we nu Dolly Parton draaien. Dolly Parton draaien kun je natuurlijk niet omheen. Ricky, met welk nummer gaan we starten?
3: Weet je het? Ik weet het eigenlijk niet. Wat een goede
1: soms,
3: vraag.
1: Soms is het
3: is
1: heel
3: er
1: goed
3: eentje die ik heb uitgekozen?
1: Volgens mij Wildflowers.
3: Oh ja, nou, die
1: is
3: heb ik inderdaad.
1: Is daar een reden toe?
3: Nou ja, want er werd mij gevraagd naar een soort originele keuze. Dit vind ik gewoon een prachtig liedje. En het is een samenwerking. Ze heeft toen een plaat gemaakt in de jaren 80 met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Ze waren natuurlijk alle drie grote country vrouwen en fan van elkaar, vriendinnen van elkaar. Dat is een wonderschone plaat. Het is gewoon one of a kind, weet je wel.
1: Ja.
3: En dit is een liedje dat zij schreef, Dolly Parton, waar ze ook de lead zingt. Dus ik dacht, ik kies deze.
1: Aldus Ricky Cohen, daar komt-ie, Wildflowers. MUZIEK

0: En dan zie ik tijdens het luisteren de toch wat onrustige gezichten van Leo Blokhuis en Dolly Parton. Is dit de goede versie die gestart is?
1: Ja, nou ja, wij dachten even, is het wel met Emmylou echt? Maar ik denk het toch wel, hoor.
0: Gelukkig. We hebben dat opgelost. We gaan naar Rudy Bauma in Washington, onze correspondent daar. Want ja, hij heeft natuurlijk ook gehoord dat Dolly Parton is overleden. Een van de grootste Amerikaanse muziekiconen. Ja, wat gebeurt er dan vervolgens in Amerika? Hoe is het nieuws over haar overlijden in Amerika ontvangen, Rudy?
2: Nou, dit gaat echt wel als een schok door het land. Hè? Dolly Parton is echt een icoon hier in de Verenigde Staten. En over dik een half uur gaan een week lang alle vlaggen in het land half stok. Althans bij de federale overheid. Ja, dat is in opdracht van president Trump himself. En
0: okay,
2: dat
0: was Trump
2: inderdaad
0: een
2: normaal gesproken alleen voor hele prominente mensen. Ja, ja. Dat was hij zeker. Althans, dat spreekt wel uit een bericht op Truth Social. Hij was er heel snel bij en ja, heeft ook zijn medeleven betuigd. Noemt hij een van de grootste countryzangeressen een verlies. Voor miljoenen mensen. De wereld houdt van jou, schreef hij.
0: Nou, zat hij niet ver naast, toch?
2: Nee, absoluut, absoluut. En ja, er waren al wel zorgen over haar gezondheid eind vorig jaar al. Ze heeft zelf wel eens gezegd dat ze chronische nier-immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had. Ze voelde zich op een gegeven moment ook genoodzaakt om op social media te schrijven dat ze nog niet dood was. Ja. En 4 jaar geleden heeft het blad People nog uit haar mond opgetekend dat ze gezondheidsproblemen had en dat verwaarloosde ook tijdens het verzorgen van haar man die vorig jaar al overleed. Maar een officiële doodsoorzaak is tot nu toe nog niet vrijgegeven.
0: Nou was president Trump dus heel snel wat je zei. Zijn er nog meer reacties binnengekomen die jou opgevallen zijn?
2: Nou, iedereen struikelt over elkaar heen om een bericht te plaatsen over haar dood. Maar eentje die er voor mij wel uitsprong was The Muppets op Facebook. Want ja, die stonden ook onstage met Dolly Parton, Kermit en Miss Piggy. Ze deden ook duets. Hè. Nou, dan had je natuurlijk ook president Trump, zoals ik al zei. Maar aan de andere kant van het politieke spectrum ook. Bijvoorbeeld senator Bernie Sanders, echt een superlinkse politicus, die benadrukte haar filantropie. Gaf veel aan onderwijs, Dolly Parton. Ook voor hulp na rampen, schrijft hij. En aan gezondheidszorg. Ze heeft bijvoorbeeld $1 miljoen uitgegeven voor de ontwikkeling van COVID-vaccins, bijvoorbeeld. Maar ook Chuck Schumer, dat is de voorman van de Republikeinen in de Senaat, die is vol lof over haar. Noemt haar een echte legende. En iemand die niets dan goeds heeft gebracht.
0: Zo, ja. En er was ook nog een krant die schreef: een moderne Amerikaanse heilige is overleden.
2: Ja, en nou ja, dat is ze ook wel, hoor. Het is, althans, zo wordt het hier echt gezien. De New York Times had een paar jaar geleden ook een artikel met de kop. Is er iets waar we het allemaal over eens kunnen zijn? Ja, Dolly Parton, zo klonk het. En dat schetst een beetje hetzelfde beeld, hè. Echt, ze had fans van stad tot platteland. En tijdens haar laatste tour, dat was 2016, 2017... was natuurlijk ook een hele polariserende periode. Hè, de eerste periode van Trump. Toen had ze haar laatste tournee, de Pure and Simple Tour. En ja, je zag toen ook echt dat ze fans heeft, zowel in blauwe als rode staten. En je ziet hier af en toe ook wel t-shirts met Dolly for President. Hoewel ze zich absoluut onthield van politieke uitspraken. Ze had te veel fans aan beide kanten van het spectrum, zei ze. En dat is ook zo. En ze had, geleerd dat ze haar mond moest houden. Alhoewel ze natuurlijk een mening over van alles heeft. Geen steen in de vijver gooien. Vermeed dat echt, hè, partijpolitieke uitspraken. Ze had wel duidelijk progressieve opvattingen. Ze steunde het homohuwelijk. Maar dan wel met een grapje, hè, van they should suffer like we do, zei ze dan over homo's. Ze steunde ook aan uitspraken, in haar uitspraken aan transgenders en aan de Black Lives Matter beweging. Maar ja, ook wel met een beroep op haar spirituele overtuiging. Ze zei dan, we zijn allemaal kinderen van God. Het trok dus ook wel een evangelisch publiek. Er zijn maar weinigen die dat zo konden combineren als Dolly Parton, zonder daarop aangevallen te worden. Sterker nog, ja, je hoort nu echt van beide kanten niets dan lof.
0: Ja. Rudy, nog één klein gewetensvraagje. Staat ze bij jou in een playlist ergens op je telefoon?
2: Nou, niet in mijn speellijst, maar ik vind het wel heel erg lekker om te horen. En ja, het is wel echt een superster. Ik ga toch even wat cijfers droppen. Ze heeft 100 miljoen platen verkocht, 1 miljard online streams, 25 nummer 1 hits in de countrylijsten en is na Beyoncé en Taylor Swift de meeste Grammy-nominaties heeft ze ooit gekregen. Dus het is hier gigantisch nieuws. populaire nieuwsite en tv-programma heeft een enorme obit, zoals we dat in de media noemen. Obituaries, allemaal profielen van haar carrière. Ja, en ze wordt echt neergezet als iemand uit een arm milieu die de harten van de Amerikanen won, die haar zaakjes goed op orde had. Hè. Ze had heel veel zelfspot over haar.
0: Ik ga je onderbreken, maar jij hebt nog nooit zo gepassioneerd gepraat vanuit Washington. Weet je dat? Je moet de muziekwereld ingaan. Klaar met die politiek.
3: Dan heb ik een stevige concurrent wel gelijk.
0: Ja, zeker. Al het gras weggemaaid voor onze gasten. Dankjewel, Rudy Bauma.
2: Nou, ik moet zeggen, country heeft mijn hart wel een beetje gewonnen.
0: Ja, het is goed met je.
3: Terecht, man.
0: Dankjewel. We praten door met Ricky Kolen en Leo Blokhuis. Leo, als Leo Blokhuis een telefoontje krijgt of een appje ziet, Dolly Parton is overleden, wat gebeurt er met hem?
3: Eén aannemen en gelijk de telefoon wegleggen verder. Want dit is eentje waar alle media op aanslaan. Ook in Nederland. Dit is echt in Nederland ook supergroot nieuws. Maar ook een golf van verdriet is een groot woord. Nostalgie. En het doet me echt wat. Echt een vrouw die ik bewonder om wat ze betekend heeft voor de muziek. Het glazen plafond dat ze doorbroken heeft. De betekenis die ze gehad heeft voor de vrouwelijke muzikanten. Maar tegelijk ook iemand waar ik de muziek ook heel goed van kon horen. Weet je wel, je hebt soms mensen waarvan je snapt, dit is heel belangrijk hier en hier. Maar dan hoef je het niet per se goed te vinden. Maar deze vrouw kon verdorie wel liedjes schrijven. Zeg.
0: En Ricky Kolen, ik ken eigenlijk heel weinig mensen die zeggen, ik vind er niks aan.
1: Nou, die zijn er echt wel.
0: Ja, toch?
1: Er zijn ook heel veel mensen die haar meteen beoordelen op haar uiterlijk. En dat snap ik ook. Dat is natuurlijk ook een beetje verwarrend hoe zij eruit zag. Dat werd
0: verwarrend?
1: Ook wat grotesker allemaal. Ja. Nou ja, ze ziet eruit als een soort Barbie-pop natuurlijk.
0: Ja.
1: En heeft soms als ze praat een stem van een Disney-figuur. Maar daar zit zoveel achter. En het is zo bijzonder inderdaad hoe gedreven zij is om het goede te doen, om boeken te doneren aan kinderen die geen geld hebben. Weet je wel, ze heeft heel veel inderdaad. Nou ja, het is een soort moeder Teresa, maar dan van nu. Ze heeft zoveel gedaan, ook voor de vrouwen in de muziek. Ik ben echt onder de indruk altijd van haar geweest.
0: Leo gebruikte nog net niet het woord verdriet of verlies. Voel je dat?
1: Nou, het grappige is dat ik dacht, hé, ik voel dat niet. dat komt ook omdat zij natuurlijk, kijk, 80 is tegenwoordig niet meer oud, maar ze heeft wel echt een vol leven gehad met een mooiere carrière kan bijna niet. Ze is begonnen toen ze 10 was, geloof ik, en heeft iets van 60, 70 jaar gespeeld met het gitaartje, ook met die enorm lange nagels. Ik zat net nog een filmpje te kijken. Ze had natuurlijk gigantische nagels
0: aan
1: beide vingers. En dan wel
3: spelen,
1: maar serieus goed tokkelen en echt goed gitaar spelen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind dat zij een prachtige carrière heeft gehad en aan alle kanten heeft gescoord, zeg maar. Dus mooie dingen heeft bereikt. Volgens mij een rijk familieleven. Een fijne man gehad. Ja, wat wil je nog meer?
0: Leo, ben je haar gangen wel eens nagegaan? Ben je als in Amerika echt dacht van, ik ga ze even op.
3: Nee, ik ben nog nooit in Dollywood geweest. Ik heb wel haar muzikale sporen gevolgd.
0: Maar jij ging toch als tiener al bijvoorbeeld naar de Grand Ole Opry in Nashville?
3: Uiteraard ben ik in de Grand Ole Opry geweest. Ja. En RCA Studio B geweest, waar zij Jolene heeft opgenomen. En ik heb genoeg plekken gezien die cruciaal zijn in haar leven. Maar ik ben bijvoorbeeld nooit naar haar geboorteplaats in de Blue Ridge, maar in de Appalachen geweest en zo. Dus ik ben niet zo'n bedevaartganger van haar.
0: Wat is er eigenlijk over die jeugd te zeggen of te melden, nu die plaatsnaam noemt?
3: Vierde van 12 kinderen. Heel arm opgevoed. Er was nergens geld voor en dat leverde haar meteen ook weer een van haar prachtigste nummers. En in Amerika eerste country nummer 1 hit, als ik me niet vergis. Haar moeder die op een gegeven moment van lapjes en restjes stof een nieuwe jas voor haar maakte, waar ze meteen mee gepest wordt op school, want dat ding zag er natuurlijk niet uit.
0: We kunnen een fragmentje van deze muziek horen uit die tijd.
3: The Coat of Many Colors. Oh,

0: is toch prachtig. Het is gewoon wat het was, weet je wel. Zij was gewoon zo transparant als een vloedje, zeg maar. Er zat weinig opsmuk op. En ik zal niet zeggen, ze koketteerde maar met haar eenvoudige afkomst. Maar dat is natuurlijk ook waardoor zij niet alleen in die progressieve kringen... Ja. waar Rudy het net over had, maar ook juist in het zuiden... in de wat meer rode staten heel populair is. Omdat zij ook de belichaming is van de American Dream. Arme afkomst, boerenafkomst en dan zo'n carrière hebben. Dat is de droom van iedereen.
1: Ja. En is country niet te noemen? Three Chords and the Truth of zo?
0: Three Chords and the Truth, yeah. Definitely.
2: Ja, daar is zij echt wel goed in. Zij heeft echt mooie teksten geschreven. En het is inderdaad niet alleen van zo'n arme vrouw die iets mooiers bereikt. Maar zij is altijd zo positief in alles wat ze doet. Ik vind dat echt, dat is haar grote kracht. En ze heeft veel mensen gesteund daarin ook. Dus veel mensen een zetje gegeven. Ze is ook voor mensen opgekomen. Voor Cat Stevens, die Yusuf Islam was geworden. Islamitisch was geworden. En net na 2001 naar Amerika wilde, het land niet in kon. En zij zei, kom op jongens, je moet hem wel verwelkomen. Je moet juist dit soort mensen moet je steunen. En ja, een vrouw in het zuiden van Amerika die voor een moslim opkomt... Ja. na 2001 is wel echt bijzonder. En dat kon zij zo goed. Ik vind dat echt te prijzen. Maar en ze schreef ook, echt fantastische liedjes.
0: Bijvoorbeeld ook hoe ze voor vrouwenrechten opkwam. Ja. En dat is ook een van haar hele vroege hits. Just Because I'm a Woman. Haar man Carl Dean, met wie ze 59 jaar getrouwd is geweest, tot zijn dood, dus in die zin helemaal geen glamoureus leven had, die vroeg toen ze een paar maanden getrouwd waren of hij de eerste was. En toen moest zij toegeven dat dat niet zo was, waarop die man een soort van instortte. En zij zoiets had van, hoe kan het nou dat bij mannen dat als een soort op de praalwagen wordt gehezen als je erop, en bij vrouwen dat het dan een schande is. En daar schreef ze ook een prachtig liedje over. Just because I'm a woman, is het daarom, ben ik daarmee anders dan jij. En daarmee heeft ze niet alleen een prachtig nummer geschreven met hele eenvoudige bewoordingen, recht uit het hart en recht uit haar eigen leven. Maar ook heel veel vrouwen...
1: Ik krijg overigens van de regie te horen dat we daar straks mee afsluiten, het hele nummer.
0: Ja, ben ik weer te vroeg.
1: Nee, maar het is goed om te weten. Ja. Als we het echt over haar muziek hebben en haar stem hebben, Rick, jij treedt veel op, kan alleen optreden met een gitaar, dan ga je al een beetje die kant op. Heb je ooit aangedurfd om gewoon echt zo'n programma met Dolly songs te gaan zingen? Want dat is dan misschien nogal wat, hè?
2: Nou, dat is nogal wat. Ja, het zou wel veel publiek trekken, denk ik eerlijk gezegd. Want haar liedjes, er zijn er zoveel die de moeite waard zijn. Ik vind het altijd een beetje spannend om liedjes van haar te doen. Ik heb heus liedjes... Ik heb met jou nog ooit een liedje gedaan.
1: Serieus?
2: Ja. Hebben wij niet Here You Come Again en dat jij bas speelde?
1: Oh, het zou
2: in jouw programma ooit.
1: Echt waar?
2: met
1: mensen, er zijn opnames van.
2: Ja. Maar goed, in ieder geval, ik vind het altijd een beetje spannend. Zij is zo'n icoon.
0: Nee, recent omdat, heb jij nog Jolene.
2: Ja, Jolene zing ik wel vaak en dat heb ik dan vertaald. En het grappige is dat mensen zeggen, oh, ik luister altijd naar dat nummer, maar ik weet eigenlijk niet waar het over gaat. En dan vertaald snappen ze opeens, oh, het is, het gaat hierover. Dus,
1: maak dan Nederlandse tekst bij.
2: Maak er een Nederlandse tekst bij. En,
1: dat maakt het al anders.
2: Gewoon heel letterlijk vertaald, want het is niet een moeilijk liedje om te vertalen. Ja. En dan hoor je opeens hoe wonderschoon het is.
1: Maar je zei net, als ze praat, we hoorden net een klein stukje. Dan klinkt het als een Disney poppetje, bij wijze van spreken.
2: Ja, ze kan
1: soms film.
2: Een beetje kinderlijk klinken, ja. Maar als zij zingt...
1: Maar
2: is
1: als ze zingt, wat zit er dan in die stem?
2: Nou, je hoort sowieso dat heel jong er al in is gegoten. Dat zit in haar genen, volgens mij, de muziek. Ze heeft volgens mij ergens diep in de genen zit nog een soort... Komt die familie uit Wales en er zit zo'n diep... folk klank in haar. En zij heeft een hele duidelijke, heldere stem. Ze hoeft nooit te zoeken. Ze weet precies super
1: muzikaal.
2: Maar
1: ze heeft tot heel lang gezongen. Hè? Dus je zou denken dat die stem op een gegeven moment wel een keer breekt of achteruit gaat.
2: Nee, die is wel wat scherper geworden, vind ik, in de loop der jaren. Maar die heeft niet aan kracht ingeboet of zo. Ik vind dat ongelooflijk hoe zij zong.
1: Leo, ben jij daar live een aantal keren bij geweest?
0: Eén keer. Dat was in Zwolle, in de IJsselhal. Dat is volgens mij ook een van de weinige keren dat ze in Nederland heeft opgetreden.
2: Mag ik even zeggen dat ik daar ook bij was?
1: Ja, je moet elke keer zeggen dat je er ook bij was. Ja. Misschien heb je er al met elkaar.
2: Misschien waren we wel samen.
0: Maar dat was in de tijd een wat omstreden optreden, omdat niet alles live was. Dat was ook wel duidelijk. Voor haar ging het gewoon echt om de show.
1: Maar was het echt playback?
2: Nou, het was mij niet duidelijk tijdens die avond, hoor.
1: Dus als het playback
2: was, was het heel goed.
0: Okay. Nee, haar stem was niet overal volgens mij live. En dat was ook te horen, omdat als zij praatte, dan zat er een aardlekje in haar microfoon. En als ze zong, was die weg. Dus dat vind ik dan een soort van verdacht. Maar goed, okay. Niet in alle liedjes trouwens. Nou, laten we dat...
1: Rikkie wil er niet van weten.
2: Ik wil er niet van weten. Maar en ik vond het fantastisch om haar te zien van dichtbij.
0: Ja, dat vooral.
2: Ja.
0: Dat vooral.
2: En zij zong daar... Ik weet nog dat er één liedje was. Dat speelde zij volgens mij echt in de eentje met gitaar. Little Sparrow. En ik heb het gevoel dat dat echt niet playback kon zijn.
0: Nee, die zeker niet.
2: En dat was ook met die lange nagels.
1: We hebben daar een stukje van dit?

0: Dus geen Zwolle natuurlijk, dit is nee. Elders. Wel een veel vibratootje, hè?
1: Ja, dat heeft ze altijd. Ja. Dat heb ik eerlijk gezegd ook altijd.
2: Hoort ook een beetje bij
1: Concert.
2: Er
1: moet
0: een snikje in zitten.
2: Een klein snikje, ja.
1: Maar ik vind dit, hier hoor je echt hoe mooi haar stem is. Toch?
0: Ja.
1: Of vind jij er, wat vind jij er eigenlijk van?
0: Ik vind het heel goed.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik vind het heel goed en ik vind die helderheid zo lekker.
1: Ja, die helderheid. Het wordt een soort,
0: als je in de auto zit en het regent, is het toch een zorgeloze dag met haar erbij,
2: absoluut,
0: vind ik.
2: Ja.
1: Ja, en altijd herkenbaar meteen, hè, haar stem. Dat vind ik ook altijd prettig. Ja.
2: Wij hebben bij ons thuis, als ik nog één klein dingetje mag zeggen, daar heb ik ooit een keer uit Texas meegenomen, een klein tegeltje met een stralende lach van Dolly Parton en een fotootje erop. En daar staat op een quote van Dolly Parton: If you see someone without a smile, give him one of yours.
0: Zal ik er nog een klein anekdote van de, sorry, ik kan niet laten, van een geluidstechnicus, een Nederlandse, die moest een zender op haar doen, zo'n klein microfoontje met een clipje, zou ik maar zeggen. En die stond daar volumieuze borstenpartij, mag ik wel netjes zeggen. Mm-hmm. En die werd heel zenuwachtig, zweets om tussen voorhoofd. En deed hij het aan de rechterkant. En toen zei Dolly, oh, no stereo today. Dat vond ik wel heel sterke vrouwenhumor.
1: Ja, ja. Maar dat had ze sowieso. Ze heeft hele goede quotes. Je kan gewoon rustig allemaal quotes gaan luisteren van haar.
0: We hebben niet gehaald, hoeft ook niet. Want een geweldige vrouw met geweldige stem en geweldige muziek is er niet meer.
1: Ik dank je wel. Muziek is er nog wel.
0: Gaan we luisteren. Dank je wel, Ricky Kolen en Leo Blokhuis, en wij gaan luisteren naar Just Because I'm a Woman.

0: Just Because I'm a Moomer, gezongen door Dolly Parton. Sorry, Dolly, dat we misschien iets te veel gepraat hebben, waardoor je muziek niet helemaal uit laten klinken. Het is even niet anders. Volgens Oekraïne zet Rusland in de oorlog nu ook drones in, met een volledig autonoom AI-systeem. Deze drones kiezen zelf een doelwit. Er komt dus eigenlijk geen mens meer aan te pas. En de Verenigde Naties en het Internationale Comité van het Rode Kruis roepen op tot een verbod op dit soort autonome wapens. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, Peter.
1: Goedenavond, Wilfried.
0: Ja, dit bestaat al iets langer, hè, die AI-technologie in de oorlogsdrones. Wat is er nieuw aan deze versie?
1: Nou, we hebben tot dusver drones gezien waarbij je kunt spreken van semi-autonomie. Waarbij de drone bijvoorbeeld zelfs een vluchtpad kiest, vijandelijke dreigingen mijdt, dus zijn koers kan wijzigen en uiteindelijk zijn doel kan vinden. Maar waarbij dan op het laatste moment nog een menselijke operator op afstand bepaalt of die wat hij gaat aanvallen en of die dat daadwerkelijk gaat uitvoeren. Dat soort drones hebben we al eerder gezien. Waar er nu sprake van is, bij de wrakstukken van Russische drones die zijn aangetroffen na aanvallen op Zaporizhia, waarbij ook drie burgers om het leven zijn gekomen, is toch wel dat er een paar dingen in die wrakstukken erop wijzen dat die drone volledig autonoom is geweest. Dat betekent dat je gebruik moet maken op grote, ja, vrij ver doorgevoerde kunstmatige intelligentie. De Nvidia-chip die men heeft gevonden, die Rusland ondanks alle boycotten en sancties toch blijkbaar via slinkse wegen kan verkrijgen. Die is echt nodig om kunstmatige intelligentie, zeg maar, werkzaam te maken binnen die drone. Het feit dat er antennes ontbreken waarmee je radiografisch contact kunt leggen met die drone. Ja, als die ontbreken, dan is dat radiografische contact blijkbaar niet nodig. En dat geeft dan blijkbaar ook aan dat die drone dus helemaal zelfstandig, zonder menselijke tussenkomst, zijn werk heeft gedaan.
0: Ja. Maar dat die, voor de oorlogsvoerders onder ons, die zien er alleen maar voordeel in, denk ik.
1: Ja, over het algemeen wel. Want wat je met deze drone kunt natuurlijk, juist omdat er geen menselijke, men noemt dat internationaal wel meaningful human control is. Zeg maar betekenisvolle menselijke aanwezigheid in die loop, kun je er veel meer tegelijk inzetten natuurlijk. Je kunt ze bij duizenden tegelijk inzetten in grote zwermen. Waarbij ze allemaal zelfstandig hun werk doen. Eventueel communicerend met elkaar zelfs. En daar komt geen mens aan te pas. En dat betekent dat je met zoiets natuurlijk een groot offensief kunt doen door de lucht. Of juist een grote verdediging kunt aanleggen tegen een vijandelijk offensief.
0: Ja.
1: Zonder dat daar verder direct menselijke actoren bij betrokken zijn.
0: Ja, nou weet ik dat jou volgens mij een paar jaar geleden een keer sprak. Je was hier in de studio en toen was er die opkomst van die drones. Maar nu lijkt het erop dat die drones echt heel belangrijk gaan worden. En dat die de oorlog echt anders gaan maken daarmee.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat zien we eigenlijk al. Nu, als je kijkt naar het aantal gesneuvelde, dan dat is nog steeds heel hoog. Want ondanks het feit dat er aan het front weinig beweging is te zien, wordt er wel hard gevochten en sneuvelen er ook veel mensen. Maar 80% daarvan wordt veroorzaakt door drones. Dus langs het front is een soort van, je zou bijna zeggen, killzone ontstaan, waar alles wat beweegt vroeg of laat wordt ontdekt en aangevallen. En dat is toch wel heel beangstigend, kun je eigenlijk wel zeggen. Mm-hmm. En daar was al sprake van voordat er überhaupt op grote schaal kunstmatige intelligentie werd ingezet.
0: Ja.
1: Dus ja, met kunstmatige intelligentie kan dat nog veel verder gaan.
0: Ja, maar je zou ook voor kunnen stellen dat de mensen die dat allemaal besturen en verzinnen en die drones op pad sturen, dat die gaan zeggen, we gaan ons meer richten op installaties en op materieel dan op mensen, waardoor er meer mensenlevens gespaard worden. Maakt de oorlog niet minder erg, maar het is maar even dat het zo zou kunnen gaan.
1: Nou ja, dat hangt helemaal vanaf hoe zie je zelf met je oorlogsethiek, zeg maar, hoe je die hanteert.
0: Ja.
1: Kijk, van de Russen hebben gezien dat ze op grote schaal internationale rechtgeving, oorlogsrecht, hebben overtreden. En ik verwacht van hun ook niet per se dat ze zullen proberen te vermijden burgerslachtoffers te maken met kunstmatige intelligentie.
2: Nee.
1: Aan de andere kant, kijk, in het Westen is wel een discussie gaande over het hanteren van een soort ethische grens, waarbij op het laatste moment toch een mens zou moeten bepalen of de drone zijn aanval moet doorzetten, dan wel moet afbreken. Maar ja,
2: geloof jij daarin?
1: Het is nergens vastgelegd.
2: Nee.
1: En kijk, het Rode Kruis en de VN hebben opgeroepen een conferentie te organiseren in Genève.
2: Die willen een verbod.
1: Die willen in ieder geval regelgeving. En regelgeving waarin je bijvoorbeeld zou vastleggen dat er sprake moet zijn van betekenisvolle menselijke controle.
2: Maar regelgeving in een wilde oorlog? Houden mensen zich daaraan?
1: Laat ik zo zeggen. Heel veel landen wel en bepaalde landen niet. En er is al sprake van oorlogsrecht. En dit zouden ze dan ook deel willen laten uitmaken van het oorlogsrecht, waarin je afspreekt bepaalde dingen wel of niet te doen. Als landen zich eraan houden, dan is dat natuurlijk heel goed, ondanks het feit dat het oorlog is. Maar je ziet bij Oekraïne en je ziet bij ook Israël, kun je rustig zeggen, en je ziet ook bij Iran dat ze zich daar absoluut niet aan houden. Dus het feit dat je die regelgeving met elkaar afspreekt, wil nog niet zeggen dat iedereen zich daaraan zal houden.
2: Nee, hebben we het over Rusland, wat hier gebeurd is. Maar vermoed je dat er ook andere landen bezig zijn met autonome wapens?
1: Ik zou je nog terug vertellen, Wilfried, iedereen is ermee bezig.
2: Ja.
1: Elk land dat zich dit kan veroorloven, dat beschikt over een defensieorganisatie en een technologische infrastructuur, zeg maar, om onderzoek te doen, die zal hiermee bezig zijn. Vergis je niet, kijk, we hebben het nu over militaire toepassing, maar dit zal ook op hele grote schaal in allerlei civiele toepassingen zichtbaar worden. En misschien is dat al zo. Kijk eens in je smartphone, die herkent jouw gezicht en ontgrendelt dan. Ook dat is die smartphone geleerd eigenlijk. Dus daar zit ook al een stukje kunstmatige intelligentie in. We komen het dagelijks mee in aanraking en heel vaak beseffen we dat niet eens.
2: Dus we raken heel dichtbij een oorlog die volledig door machines wordt uitgevochten.
1: Daar lijkt het in ieder geval nu wel een beetje naartoe te bewegen. Of dat uiteindelijk ook zal zijn. Kijk, als het gaat om een oorlog waarin een stuk grondgebied bevrijd moet worden of juist bezet moet worden, dan moeten er uiteindelijk toch mensen in. Alleen mensen kunnen een stuk grond bezet houden, innemen, dan wel bevrijden. Die drones kunnen dan natuurlijk een grote rol spelen in het bestrijden van de vijand in zo'n operatie, maar uiteindelijk zullen er over de grond mensen in moeten. Dus ik denk dat in dat soort oorlogen mensen toch altijd ook nog wel een belangrijke rol zullen spelen.
2: Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies.

0: Do I Ever Cross Your Mind? Is gezongen door Ray Charles. Maar het kan bijna niet anders. En het is ook zo dat ook deze muziek iets met Dolly Parton te maken heeft. Jawel, zij heeft dit nummer geschreven. Do I Ever Cross Your Mind? Afgelopen zaterdag gaf Volt, fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Gaby Perrin, interview aan NRC over het ongewenst gedrag dat ze meemaakte in die Senaat. Zo zat een collega aan haar borsten en werd ze voor terroristen uitgemaakt. Diezelfde Eerste Kamer heeft in juli een gedragscode ongewenst gedrag aangenomen. Gaat dit dan het verschil maken? We gaan het horen van Gaby zelf, die is hier in de studio. Goed dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Waarom besloot je dit verhaal aan NRC te vertellen? Want als je het verhaal leest, wat ik heb gedaan, dan zie je dat het een aantal jaren bestrijkt eigenlijk dat je al die dingen meemaakte op het werk.
1: Ja, klopt. Het is eigenlijk gewoon een fenomeen wat in mijn ogen gewoon heel veel voorkomt. Ik vond het zelf niet heel bijzonder om dit te vertellen. Want het is iets wat ik mijn hele leven al meemaak.
0: Ja.
1: Racistische en seksistische bejegening. En iets wat heel veel vrouwen meemaken in de samenleving. Dat vrouwen zich toch onveiliger voelen doordat ze zo bejegend worden. Of zelfs betast worden door mannen. En dat speelt breed in de samenleving. En dus ook in de Eerste Kamer. Maar ik moet zeggen dat me dat ook wel verbaasde.
0: Ja, want daarvoor maak je het ook mee. Maar dacht je, nou god, ik zie het om me heen. Vrouwen hoor ik het ook van. Voor jou geen reden om naar een krant toe te gaan. Maar nu het rond en in de Eerste Kamer gebeurde, dacht je, dit wil ik vertellen.
1: Nou, het is wat ik graag wil vertellen en waar ik meer bewustzijn voor wil hebben, is dat in de Nederlandse samenleving vrouwen onveilig zijn. Onveiliger dan mannen. En dat fenomeen komt voor op alle rangen en standen, op alle lagen in de samenleving, in alle type soorten organisatie en zelfs in de Eerste Kamer. Ja. En ik vind het belangrijk dat daar aandacht voor hebben om ook echt op zoek te gaan naar een echte oplossing. Want je noemt al die regeling omgangsvorm in de Eerste Kamer die is aangenomen. Dat is natuurlijk heel goed.
0: Ja.
1: Maar willen we dit probleem echt oplossen, dan zullen vooral mannen iets moeten gaan doen.
0: Ja. Nou, het begint het verhaal, hè, dat is natuurlijk een beetje de aanhef, staat er politiek is een nare omgeving, zeg jij in het verhaal. En daarna staat er de Eerste Kamer, waar jij werkt, is ingericht voor witte mannen met veel levenswaarde. Dus je zet hoog in, zou ik maar zeggen, aan het begin van het verhaal. Maar zo voelde het ook, toen jij daar kwam. Want hoe oud was je toen je begon?
1: In de Eerste Kamer? 3 jaar geleden, 36.
0: 36. Toen voelde jij gelijk, dit is een wereld voor witte mannen, geschapen voor witte mannen. Waar merkte je dat aan eigenlijk?
1: Nou, het instituut zelf wordt. We zijn allemaal volksvertegenwoordigers als senatoren. Maar de senatoren van 60 plus zijn oververtegenwoordigd. Mannen zijn oververtegenwoordigd. En ik ben de enige fractievoorzitter die een persoon van kleur is. Dus het is heel erg van oudsher. Vroeger mochten vrouwen natuurlijk niet eens stemmen of politiek bedrijven. Ja. Maar dan hebben we het wel echt over meer dan 100 jaar geleden. En nog steeds zie je, het is heel erg gericht op mannen, vooral witte mannen. Zie je ook in de inkleding van de Kamer zelf. Er hangen natuurlijk allemaal afbeeldingen van mensen die ooit ook senator zijn geweest. En dat waren vooral witte mannen.
0: Ja. U zijn het tweede, hoor. Ik kijk even naar de regie. Geloof ik was het 28 vrouwen. 37 mannen, heb ik dat goed gezegd? Goed onthouden? Nou, zoiets, die verhoudingen. 66% mannen in ieder geval.
1: Dat, ja, dat, ja. In percentages, ja.
0: In percentage klopt dan in ieder geval. Ja, ja. En dat is beter geworden dan het vroeger was, maar voor jou niet goed genoeg. Wat gebeurde er op die plek dat je zei, ja, dit is voor mij ongewenst gedrag, dit kan niet. Wat zijn de dingen die je daar meemaakte, die je aanhangig hebt gemaakt?
1: Nou, als met een licht voorbeeld begin ook in de krant. Hè? Gewoon dat een senator, ik vraag aan hem, doe jij mee aan dit debat? Want ik dacht dat hij geen woordvoerder was, zijn fractie. En hij zei, nee, ik kom naar jou kijken. En hij zei dat op zo'n manier en op zo'n toon dat ik echt dacht, we kregen de kriebels van. Dus mijn reactie naar hem was ook, ja, je moet niet naar mij kijken. Je moet naar mij luisteren als je hier komt. Hè? We zijn hier om naar elkaar te luisteren. Tot inderdaad het incident van een senator die gewoon aan mijn borst heeft gezeten. Dat ik dacht, wat
0: en hoe ging dat dan precies? Dat was niet tijdens het werk, las ik, hè? Dat was
1: we hadden een
0: café of zo?
1: Een kennismakingsdag. We waren allemaal net geïnstalleerd. Dat was in de zomer van 2023. En het idee was dus, dan gaan we allemaal elkaar leren kennen. Gewoon ook als mens, wie we zijn. Dus het heel goed initiatief was verder eigenlijk een hele leuke dag. Behalve dus dat er één iemand was. We hadden allemaal een naambordje op, want we kenden elkaar niet. Die ging bij iedereen zo ongeveer op borsthoogte. Bij mij ook. En de senator in kwestie, mijn haar hing over mijn bordje. Hij haalde mijn haar weg. Want ik dacht, wat gebeurt hier nou? En vervolgens ging hij aan mijn naambordje zitten. Waarbij hij dus mijn borst betastte. En ik was zelf zo verrast voor wat er gebeurde, waarvan ik echt nog steeds baal dat ik toen niet zo ad rem was als dat ik normaal gesproken altijd ben, dat ik gewoon bevroor en niet wist wat ik moest zeggen. Ja. Ik dacht echt, wat overkomt mij hier nou? Ook gewoon de verrassing van dat senatoren, en het ging hier echt om iemand die al, ik noem het veel levenservaring, omdat ik het gewoon niet netjes vind om te zeggen dat iemand oud is, maar hij was wel significant veel ouder dan dat ik ben.
0: Ja. En toen dacht je, dit moet ik gaan melden? Heb je dat ook gedaan?
1: Ja, wat ik toen gedaan heb, ik heb een vrouwelijke senator opgebeld met wie ik die dag ook even had gesproken, want iedereen was voor mij nieuw. En dat ik dacht, nou, die heeft al een langere carrière in de politiek. Ik bel haar op om te vragen, wat moet ik doen? Hoe werkt dit hier? En die gaf aan, ja, er is eigenlijk niks. Allereerst reageerde ze heel sympathiek, hè, en empathisch. Van, nou ja, verschrikkelijk dat jou dit overkomt en dit mag nou niet moeten mogen. Maar er is niks geregeld in de Eerste Kamer. Dus nou, toen heb ik hem zelf opgebeld.
0: Degene die het gedaan had?
1: Die het gedaan had. Ik heb hem opgebeld. En,
0: wat was de reactie?
1: Zijn eerste reactie was, ja, maar ik ben gelukkig getrouwd. Zij dus draaide het om. Hij maakte het.
0: Dat wil niet zeggen dat hij het niet gedaan heeft.
1: Alsof ik iets van hem moest hebben of zo. En ik dacht, ja, wat is het nou? Maar hij kon zich niet herinneren. En het werd een heel warrig verhaal over zijn angsten. En dat hij bang was voor zijn reputatie. En dat het een ding zou worden, een MeToo-ding zou worden. En dat
0: je hebt in dit artikel van NRC en nu ook weer, heb je bewust geen namen genoemd van die mannen. Waarom doe je dat?
1: Ja, het gaat dus eigenlijk om het systeem. Omdat het niet iets is wat één individu heeft gedaan. Was het maar zo, hè? Dan konden we die persoon zeg maar bestraffen, elimineren of wat dan ook. En dan was het klaar. Ja. Maar het is een systeem wat breed in de samenleving speelt. En juist door al mijn ervaringen al van voor de politiek.
0: En dus ook gewoon in de Eerste Kamer, waarvan je zou denken dat is allemaal heel netjes. Noem maar op, de Eerste Kamer.
1: Ja, politiek, toch een bepaald beeld dat we daar anders
0: over wil je daar wat in veranderen? Dat zeg je heel duidelijk. Wij hebben om een reactie gevraagd van de Eerste Kamer. Ik kan er even wat uit voorlezen. De Eerste Kamer herkent een aantal van deze incidenten. Deze zijn buitengewoon vervelend. De Kamer moet een prettige en veilige plek zijn voor iedereen. Van een aantal incidenten is het bestuur op de hoogte gesteld. Daarmee heeft mevrouw, op dat moment gedaan wat zij kon doen. Op alle incidenten waarvan de Kamerbestuur op de hoogte was, is actie ondernomen in de vorm van gesprek met betrokkenen. Los daarvan had de Kamer op dat moment ook geen andere bevoegdheden om op te treden. Deze incidenten hebben bijgedragen aan het verder vormgeven van de gedragscode omgangsvormen die onlangs door de Kamer is aangenomen. Dus er gebeurt nu wel iets. Er is een gedragscode waaraan gewerkt wordt.
1: Ja.
0: Geef je dat hoop voor de toekomst, voor wat je hebt meegemaakt?
1: Nou, het is heel mooi dat er een gedragscode is, maar wil je dit probleem echt oplossen, zit het echt in een cultuurverandering. En dat begint echt bij mannen die elkaar gaan aanspreken op hun gedrag. En dat begint al met kleine zogenaamde grapjes, seksistische opmerkingen. Als andere mannen elkaar daar niet op gaan aanspreken, dan kan je zoveel gedragscodes maken als je wilt, maar dan lossen we het probleem niet op.
0: Het is duidelijk. Gaby Perrin, ik dank je wel voor je komst. Ik wens je veel succes. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens u nog een hele mooie nacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: ingelichte kring met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
3: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
1: Maar wat vind je, Tom?
3: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
5: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
19: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
20: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
21: NPO Radio 1.
22: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80.3 FM.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

up the dirt. You get to meet all sorts in this line of work.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80.3 FM.